0: Emma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Kijk, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is over.

0: verleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed beeld van een nepagent die 30.000 euro stal van een hoogbejaarde dame uit Utrecht. Hij kocht er onder meer goud mee. Ook prima beeld van een inbreker die gehurkt op strooptocht gaat door een café en geld uit de kassa steelt. En een hoogkaterijnen liep een grapje uit op een forse mishandeling. Maar ook deze dader staat op beeld. Dat en meer in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat.

0: De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Aretha Franklin en There's a Rose in Spanish Harlem. Het nummer is ook door heel veel andere artiesten trouwens uitgevoerd. Maar deze was toch wel even lekker om te horen. Uit het jaar 1971. Goedemorgen, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. En ik zie al diverse dingetjes binnenkomen. Via bijvoorbeeld Messenger. En ook de eerste via WhatsApp. Hartstikke goed, de RV Utrecht app ook even gebruiken. Om te laten weten dat wij niet de enige zijn die wakker zijn. Ja, leuk is dat. Ik zit onderwijl even mee te rijden met Gerrit. Dat is wel even leuk. Die stuurt namelijk een filmpje door. Oh. Net om 6 uur. Via de dashcam, dus dat kan wel. Ja. Die zit in de vrachtwagen, die is er vroeg bij. Dat is hartstikke leuk. Ik weet niet of we dat... Zal ik even kijken of we dat kunnen laten horen?
1: Ja, dat is wel
0: misschien
1: wel
0: leuk. Weet niet of dat kan, hoor. Ik denk het wel.
1: Ja. Hé, waar ben jij?
2: Nou, niet alleen Utrecht is wakker, hoor. Dus, en nu.
1: Hey, hoi Gerrit.
0: Zo, nou Gerrit, goede reis voor jou. Hè. Doe voorzichtig. Nou, geen waarschuwingen voor mist of wat ook bij ons in de regio. Wel in het noordoosten en zuidwesten van Nederland. Dus waar je ook naartoe gaat, doe voorzichtig. Er komen mistbanken voor. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, diverse onderwerpen. En volgens mij gaan we het ook hebben over, of misschien wel met, een nieuwe burgemeester.
1: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Hot nieuws natuurlijk. We hebben er gisterochtend over gesproken. Een nieuwe burgemeester van Houten. Nou, ik verklap niks meer voor de rest. Lekker blijven luisteren. Utrecht is wakker zometeen met de King zelf. Elvis, Hound Dog hoor je. En Sommieu is onderweg. Maar eerst grote hits. Deze bijvoorbeeld van Doe Maar.

0: Wat een leuke plaat is dat toch. Lekkere muziek maken ze.
1: Ja, vrolijk gewoon.
0: Zeker, ja.
1: Energie.
0: Ja. Als je ook vrolijk bent, ook als je niet vrolijk bent, mag je je even melden. Vinden we leuk dat je even inklokt in het programma.
1: Ja, kun je een appje sturen naar ons. Of reageer op Facebook.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja, Johan, kom hierheen. Niet alleen Utrecht is wakker, ik ben er ook. Hij is aan het rijden in de vrachtwagen. Dus een vroege start van jou vandaag. Ook voor jou een goede rit, net als voor Gerrit. En die liet even weten, moet ik even kijken of ik dat nog kan vinden hoor. Dat,
2: waar rijdt hij? Hij rijdt
0: in Duitsland, bij Hamburg City, dus Noord-Duitsland.
1: Lekker onderweg.
0: En hij gaat op naar Flensburg. Nou, dan weten we dat. We blijven hier een beetje volgen. Tenminste, als dat kan. Harry is er ook bij gekomen. En daar is het middag. Want daar is het in Brisbane 8 uur later dan bij ons.
1: Oh dus, ja, het is Australië.
0: Lekker bezig. Morgen, ik ben er ook weer bij. En leuk om Gerrit ook te horen. Ja, die liet we even horen natuurlijk. Hè. Maar waar is André? André is ook een van de chauffeurs die ik ken. Die zal ook onderweg zijn. Maar ik weet niet of die eigenlijk al gestart is vandaag.
1: Nou, André, meld je. Als je bent gestart, meld je bij ons. Utrecht is wakker.
0: En Sjaak zegt goedemorgen jullie samen en de rest van het team. Nou, Marjolein, Daantje is er, heb ik gezien. En kort even gesproken. En Tom, dus op de redactie bij Radio M Utrecht en RTV Utrecht. Goed dus, dat je die ook begroet, Sjaak. Ik kom vanmorgen vroeg mijn bed uit. Het mes geslepen om de werkweek door te snijden.
1: Zo. Dus
0: om 12 uur gaat dat gebeuren natuurlijk, hè? Of we laten hem door het midden zagen door Zaagmans. We gaan dat meemaken. Dat duurt nog een kleine 6 uur, dus we hebben daar nog even de tijd voor. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Via Facebook kun je ook reageren. En daar hebben we al een vraag gesteld. We gaan hem in de uitzending stellen. Dat is een lekker antwoord dat je mag geven.
1: Oh, inderdaad. Ja, welke snacks kun jij niet weerstaan onderweg? Ja, of zoek je dan altijd naar een gezond iets of gezonde dingetjes? We zijn benieuwd wat je daarover denkt, want in grote steden wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Mm-hmm. Het aanbod is in de afgelopen 10 jaar veel vetter, zoeter en zouter geworden. En de gemeenten die willen nu ingrijpen daartegen. Ja, er zijn al best wel wat mensen die zin hebben om even te reageren.
0: Ja, vertel even. Gaan de snacks al over de tafel of niet?
1: Nou, best wel, ja.
0: Waar?
1: Die zegt, ik kan elke dag snacks eten. Maar ja, het is allemaal niet goed. Ik word er te dik van.
0: Ja, ja, dat is wel waar, ja.
1: Als je dat is feit.
0: Te veel is niet goed in
1: nou,
0: dit geval.
1: Ja, en Eveline zegt, goedemorgen Bob en Anne. Wij stoppen heel vaak bij die ene grote gele M.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, verleidelijk. Iemand hier zegt ook hamburger.
0: Ja, dat kan.
1: Of Hanneke zegt, frikandel speciaal. Kan ik niet weerstaan. En Harry die stuurt allemaal foto's van lekkere dingen. Van tosti.
0: Ja, tosti is ook heerlijk.
1: Bitterballen zie ik hier. Ja, lekker hoor. En yoghurt met fruit. Oh, dat is wel gezond. Ja,
0: is dat een snack? Is dat een snack eigenlijk? Nee, ik denk het niet, toch?
1: Ja, als je snack bedoelt van lekker vet en snel, dan zou ik yoghurt fruit niet per se bovenaan mijn lijstje zetten.
0: Ja, maar snack is iets tussendoor. Dus eigenlijk vind ik dat het wel in het rijtje thuis hoort. In het kader van, dan doen we wat gezonds.
1: Een gezonde snack.
0: Tenzij je 2 liter yoghurt achterover tikt. Dat is ook weer niet goed.
1: Inderdaad. Nou, hier heb je ook nog iemand die is het een plaatje van gehakt brood. Nou, dat vind ik wat.
0: Oh ja.
1: Meat pie.
0: Dat kun je maken toch zelf?
1: Ja.
0: Ik bedoel, ja, je kunt alles zelf maken, maar...
1: Nou, ik vind dat wel... Ik weet niet of het lekker vindt. Tenminste, het ziet er niet super lekker uit. Maar goed.
0: Oh, dan ga ik zo even kijken dan.
1: Oh, die foto van het patatje oorlog. Nou, het is 6:50.
0: Mm-hmm.
1: Als je het nu voor mijn neus zou zetten, zou het echt in 5 minuten op zijn.
0: Patatje oorlog. Waar moet ik dan aan denken? Eet jij dat altijd met... als je het... Oh, je moet er niet aan denken, zeg je
1: nu? Nee, ja, wel. Nu? Ja,
0: oh, ja.
1: Ik er wel.
0: Want je kunt dan kiezen tegenwoordig. Vroeger was het altijd met ketchup, mayonaise en uitjes. Mm-hmm. Maar tegenwoordig vragen ze er altijd bij... wil je curry of wil je ketchup? Ja. Wat doe jij dan?
1: Ja, nee, vroeger nam ik wel eens patatje rotzooi. Weet je wat dat is?
0: Nee.
1: Dat is speciaal met pindasaus doorheen.
0: Oh ja.
1: Ja, mensen vonden het echt gestoord, maar ik vond het heerlijk.
0: Ja.
1: Ik heb in de snackbar gewerkt vandaar.
0: Oh, echt waar? Ja, zo'n blauwe maandag neem ik aan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat zou echt heel funest zijn voor mij, bij een snackbar werken.
1: Ja, dat is ook verschrikkelijk.
0: Ja, de hele dag door lekker snacken.
1: Ja, het gaat heel snel hoor, zo'n kipnugget erin. Het is een paar achter de kiezen.
0: Nou, dat is de vraag van vandaag. Dus nogmaals, wat snack jij?
1: Welke snacks kun jij niet weerstaan als je onderweg bent? Laat het ons weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: Zomaar eens even kijken naar de voorkanten van de kranten. Wat bieden ze? Nog even bijkomen met muziek, dat mag hoor. Dit is Utrecht is wakker met Night Fever van de Bee Gees. Ja, wat die kranten brengen op 7 oktober. Ik denk 7 oktober, denk je in één keer. Gaza, Israël, Palestijn.

0: Uitvies van de Bee Gees. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Leuk dat je erbij bent zo vroeg op dit tijdstip. Het is 6:55 geworden. De voorkanten van de kranten. En ik riep al even 7 oktober. Dat doet mij denken en heel veel mensen natuurlijk aan de aanslagen in Zuid-Israël. 7 oktober 2023. De kranten die staan er bol van. Maar ook op de voorpagina's. Ik heb hier al een paar kranten. Jij ook trouwens, Anne. Het AD bijvoorbeeld, het land. En we hebben het over Israël. Herdenkt. De 1200 slachtoffers van de aanslagen door Hamas. 7 oktober 2023. Toen is Israël kapot gegaan, is de kop over het AD. Israël verkeert exact 3 jaar na de bloedige Hamas-aanslagen van 7 oktober nog in een collectieve shock. Nabestaanden van de 1200 slachtoffers die toen vielen proberen zo goed en zo kwaad als het gaat weer betekenis aan hun leven te geven. Groot artikel daarover natuurlijk ook verderop in het AD. Ik heb 3 jaar geprobeerd uit te leggen waarom Israël geen monster is, is ook de kop van het grote artikel met foto's, omdat het vandaag dus precies 3 jaar geleden is na die terreuraanval op het zuiden van Israël. De nabestaanden van slachtoffers proberen op tal van manieren weer betekenis te geven aan hun leven. En zo wordt het vanaf deze kant bekeken. Ik kom er zo op terug wat naast het AD ook de andere kranten bieden. Jij ook, denk ik, of niet, Anne?
1: Ja, ik heb hier voor me de Telegraaf. Met een artikel over kanker, dat slaat nog vaker toe. De oorzaken zijn vergrijzing, overgewicht en roken. Steeds meer mensen krijgen dus de komende 20 jaar kanker. Blijkt uit een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland. Ja, waar in 2025 zo'n 136.000 mensen de diagnose kregen, zullen er in 2045 zo'n 170.000 per jaar zijn. Bij vrouwen is dat vooral huid, borst en longkanker. Bij mannen gaat het dan vooral om huid, prostaat en blaaskanker. En ook een verhaal over redders. Nou, de 38-jarige Martijn, nu op dit moment, die is vroeger als jongetje gered door een groep mariniers in Frankrijk. En hij is nog steeds op zoek naar deze redders. Ja, het is nog altijd een raadsel wie hem uit de zee hebben gesleurd toen. Toen hij op het punt stond om te verdrinken.
0: Oh.
1: Dus daar besteedt de Telegraaf ook aandacht aan.
0: Ja, jammer is dan gek gezegd misschien. Maar ik snap het dat je dan toch je redders ooit een keer zou willen zien.
1: Ja, hij wil ze bedanken, hij wil ze ontmoeten. Dat snap ik ook wel. Mm. Ja, nou, mooi verhaal.
0: De Volkskrant komt dus terug op 7 oktober, 3 jaar geleden. Israëlische experts kunnen het verschil maken, schrijft de krant. Voor het eerst sinds de Hamas-aanval gaat Israël naar de stembus. Eind van deze maand gaat dat gebeuren. En vanuit de hele wereld keren Israëlische experts terug naar hun land. Want stemmen vanuit het buitenland, dat mag niet. In Nederland wordt de noodzaak gevoeld. Als dezelfde mensen weer aan de macht komen, vrees ik dat er niets aan ons land overblijft. Of van ons land overblijft. Is een van de uitspraken van mensen die wordt geïnterviewd door de Volkskrant. Ook 7 oktober, 3 jaar later op de voorkant van Trouw trouwens vanmorgen, hoe het leven van Joden in Nederland veranderde. En de kibbutz Soefa die groeit weer met Gaza om de hoek. Want ja, daar is het natuurlijk ook nog altijd verschrikkelijk om in die contraien te bivakeren.
1: Nou,
0: mogen we allemaal niet vergeten.
1: Zeg dat wel. Gaan we door met de NRC. Die hebben een analyse op de voorpagina met over China. Parijs en Berlijn willen dat de EU strenger optreedt tegen China. Ja, Frankrijk en Duitsland pleiten voor inzet van een effectief handelswapen tegen alle oneerlijke handelspraktijken die daar plaatsvinden. En er is ook aandacht in het NRC voor cricket, de sport. In Eindhoven is dat heel populair, dankzij expats die daar wonen. Die hebben zin om cricket te spelen. Dus dat is ook een mooi verhaal in die krant.
0: Ja. Nou, dan denk ik dat we er een beetje zijn met de voorkanten van de kranten.
1: In een notendop.
0: Vandaag. Ja, precies. Ja. Ja. Het is 6:58. Ik heb hier alvast een weerberichtje van Margot. Gelijk even doen.
1: Mooi.
0: Ja, precies. Even de koe bij de horens vatten meteen. Misschien, zegt Margot in het bericht, wordt het vandaag wel voor de laatste keer 20 of 21 graden. En met een zwakke zuidoostenwind en flink wat ruimte voor zon voor Midden-Nederland. Overigens, vanmiddag neemt dan wel die bewolking van het westen uit toe. En vanavond en vannacht gaat het sowieso wel vanuit dat westen regenen. En gaat de temperatuur onderuit naar een graad of 11. Dus we gaan naar 20, 21 en dan zakt het uiteindelijk weer terug. En dan is het volgens mij een beetje gedaan.
1: Met daar komt de herfst.
0: Precies, dan moeten we het daar wel mee doen. Maar goed, we houden ons staande, zeg ik.
2: Utrecht is wakker met Bob.

0: Zo, met de deur in huis vallen komt het bijna neer. Er stond geen stoel, ik begrijp het ook wel. Robert-Jan komt binnen in de studio bij Radio M Utrecht.
1: Ja, daar zit hij hoor.
0: Neem maar even een slokje koffie. En dan, want we willen natuurlijk van jou horen wat je van plan bent te gaan doen. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent. Eventjes terug naar de afgelopen nacht en de vroege ochtend. Jij bent gestart. Hoe vind jij het buiten? Want het was zo ontzettend vochtig gistermiddag en avond. Viel mij op. Viel het jou ook op vanmorgen dat het een beetje klam was, of niet?
2: Nou, eigenlijk niet.
0: Nee?
2: Nee, het is niet koud. Dat gaat veranderen.
0: Nou, dat is een goede constatering.
2: Het is warm. Was gistermiddag trouwens ook zo. Niet echt speciaal vocht. Gewoon lekker weertje.
0: Ja?
2: Wat in de tuin te noemen bijvoorbeeld.
0: Oh, echt? Nou,
2: ik heb niet dat ik denk van nou, wat is nou raar weer? Ja, het is wel. Ja, het is natuurlijk de hele tijd.
0: Alles
2: natuurlijk. Ja,
0: zeker dat raar.
2: Iedere keer gezegd. Opmerkelijk allemaal, die temperatuur.
1: Ja, nou, mijn huis was een
2: klimaatverandering, et cetera.
0: Ik vond het ook warm in huis. En ik keek op een gegeven moment op mijn appje. Was de luchtvochtigheid 88%. En dat is ongeveer zo'n beetje tropische temperatuur. Tropische waarde, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: Dus dat is heel vochtig. En dat merk je in huis ook, dat ik het warm vond. Ik heb mijn korte broek gistermiddag aangedaan.
1: Oh, ik had toch meteen slippers aan, hoor.
0: Ja. Ik vond het zo warm.
1: Ik had zo kousenband kunnen verbouwen in mijn woonkamer.
2: Nee, die indruk...
0: Niet. Nou, oké.
2: Ik heb er niet echt aan gedacht van... jongens, laten we nou zo aan de kousenband beginnen.
0: De dag van gisteren.
2: Maar het gaat wel
0: de nacht, de ochtend. Jij vond in elk geval dat het niet koud aanvoelt.
2: Nee, het is niet, zeker niet koud. Nee.
0: Dat is ook het geval.
2: Zacht uitgedrukt.
0: Nou, straks met Margot erover praten. Het weer voor vandaag, wat het voor de rest gaat bieden. Want we hebben al een klein overzichtje gehad. Jij gaat ook naar buiten toe zo meteen. En is het een binnen- of een buiten onderwerp wat jou
2: op
0: gaat leggen?
2: Nou, het is met name buiten. Want het gaat over de paardenmarkt in Vianen.
0: Ja, dat gaat weer beginnen. Jaarlijkse paardenmarkt.
2: De jaarlijkse paardenmarkt, op de, eens even kijken, de woensdag voor de tweede donderdag van de maand oktober. De woensdag voor de tweede donderdag, zo zeggen ze dat altijd. Dan denk je, dat is gewoon de tweede woensdag in oktober, zo kan je het misschien ook zeggen. Ja. Maar dat is een van die prangende vragen die wij natuurlijk eventjes aan de orde gaan stellen.
0: Vandaag is de dag in elk geval.
2: Vandaag is de dag. En dat loopt al een tijdje, die paardenmarkt, sinds 1271 even uit mijn hoofd. Dit is de 755ste keer dat ze de markt houden in het centrum van Vianen.
0: Dat is een feest altijd, denk ik, hè? Want het zal echt voor veel mensen van buitenaf ook trekken.
2: Daar komen om en nabij de 25.000 mensen op af.
1: Ja, dat is superveel. Gisteren was ook een lampionnenoptocht door de straten, zag ik.
2: Ja, mooie dat wordt ook altijd door duizenden aan deelgenomen. Dus echt een traditie in Vianen.
0: Ja.
2: Ook de samenkomst vinden ze altijd belangrijk, dat mensen elkaar ontmoeten. En in de ochtenduren draait het met name om de paardenkeuring.
1: Oh ja,
2: daar gaan we zo meteen eens eventjes bij kijken natuurlijk. Ja. We gaan praten met het paardencomité, met de bolhoedjes. Nou, dat soort zaken. En dan 's middags, daar zijn we eventjes niet bij, want dat is pas vanaf 2:30, dan is het ringsteken.
1: Oh.
2: Dat schijnt toch wel een van de hoogtepunten te zijn.
0: Mm.
2: Dus dan moet je een speer door zo'n klein ringetje zien te krijgen.
0: Al hobbelend op een paard natuurlijk. Hè?
2: Ja, of op een wagen.
0: Dat je op de bok zit, zeg maar.
2: Op dan, de bok, dat soort tafereelen.
0: Ja.
2: En je hebt ook nog een kermis en een markt erbij. Nou,
0: het is feest in Vianen.
2: Het is
0: dus
2: feest, het is gestoord op de markt, de binnenplaatsen.
1: Ja. Ik zag zelfs een prikkelarme kermis ook nog.
2: In Vianen?
1: Het programma, prikkelarm. Dus zonder geluid en zonder lampen.
2: Een prikkelarme kermis.
1: Ja.
2: Nou, als we daar aan toe komen, want we houden met name even bij de paarden, maar prikkelarme kermis.
1: Dat vind ik wel bijzonder.
2: Ja, het kan. Je zou zeggen, is er dan wel een kermis? Maar goed,
0: dat zijn van die
2: dingen.
0: Dat is er ook. Maar jij gaat voor de paarden naar Vianen vanmorgen voor ons. Dus dat gaan we horen, denk ik.
2: Ja, ik heb me laten vertellen. Ik heb me voor de zekerheid even gebeld met Viviane van Leeuwen, de paardenarts. Of het West-Nijl-virus nog. Laat me zeggen, een thema zou kunnen zijn, maar dat is niet het geval.
0: Oh, gelukkig.
2: Want voor die samenkomst van de paarden maakt het allemaal niet uit. Het gaat via muggen en die muggen denken ook van... joh, waarom zou ik naar de paardenmarkt gaan om die paarden...
0: precies.
2: Zeg maar eventjes aan te raken.
0: Moet je niet doen als mug zijn, nee.
2: Niks.
0: Goed, serieuze zaak, want dat kan wel toeslaan bij dieren en vogels bijvoorbeeld.
2: Het is nog steeds een thema, hè? We hebben erover gehoord. Dus
0: en met mensen. Een
2: telefoontje even heb gepleegd.
0: Ja.
2: Nou,
0: op naar Vianen.
2: En dan ga ik eventjes richting de paardenmarkt.
0: Ik ben heel benieuwd hoeveel paarden jij gaat tegenkomen, wat we gaan horen van jou. paardengeluiden. Dus zometeen vanuit Vianen, leuk. Succes op de paardenmarkt. En iedereen die erheen gaat, die kan jou ook tegenkomen.
2: Ja, nee, zonder meer. Dus ik zou zeggen, kom gezellig naar de paardenmarkt.
0: Hoe leuk is dat? Hey, succes. Neem nog even een bakje koffie mee voor onderweg. Dit is Utrecht is Wakker met Jimmy Gill, Swap en Sweetie Your Daddy. Zing het zelf maar.

0: Douwe. Douwe Bob en Mo en nog even blijven. Nou, zullen we ook nog even blijven dan tot 9 uur?
1: Ja, natuurlijk. Blijf nog even plakken, hoor.
0: Tot 9 uur, hè. Dan moet Edwin het maar overnemen. Dan zijn we uitgeblust, denk ik.
1: Begint het Hollandse lied.
0: We snacken even door. Het is 7:45. Het is niet te geloven. Harry zegt, ja, voor jou, Bob. Snacken tussendoortjes. Een snack is een kleine hoeveelheid voedsel dat tussen de hoofdmaaltijden doorgegeten kan worden.
1: Okay.
0: Om je de tijdelijke honger te stillen of voor een snelle energieboost te zorgen.
1: Zo, hij heeft even opgezocht.
0: Zeker, ja. Dus dat kan ook zijn zoet, vers fruit, koekjes, chocola, dat zijn ook zeker gezond, voedzaam. Dan hebben we het over de yoghurt, de Griekse yoghurt bijvoorbeeld.
1: Of lekker gekker
0: of zo. Of hummus, de hummus dus.
1: Oh, ja.
0: Met groentesticks en noten- en rozijnenmix.
1: Oh ja.
0: Daar zijn ook snacks dus. Oké, want we hoeven niet altijd aan de vette hap te denken. En waarom hebben we het erover vandaag?
1: Ja, we hebben het erover omdat in grote steden steeds meer ongezond eten wordt verkocht. Het aantal is in de afgelopen tien jaar veel vetter, zoeter en zouter geworden. Ja, de gemeenten willen ingrijpen nu. Want ze vinden dat het veel te ongezond wordt allemaal om ons heen. En we vragen dus aan jou, welke snacks kun je niet weerstaan als je onderweg bent? Of zoek je dan toch naar gezonde dingen? Nou, ik had dus laatst iets. Ik denk, ik was lekker in de trein. Ik pak even een krentenbolletje met een kopje koffie. Een cappuccino, lekker. Bij een NS-station.
0: Ja.
1: Het schijnt dat die krentenbollen eigenlijk helemaal niet zo gezond zijn.
0: Nee, er zit heel veel suiker in.
1: Ja, en het
0: althans
1: is
0: wordt
1: wit
0: brood
1: er
0: aan toegevoegd, hè, begrijp ik ook
1: ja.
0: wel.
1: Ja, en ik dacht dan lekker met een plakje kaas. Nou, dit is helemaal niet zo'n heerlijk. Ik vind het echt super, maar ik dacht, dan ben ik altijd gezond bezig als ik een krentenbol pak in plaats van een koekje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is eigenlijk helemaal niet zo. Ja, daar heb je ook een bepaald woord voor volgens mij. Dat je denkt dat iets gezond is, maar dat het eigenlijk in feite helemaal niet is.
0: En het gaat over eten dus in dit
1: geval. Maar goed, ja, er zijn mensen die hebben gereageerd en die gaan gewoon lekker voor een ongezonde snack. Zoals Michael, die zegt, ja, als ik onderweg ben met de trein in het weekend, dan koop ik vooraf altijd lekker een gevulde koek voor onderweg.
0: Oh, lekker.
1: Banaantje erbij, bakkie koffie, lekker halen, smikkelen en smullen onderweg.
0: Nou, heerlijk. Ja.
1: Lekker. Michel die houdt stevast van een patatje speciaal met curry. En een frikken heel speciaal. Heerlijk, zegt hij.
0: Ja, snap ik wel. Maar een tosti, hadden we er straks over, valt er ook onder. Ik heb gisteravond gesnackt. Ik heb een tosti gemaakt gisteravond.
1: Oh, lekker. Met kaas?
0: Ja, met kaas en een beetje ham. En een beetje een soort kruidige ketchup die ik had. En ik heb er een verse paprika bij gesneden.
1: Oh,
0: dus die heb ik ertussen gedaan. Die paprika had mijn vader gekweekt.
1: Ja?
0: Die heeft van die plantjes heeft die staan. En ik heb er weer een aantal van die paprika's gehaald, moet ik zeggen. En die heb ik gesneden en ertussen gedaan. Heel lekker. Ik had helemaal niks meer in huis gaan eten, zeg maar. Ik denk, kan naar de winkel gaan. Ik denk, nou, weet je, ik doe maar een keer zoiets.
1: Ja,
0: en of het ongezond was, dat denk ik niet als avondeten.
1: Nee, dat is gewoon prima.
0: Vier boterhammen, twee tosti's dus.
1: Kan best een keer, joh.
0: Ja,
1: natuurlijk. Zeker als je nog even wat groente bij doet, dan komt dat echt wel goed.
0: Nou, dat doe ik dan vandaag weer. Want los van die paprika zat er helemaal niks bij.
1: Nou, ken je dat niet? Dat je dan bepaalde producten hebt, als je die in huis haalt, dat je weet, dit gaat op.
0: Ja, dat is met de meeste toch zo? Niet, anders moet ik weggaan.
1: Ja, nou, ik heb dat met koekjes. Als ik dan die chocolate chip cookies haal. Ja, en dan van een specifiek merk.
0: Daar zit geen rem op bij jou, denk ik.
1: Nee,
0: bij mij ook niet, hoor, trouwens. Als ik dat,
1: heb ik er drie op. Zitten nog drie in het pak, denk ik, ja.
0: Dat is zonde.
1: Dan moet ik dat ook gewoon.
0: Zo zielig voor die chips.
1: Ja, het liggen daar alleen. Dus ik haal die dingen niet meer naar huis. Omdat ik anders wel geen rem heb. Maar goed.
0: Ja.
1: We willen van je weten. Welke snacks kun jij niet weerstaan als je onderweg bent? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En wil je niet bezighouden met snacks, kun je ook even laten weten of je al wakker bent en misschien wat je gaat doen of al gedaan hebt. Dat kan ook dus. Ik zie dat Miranda erbij is gekomen en Henny heeft zich ook alweer gebeld. En dat vinden we alleen maar hartstikke leuk. En weet je wie er ook bij is zo meteen?
1: Nou.
0: Margot Ribbeling.
1: Oh.
0: Ja.

0: Wat een uitbundigheid. Het jaar 1965 komt weer even naar boven met Jay and the Americans. Margot, die is ook weer bij ons in de uitzending. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er bent, want je had al even een weerbericht gestuurd. We zijn al een beetje op de hoogte van wat ons te wachten staat. Wederom wat ruimte voor zon en een temperatuur van een graad of 20 in het vooruitzicht, concludeer ik eventjes uit jouw eigen bericht.
1: Precies, ja. Misschien ook wel de laatste dag met 21 graden. Ja. Overigens hebben we die 20 graden net niet gehaald. Mm-hmm. Want we hadden gisteren een beetje pech, hè. Want we hadden wat meer bewolking dan
0: zeker,
1: zon.
0: Ja.
1: En in de beeld is die temperatuur op 19,9 uitgekomen. Dus die telt dus niet mee bij het aantal warme dagen. Maar vandaag denk ik dat we een hele goede kans maken op nog een dag met 20, 21 graden. Maar misschien is het wel de laatste, moet ik zeggen.
0: Ja. Qua misvorming, dat was waarschijnlijk ook alweer het geval vannacht. Niet overal, maar ik heb hier nog een waarschuwing staan voor het noordoosten en zuidwesten van Nederland. Er komen mistbanken voor. Hoe is de kans erop in Midden-Nederland?
1: Ja, op dit moment zie ik dat het ook een beetje mistig is in de beeld. Mm-hmm. En van mist is sprake als het zicht onder de 1000 meter is. Dus het is niet hele dichte mist in onze provincie. Maar ook bij ons moeten we toch rekening houden dat op sommige plaatsen, als je de weg opkomt, dat je heel even in zo'n flart rijdt. En dat is natuurlijk heel vervelend. Meer mist zie ik met name in het zuidwesten van Nederland, in Zeeland, in het westen van Brabant. En ook aan de andere kant van Nederland, in de Flevopolder, in Overijssel, Drenthe en Groningen. Daar is het behoorlijk mistig, met zichten zelfs onder de 200 meter. Dat noemen we dichte mist. Nou, bij ons is het gelukkig niet zo op uitgebreide schaal. En het is wel zo, en dat heb ik een beetje geleerd van de afgelopen dagen, als mist eenmaal is ontstaan, dan duurt het ook wel even voordat het is opgetrokken. Dus tussen 9 en 10 is het moment dat het overal helder moet worden. En als je dan naar boven kijkt, dan is inmiddels ook de zon op. Dan zie je wat hoge sluierbewolking. Maar de zon die komt daar vandaag prima doorheen. Vaker dan gisteren. En met een zuidoostelijke wind wordt er ook nog eens warme lucht aangevoerd. De starttemperatuur van vandaag die ligt rond een graadje of 10, 11. En we gaan dus richting de 20, 21 graden. En ik zeg nu alvast, dat is misschien wel de laatste warme dag van dit jaar.
0: Dus we gaan er een beetje van profiteren. Is dat ook de onderliggende boodschap of niet?
1: Nou ja, ik denk het wel. Het wordt gewoon een mooie dag om er lekker op uit te trekken. Wandelen, fietsen, alles mogelijk. Want pas later vanavond en vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ja. En dat is dan ook het moment dat het weer omslaat. Want morgen is het toch even andere koek, hoor. De temperatuur blijft steken op 15 graden. We komen echt in een hele andere luchtsoort terecht. Een koude luchtsoort vanaf de Noordzee. Het waait lekker. Er vallen buien. Tussendoor is er ook wel ruimte voor de zon. Maar het is de andere kant van het herfstweer. En dat houden we dan een paar dagen vast.
0: Precies. Nou, we praten in het volgende uur daar wel uitgebreid over door. En hoe het dan daar allemaal verder gaat. Althans, wat de verwachtingen zijn. Maar voor vandaag zijn we al lekker een beetje bijgepraat. Heb je een weerspreuk ook voor het volgende uur voor ons?
1: Ja, die heb ik ook. Ja, positief, hè?
0: Graag. Met de zon erbij vanmiddag ook. Ja. En vanmorgen al. Hey, dankjewel, Margot. Tot zometeen weer dan, hè?
1: Tot zo.
0: Zo'n beetje vanaf 7:50. Ik heb een paar verkeersmeldingen voor als je onderweg bent. Is wel even interessant op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Het rijdt langzaam tussen Harmelen en Knoop het Oude Rijn, want daar is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook afgesloten. 5 minuten vertraging heb je daar. Ook drukte op de A27, Breda richting Utrecht, tussen Knoop het Gorkum en Lexmond, 1 minuut of 5. En 5 à 10 minuten heb je meer nodig op de A28 Zwolle richting Amersfoort. En dat meet de ANWB tussen Stan Hulde en Amersfoort-Vathorst. Goeie reis namens ons.

0: Billy Joel was succesvol. Het nummer kwam op single uit in 84. Dat zat al in 1983 in de pijplijn. Toen stond het al op zijn album waar ook Goodnight Saigon op stond. Maar dat is even geleden, 1983, 1984.
1: Wow.
0: Toen werd er nog lang niet aan Anna gedacht.
1: Nee, zeker niet. Absoluut niet. Ik was nog niet eens...
0: Waren je ouders al bij elkaar, vraag ik me af, in 1983, 84. Ik zat op de HAVO toen, denk ik nu in 1. Het is wel lang geleden, dus ik denk het niet.
1: Nee, ik denk niet dat ze elkaar toen kenden.
0: Waar hebben je ouders elkaar leren kennen trouwens? Vinden dan?
1: Via mijn opa en oma.
0: Oh, hè?
1: Ja, mijn vader maakte muziek en mijn opa ook. En die ontmoetten elkaar daar. En die zei, kom een keer eten. En toen kwam mijn moeder van de trap afgelopen. En mijn vader is het zo.
0: Flabbergasted was die.
1: Ja, ja, leuk, hè?
0: Ja, dat
1: ja,
0: zou
1: is
0: ik ook.
1: Een leuk romantiek.
0: Het is dat je vader je moeder heeft ontdekt. Anders dan dacht ik...
1: Ja. Nou, dat is zo leuk. Ja, dus dat is
0: leuk
1: hoe
0: om te horen.
1: Ik ontstaan ben.
0: Leuk om te horen. Ja, ja, precies. Uiteindelijk ben jij daaruit
1: ontstaan. Uitgegroeid. Ja, precies.
0: Volgende uur Utrecht is wakker. Ik zei in het begin van dit uur trouwens dat we het gaan hebben over een burgemeester. Jij had gisteren mij al iets ingefluisterd. En we hadden het gisteren met collega-verslaggever Dimitri... hadden we het al hier in de studio over een nieuwe burgemeester van Houten. Dus ik denk, jij zei het, burgemeester. Ik denk, nou, het is toch al bekend wie de nieuwe burgemeester van Houten gaat worden. Maar dat weten we nog helemaal
1: helaas, niet. Helaas, nee, dat doe ik nog wel eventjes. Maar we gaan wel praten met een burgemeester. Maar dan van Leusden, Gerolf Bouwmeester.
0: En waarom dan?
1: Ja, er vindt toch iets plaats vandaag. Een jacht, het heet The Hunt.
0: Oh.
1: Er gaan dus BOA's en politieagenten uit Leusden, maar ook Amersfoort en Bunnik. Dat is een hele grote groep.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan jagen op jongeren. Die moeten ze opsporen, zeg maar.
0: Zo.
1: Oh. En heel veel jongeren doen mee. De inschrijving zat binnen no time vol.
0: Ja?
1: Dus ze moeten proberen te ontkomen aan de agenten en de BOA's.
0: En waarom doen ze dat dan?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Een spelletje, The Hunt.
1: Ja, het is een spel. Ja, ja. En ze sluiten het ook af met een patatje, volgens mij. Gaan ze lekker samen eten.
0: Snacken.
1: Ja, precies. Nou, over snacks gesproken. Ja, en die jongeren moeten dus allemaal een soort van stempels halen onderweg. Dus een soort van buuts halen, weet je wel. Dat soort spel.
0: Ja.
1: Ja, en ondertussen moeten de agenten en de BOA's de jongeren opspeuren. Dus die doen professioneel speurwerk.
0: Wauw. Dus het is een serieuze aanpak. Oh, en de burgemeester gaan we bellen. De burgemeester is natuurlijk de baas van de politie ook, denk ik dan.
1: Ja, precies. Dus van de openbare orde en de veiligheid.
0: Maar het is een spel, toch? Niet?
1: Ja, het is gewoon een spel. Maar ja, het wordt heel realistisch aangepakt.
0: Mm-hmm.
1: Dus de jongeren die meedoen, ik ben wel benieuwd. Wat is hun motivatie daar? Waarom doen ze mee?
0: Zeker. Nou,
1: ja, dat lijkt me wel spannend.
0: Zeker. Nou, we horen er meer over in het volgende uur. Utrecht is wakker. Tot zometeen.
2: Woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prins Schoonmaakdiensten.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
8: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
7: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen.

0: Nou, het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
1: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal!
0: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer, vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen.
2: Zo, maar dat willen we helemaal niet weten. Dat duurt nog eventjes de regen pas vanavond in onze Midden-Nederland. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur bij Radio M Utrecht. En vanaf nu ook Marjolein Heijen met het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Goedemorgen,
3: Marjolein. Ja, goedemorgen.
2: Vertel.
3: Te hard rijden blijft een groot probleem in de Utrechtse wijk Overvecht. Op veel plekken mag je maximaal 30, maar daar scheuren automobilisten voorbij met hoge snelheid. En volgens bewoners is het wachten op een ongeluk. De politie heeft in het centrum van Utrecht een automobilist betrapt die lachgas vervoerde. In die auto werden 6 gevulde flessen gevonden en dat mag niet. En deze bestuurder is aangehouden. Grote problemen met de aanbouw van de brandweerkazerne in Zegveld. Die heeft scheuren en de grond van die onder die kazerne zakt weg. Het pand werd voor 2,5 miljoen euro verbouwd. Ging pas een jaar geleden weer open. En nu dus deze problemen. Dus ja, daar moeten ze wat mee.
2: Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, dus logisch.
3: Zo
2: logisch.
3: Om 7:30.
2: Precies, dat in het regionieuws zit. Maar Marjolein, tot zometeen dan voor het uitgebreide nieuws. Om 7:30 hier bij ons Radio M Utrecht. Met nu verkeersinformatie. En dat begint op de A12, want van Den Haag naar Utrecht vertraagt het allemaal tussen Woerden en Knoopend Oude Rijn, omdat er een ongeluk is gebeurd. Nu worden de auto's geborgen. Bergingswerkzaamheden dus. Er is 1 rijstrook dicht en je hebt 10 minuten vertraging tussen Woerden en Knoopend Oude Rijn. Ook toch eventjes vertraging als je door wil rijden, want ja, richting Bodegraven, een vrachtwagen met pech is daar de oorzaak van. Dat is pech, maar voor iedereen. De rechterreis ook is dicht en in elk geval 5 minuten extra richting Den Haag ook. Dan de A27, Breda-Utrecht, tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Oorzaak is een ongeluk, 20 minuten extra reistijd. Nou, voorzichtig mensen.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Gelijk maar met de deur in huis vallen, want ja, er staat een paard in de gang. Goedemorgen, Robert-Jan.
9: Ja, goedemorgen.
2: Want jij bent onderweg naar de paardenmarkt in Vianen. Dat is een traditie al. We gaan eeuwen terug, hè? Dat is 1200 zoveel, toch? Dat de eerste paardenmarkt werd gehouden.
9: Ja, 1271 om precies te zijn. Dus dit is de 755e editie. Er is geruime tijd gehandeld. Hè, dat paarden verkocht werden, maar dat is al een tijdje af. Het is nu vooral de paardenkeuring. En later deze dag het ringsteek wat de klok slaat. Maar ja, nu is alles in de voorbereidingsmodus. Ik meen dat ze om rond 8:30 met de keuringen gaan beginnen. Dus we hebben genoeg om eventjes vooruit te blikken. En de toestand eventjes waar te nemen. Op dit moment rijdt de Lekdijk op. Schitterend uitzicht over de uiterwaarden.
2: Geen mist?
9: Niet of nauwelijks mist, inderdaad. En in de zette zie ik de lichtjes al schitteren van Fiane. Ik doe het even, moment. Doe even het raampje open.
2: Ja?
9: Ja. Ja. Ja. Gehinnik. Ik had het eerste gehinnik al horen. Ongelooflijk.
2: Nou, wij kunnen het nog niet goed horen, maar jij dus al wel. Dat is mooi. In de buurt ben je al van Fiane. Maar zeg dan maar heel eerlijk. Wij hadden al verwacht dat jij er zou zijn. Maar je bent even wezen snacken al vanmorgen, toch?
9: Nou, dat valt mee inderdaad. En tot dat pindasaus is altijd wel even lekker. En dan een kroketje erbij. Om met extra stevig in het zadel te zitten. Dat begrijp je. Ja. Niet van dat benodigd, zou ik zeggen.
2: Robert telt tot zometeen na 19:30 vanuit Fiane bij de paardenmarkt vandaag. Voor de zoveelste keer, de 755ste keer dus wordt gehouden. Nou, we gaan dat allemaal meemaken, die traditie. Ja, en over snacken gesproken, want daarom vroegen we ernaar. En Robert-Jan heeft dat natuurlijk meteen gehoord. Die denkt daaraan. Snacken, er wordt veel te veel gesnackt in de wereld. En ook gemeenten die zich daar druk over maken, daar koppelen we de vraag aan vandaag.
3: Ja, want in die grote steden wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Ja, vetter, zoeter, zouter. Wij willen daarom van jou weten, welke snacks kun jij niet weerstaan als je onderweg bent? Of zoek je toch naar gezonde alternatieven? Hoor graag wat je denkt. Laat het weten in de app van ETV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
2: Zo is het maar net. En zometeen gaan we het over een spel hebben. Dat heet The Hunt. Althans, we maken daar de jacht van, hè, want dat is The Hunt. Ja. In Leusden.
3: Ja. Met politie, boa's en jongeren.
2: Zo, nou, hoe dat in elkaar steekt, gaan we zo meteen horen. Van de baas van de politie en als de burgemeester van Leusden.
3: Ja.

0: Crispin St. Peters en You Were On My Mind. Dat is lang geleden gemaakt, dat was het jaar 1966. Heel goed bouwjaar was dat, zeg ik altijd. Vandaag opent de jacht in Leusden. Een jacht, en niet zomaar één trouwens ook. Boa's, politieagenten, die gaan de straat op om zoveel mogelijk jongeren op te sporen. Maar wat is er dan aan de hand? Nou ja, jongeren uit Leusden die deelnemen aan de hunt. Want zo heet het, de hunt, de jacht. Die moeten gaan proberen te ontkomen. Daarover hebben we nu contact met de burgemeester van Leusden, Gerolf Bouwmeester. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We praten over een spel, hè, voor de duidelijkheid. Het zijn niet jongeren die op de vlucht zijn voor de politie, hè?
1: Nou ja, ze zijn wel op de vlucht voor de politie, maar inderdaad, als een spel. Dus jongeren kunnen zich daar gewoon voor aanmelden om op die manier, op een leuke manier, met de politie kennis te maken.
0: En we hebben al begrepen dat er heel snel heel veel aanmeldingen zijn binnengekomen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. 200 jongeren, en dat zijn 50 meer dan toen we het ruim drie jaar geleden, de eerste keer deden. Toen was ook het aantal aanmeldingen zo groot dat we er nu plek hadden voor 200. En wederom was het binnen 3 dagen, zat het vol en nog meer dan 30 op de wachtlijst. Ja.
2: Nou, hoe komt dat? Hoe komt dat dat die animo zo hard gaat?
1: Ja, het is gewoon heel populair onder jongeren. Het is natuurlijk een leuk spel. Hè. Je moet uit handen van de politie blijven.
2: Ja.
1: En de BOA's en jongerenwerkers. En dan kun je prijzen mee winnen.
0: Waar komt het idee vandaan? Want 3 jaar geleden was het dus ook. Waarom organiseert de gemeente Leusden dit? Samen met politie, handhaving ook?
1: Ja, het idee komt bij de politie vandaan. Die boden dit aan. En het is een hele leuke manier om als jongeren op een positieve manier met de politie in contact te komen. En er zijn een paar hele belangrijke redenen voor. Kijk, voor de politie natuurlijk zelf. Je hebt altijd nieuwe mensen nodig. Dus als jongeren op die manier zien hoe leuk het bij de politie is, dan kan dat helpen. Maar het andere is ook voor het contact op straat. Hè. Dus het wordt gedaan door studenten van onze politieschool. Zelf ook nog heel jong natuurlijk. Die we ook hier in Leusden hebben op de Boskamp, bij Kamp Amersfoort. En daarnaast ook de wijkagenten, die op deze manier heel veel jongeren uit Leusden op een leuke manier leren kennen. En dat is ook belangrijk voor je informatiepositie. Of als er wat aan de hand is. Hè, want zoals het in Nederland gelukkig gaat, je spreekt jongeren altijd eerst aan en goed contact kan heel vaak dingen oplossen.
0: Ja, want is er, als ik naar mijn eigen jeugd kijk, als ik dan een politieagent zag lopen of 2 agenten in een auto of wat ook, dan verstijfde ik altijd een beetje. Dat ik niks op mijn kerfstok had, hoor. Maar dan dacht ik, oh, dat is de politie. Hoe is de afstand tussen jongeren en de politie dan in het algemeen?
1: Nou, ik denk dat niet meer zo heel sterk is. Het hangt wel een beetje af van welke jongeren. Sommige jongeren hebben gewoon negatieve ervaringen met de politie. Dit gevoel van vroeger, dat herken ik ook wel een beetje. Mm-hmm. Aan de andere kant, mijn moeder is zelf politieagent geweest, dus ik was er ook wel weer mee opgegroeid.
0: Ja.
1: Maar het is. Nee, het blijkt toch wel dat ook wijkagenten die eens een keer een balletje meetrappen, dat het echt enorm helpt.
0: Ja.
1: Dus dat je ook laat zien van. En we kunnen als Nederland gelukkig prijzen met een politie die altijd in eerste instantie het op een sociale manier probeert. Onze BOA's trouwens ook. Eerst naar het gesprek. Niet meteen het bonnenboekje trekken of wat dan ook.
2: Ja.
1: En dat helpt vaak heel goed. En dit helpt daarbij.
2: Hé, hey, de hand. Hoe gaat dat in zijn werk vandaag?
1: Nou ja, de jongeren verzamelen in De Korf. Dat is een zalencomplex bij ons in Leusden. Naast het gemeentehuis. Het zijn er zoveel, dat kan niet in onze raadzaal. En dan op een bepaald startstel vertrekken ze. En dan krijgen ze, net zoals bij Verstoppertje spelen, een bepaalde tijd om weg te zijn. En daarna gaat iedereen erachteraan. Politiehandhavers lopend op de mountainbike. Politiemotoren. Met de auto. Ja, op allerlei
2: manieren. Hele peloton.
1: Ja. Het is echt een hele grote groep. Vandaar ook die politiestudenten. En die kunnen natuurlijk ook wel hard lopen. En dan mag je verstoppen in de openbare ruimte. Er zijn wel een paar regels. Je moet je aan de verkeersregels houden. Je mag niet door rood rennen bijvoorbeeld. Ja. Dan krijg je namelijk wel een print als je dat doet.
0: Hoe is dat dan 3 jaar geleden gedaan? Want het kan een behoorlijke chaos veroorzaken als je er geen eigen hebt. En als je woont in Leusden of toevallig in Leusden komt, dan denk je, wat is hier aan de hand? Er is een overval gebeurd of zo.
1: Ja, dat zou kunnen, maar daar hebben we ook wel ervaring mee, hoor. We kregen in het verleden wel eens telefoontjes van, goh, er rijdt natuurlijk met een politieauto door de straat.
0: Ja, precies.
1: Ja, en er werd er afgereden voor de politieopleiding. Dat hou je nooit helemaal tegen. We hebben er veel media-aandacht aan besteed. Laten we hopen dat de mensen die het nog niet weten, nu even naar de radio luisteren. En dan zijn ze ook op de hoogte.
2: Ja, precies. Ja, en niet alleen de politie en de handhaving uit Leusden werkt trouwens eraan mee. Er komen ook agenten en BOA's uit Amersfoort en Bunnik.
1: Ja.
2: Wordt het nou net zo realistisch als een echte opsporingsactie op deze manier?
1: Ja, er zitten natuurlijk wel echt raakvlakken in. Hè? Van het is voor de mensen van de politie en de BOA's ook een manier om goed te leren zoeken. Hè? Waar zouden jongeren zich allemaal kunnen verstoppen? Uh-huh. Bunnik is onderdeel van ons basisteam. Zij is Bunnik, Leusden en Woudenberg. En basisteam Amersfoort, ja, dat is natuurlijk helemaal met Leusden verweven. Uh-huh. Mensen worden vaak ingezet bij ons en andersom. En onze jongeren, zeker van deze leeftijd, middelbare school, die gaan natuurlijk meestal naar Amersfoort en Zwolle.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het een bepaalde spanning is bij de jongeren, maar ook bij de politie en de BOA's, of niet?
1: Nee, absoluut. Ik heb het vorig jaar ook gezien toen ik erbij was. Toen vond ik het ook wel een beetje spannend om te zien wat er ging gebeuren.
0: Wat is uw rol? Houdt u het allemaal een beetje in de gaten?
1: Nee, ik kom in de loop van het moment even kijken wat er gebeurt, maar ik blijf zoveel mogelijk uit de buurt. Want ja, ik vind dat ze alle ruimte moeten hebben om dit spel te spelen. Ja, en nogmaals, ook na afloop merk je gewoon de enorme energie die het geeft. Zowel aan de politie als aan de jongeren, aan de BOA's.
0: Ja.
1: En ik denk dat is gewoon echt heel belangrijk.
0: Heel spannend gaat het worden volgens mij vandaag, toch?
1: Zeker.
2: Okay. Leuk. Nou, Gerold Bouwmeester, dit was de burgemeester van Leusden. Dankjewel en succes met de hand vanmiddag.
1: Hartelijk dank,
0: graag
1: gedaan.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Even een klein stukje dan. Ja, doe me een beetje denken aan
2: de sfeer.
0: Ja, precies, ja. Utrecht is wakker, met de hand in Leusden. En dat zei inderdaad ook de korps uit Bunnik en Amersfoort.
2: Komen ook helpen. Die
0: nou, ik wens iedereen veel plezier vandaag. En het is leuk weer, ook, dat scheelt ook natuurlijk.
2: Ja, dat maakt het wel een stukje lekker, om te vluchten voor de politie.
0: Wij zijn niet op de vlucht. Dit is Utrecht is wakker. Laat weten of je wakker bent via de RTV Utrecht app. Of doe het op Facebook. Kun je gelijk antwoord geven of... Of

0: Michael en de rest van zijn broers nog gemoedelijk samen na de Jackson 5 werden de Jacksons en Show Me The Way To Go. Nog voordat Michael echt solo ging. Hij had al wel wat nummers opgenomen, maar dat gebeurde pas zo'n beetje vanaf 79, 80. Show Me The Way To Go uit het jaar 1977. Marjolein bij ons in de studio, zometeen het regio nieuws. Ik wil eerst even van je weten, Marjolein, snacken, daar hebben we het vandaag over. Als jij nou denkt aan, misschien is het te vroeg nu, maar een lekkere snack. Wat is voor jou een lekkere snack?
1: Jeetje, ja, ik probeer het echt niet meer te doen op straat, nee, hè, dat gegraas, zeg nee. maar. Ja, ik kan nog wel eens ineens bij het tankstation, ineens staat mijn auto daar dan stil. En dan loop ik die tankshop in en dan meestal iets van wat ik normaal eigenlijk helemaal niet zoveel meer eet, maar witte chocola of zo.
0: Oh ja, zo'n zoet tussen.
1: Wat ik normaal echt dan niet zou doen, kan ik dan heel veel zin in hebben.
0: Maar chocola, witte chocola, ik lust dat ook heel graag, moet ik zeggen. Dat is dan weer geen chocola, wordt gezegd. Nee, maar dat maakt jou allemaal
1: maar
0: niet,
1: mij niet uit.
2: Nee, heerlijk hoor. Ja, kun je mij doodgooien. Ja.
0: Het vervelende is dat dan koop je zo'n reep of zo, of een blok, volgens mij.
1: Ik krijg meteen spijt ook als ik
0: dat is dan ook 100, dat is dan ook 100 gram, maar dat gaat zo naar binnen,
1: oh ja,
0: zeg maar.
1: Makkelijk.
0: No time.
2: Hapslik weg.
0: Ja, precies. Anna, jij nog even jouw lekkerste zoete snack dan?
2: Ja, die cookies, die chocolate chip.
0: Oh ja, had je het al over.
2: Ik heb geen rem. Bodemloze put. Ik moet er allemaal in.
1: Ja, niet kopen, hè. Nee. Ja.
2: Zo moeilijk soms.
0: Ja, af en toe is het toch wel lekker. Dan.
1: Zeker,
0: ja. Maar ja, die rem, hè, die moet je bij jezelf zien te vinden natuurlijk dan. Nou, alle remmen los natuurlijk zo meteen voor het regionieuws over 2 minuten. Wat hebben we hier bij Radio M Utrecht?
1: Nou, dat remmen kunnen ze in Overvecht ook wel gebruiken. Want het gaat over de noodkreet van bewoners van die wijk, omdat er veel te hard gereden wordt. En ook gaat het over scheuren, maar dan anders in de brandweerkazerne van Zegveld.
3: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!
3: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: 7 uur 31, 1 over half 8 uur. Dit is Radio M Utrecht. Zometeen veel meldingen voor het verkeer en ongelukken die er gebeurd zijn. En auto's met pech. Ja, dat zorgt voor vertragingen. Dat hoor je na het nieuws met Marjolein.
6: Ja, goedemorgen. Ik begin met de zorgen in Overvecht. Bewoners van die Utrechtse wijk merken elke dag dat er veel te hard wordt gereden op plekken waar je 30 mag. Dat bleek afgelopen weekend nog maar eens op de Neckardreef, waar 2 bestuurders werden betrapt die met 104 en 87 door de wijk scheurden. Bewoners die willen meer controles. Volgens hen is het wachten op een ongeluk. De gemeente erkent de problemen en overweegt zelfs om straten opnieuw in te richten. In Utrecht is iemand aangehouden voor het bezitten en vervoeren van lachgas. Een getuige zag dat een automobilist bezig was met het vullen van ballonnen. Bij controle bleek dat de verdachte 6 gevulde flessen bij zich had. En dat mag niet. De flessen zijn in beslag genomen. Veel rook boven Bunschoten gisteravond door brand in een hooiberg. Voorbijgangers die zagen het belden de brandweer en die had het vuur vrij snel onder controle. Door de buswerkzaamheden ging de weg in het buitengebied enige tijd dicht. In Zegveld zakt de grond rond de pas gerenoveerde brandweerkazerne. En dat gaat zo snel dat de carport al niet meer te gebruiken is. En ook in de aanbouw zitten scheuren. De vrijwillige brandweerpost werd voor 2,5 miljoen euro gerenoveerd en ging een jaar geleden pas weer open. Een adviesbureau raadt aan het terrein af te graven en opnieuw aan te leggen. En als je wil weten hoe het pand erbij staat en hoe het voor de buren is, dan moet je even naar de app. Dan nog het weer. Nu is het overdag nog wel lekker. Zon en ongeveer 21 graden. Maar vanmiddag dan neemt de bewolking toe. En dan gaat het vanavond en vannacht helaas regenen.
5: Goed voor de plantjes, Marjolein, toch?
6: Ja.
5: Maar ja, jij wil het niet. Jammer. Ik ook niet.
6: Ik ben er niet zo helemaal toe aan de herfst.
7: Ik wil het ook niet.
5: Ik wil ook wel even lekker buiten zitten elke avond. Het is meer van wat ik
7: in de jacuzzi.
5: Dat vind ik te koud, moet ik je zeggen. Ja.
7: Nou. Nee, hoe warm is dat ding dan?
5: Ja, 38 graden, maar je moet er wel heen en je komt er ook weer uit een jacuzzi.
6: Ja, dat is lijkt me maar ook lastig.
5: Je moet er heel erg aan wennen. Voor degenen die denken, wel, heeft die jacuzzi? Ja, dat nieuwe huis wat ik gekocht heb, daar zat hij bij. Zat hij bij. Ik heb totaal geen ervaring met een jacuzzi. Het is inderdaad wel lekker, ja. Maar als je eruit komt, dan moet je een dikke jas aan. Dus dat is ook weer gek.
7: Ja, lijkt me ook.
5: Ja, ik weet nog niet hoe die de winter door gaat komen. Ik denk niet dat die bezet gaat worden.
7: Nee? Oh jee.
5: Nee, dus het is de nee-koesie.
7: Geen poolparty bij jou.
5: Nee-koesie. Marjolein, dan zo meteen weer voor het regionieuws bij Radio M Utrecht. Ik heb nog even het nieuws van de weg. En ja, het is wel wat drukker op deze woensdagochtend. Mede door wat ongelukken en auto's met pech. De A1, daar is het gewoon wat drukker tussen Voorthuis en Hoevelaken richting Amsterdam. Doe je 5 minuten langer over je reis. De linkerrijstrook is dicht op de A2 tussen Waardenburg en Geldermalsen. Dat is vanuit Den Bosch richting Utrecht. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden die daar plaatsvinden. 5 minuten extra richting Utrecht. De A12, ook richting Utrecht, komen er vanuit Den Haag tussen Nieuwebrug en de Meren. Daar is een ongeluk gebeurd, de weg is nu wel weer vrij. Maar je moet toch met een kwartiertje extra reistijd rekening houden. Ook op de A12, maar aan de andere kant op richting Den Haag, tussen de Meren en Woerden, 5 minuten vertraging. A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond heb je een kwartier verlies aan tijd. En ook een kwartier tijdverlies aan de andere kant, Almere richting Gorinchem, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Robert-Jan is intussen gereisd naar Vianen. Daar is vandaag de Paardenmarkt, je hoort hem zo meteen. En Barry White is ook onderweg.
8: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort. Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl. Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
9: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
10: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
9: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij voordeeluitjes.nl.
11: Dat is zo'n €250.
12: Betalen?
13: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
14: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Barry White. Ja, ik zo laag als Barry White kon, kan ik niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Uit 1974, you're the first, you're the last. Nou, toch wel leuk om te proberen. You're my everything. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Hier, hoor maar.
1: Ja, dat kan ook wel. Nee, het lukt je gewoon, hoor.
0: Oh ja. Goed, ja. De sfeer is goed. En zoals altijd in Utrecht is wakker, laat even weten waar je uithangt. En er zijn heel veel mensen die dat al hebben gedaan. We gaan het zo meteen over snacken hebben. Want wat is je favoriete snack? Ja, er zijn heel veel mensen die houden van iets zoets tussendoor. Of toch iets hartigs en zo. Maar wel zorgen zijn, hè, want we gaan steeds meer snacken. En ook gemeenten die zich daar druk om maken in Midden-Nederland. Dus daar praten we straks over door. Vandaag is het de woensdag. Maar het is de woensdag voor de tweede donderdag in oktober. Dat klinkt cryptisch, maar zo wordt het altijd omschreven. In Vianen weten ze namelijk dan genoeg dat het vandaag de woensdag voor de tweede donderdag in oktober is. Al sinds het jaar 1271 vindt namelijk de paardenmarkt plaats. En ook dit jaar worden er weer echt duizenden bezoekers verwacht. Nou ja, een van de bezoekers, en hij is er niet voor het eerst, is verslaggever Robert-Jan Boy. Goedemorgen, Robert-Jan. Is die paardenmarkt al begonnen eigenlijk vandaag?
2: Nou, nog niet helemaal, zou je kunnen zeggen. Want dan kom je net aanrijden via de Lekdijk. Dan ga je de poort onderdoor, natuurlijk de historische poort. Dan kom je in de voorstraat met de historische klinkers. En dan zie je de dranghekken staan. Jawel, dat wel. Maar je ziet ook wagens heen en weer rijden. Met een kiepwagen met zand bijvoorbeeld. Die uitgestrooid wordt als zout. Er wordt hier een laag zand aangebracht. Twee heren met scheppen lopen nu met driftige pas naar een graafmachine die bezig is met een hoop zand. Even kijken, ik ga even naar bakboord. Daar zie ik een grote witte tent staan. Ik zie daar het historische stadhuis met het paard ervoor. Dat paard, ik weet het nog, vorig jaar heb ik op dat paard gezeten. Dat reusachtige stenen paard. Dat was een hele heis om erop te komen. Maar dan heb je ook een uitzicht. Even kijken wat er op dit moment gebeurt. Meneer, mag ik even tussendoor komen?
3: Ja, natuurlijk.
2: U bent hier bezig met een schep en met het zand.
3: Ja, dat klopt.
2: U bent een beetje aan het harken in dat zand, een beetje aan het voelen met de schep.
3: Ja.
2: Vertel even wat precies
3: hoe
2: werkzaamheid nu is.
3: De werkzaamheid is goed, maar hier liggen putdeksels, waardoor ik de zand even aan het glijden de paarden eronder houd.
2: Putdeksels?
3: Ja, op de putdeksels. We hebben de paardjes opgelegd,
2: ja.
3: Dus dan doen we iets extra zand op, dat ze niet uitglijden.
2: Hoe dik moet een laag zand precies zijn?
3: Oh, dat,
4: Nou, ik denk wel 5 centimeter zeker, hoor. Dat ligt wel. Ja, ligt wel 5 centimeter.
2: Wordt dat precies in de gaten gehouden alsof het een ijsdikte is?
4: Nou, bijna wel. Maar er is ook een trekken met sleep. En die zorgt dat het de juiste dikte is.
2: Waarom moet dat zand er eigenlijk opkomen?
4: Nou, er liggen ook behoorlijk wat klinkertjes. En paarden, de meeste hebben ijzers. En het is gewoon glad.
2: Even kijken, moet een beetje aan de kant. Want hier komt...
0: Hoi.
2: Zand, dat wordt zand in de schoen. Jongen. Hupsakee. Even kijken, het gaat net goed. Zeg, gefeliciteerd nog.
4: Ja, dankjewel. Het is een 755 jaar, dus het is een heus jubileum.
2: Hoe groot is dat feest?
4: Ja, groot. We staan op het punt van beginnen. En mega veel aanmeldingen vandaag voor de keuring. Vanmiddag lekker ringsteken, dus het wordt één groot feest. Vandaag.
2: Hoeveel aanmeldingen?
4: 71 voor de keuring. Dus een recordje.
2: Ja, vorig jaar waren het dus minder aanmeldingen.
4: Klopt, inderdaad. Dus we zijn er dus hopelijk voor het ringsteken vanmiddag ook. En het is een prachtige dag, mooi weer. Dus het wordt hartstikke leuk.
2: Ja, en het is altijd de woensdag voor de tweede donderdag in oktober.
4: Klopt.
2: Waarom zeggen jullie niet gewoon de tweede woensdag in oktober?
4: Omdat je daar niet uitkomt.
2: Hoezo niet?
4: Omdat 7 oktober de eerste mogelijkheid is. En dat is niet de tweede woensdag in oktober.
2: Oh, het begint wel een beetje te duizelen, moet ik zeggen.
4: Ja, maar dat klopt.
2: Daar is als je erover over nagedacht.
4: Ja, en dat heeft ook te maken met de paardenmarkt in Ameide, die morgen is. Dat is van oudsher handelaren die van de ene paardenmarkt naar de andere gingen. En zo hebben we dat samen. Konden ze wel Vianen naar Ameide reizen.
2: Maar je noemt handelaren. Die handel is er wel een tijdje uit, hè?
4: Klopt, ja zeker. Dat
2: sinds
4: doen we
2: hier ongeveer?
4: Dat durf ik niet exact te zeggen, maar ik denk toch wel al een jaar of 15 à 20, hoor.
2: Waarom is die eruit gegaan, die handel?
4: Ja, je ziet dat het steeds minder wordt. Paarden worden ook verkocht op internet. Steeds minder echt handel. Dus we hebben toen de overstap gemaakt om echt keuring te doen en ringsteken. Dus meer het show-element, het leuke. Wat ook voor het publiek natuurlijk hartstikke leuk is om te kijken.
2: Het keuren.
4: Ja,
2: de wedstrijd welk paard het mooiste eruit ziet.
4: Ja, inderdaad. De juryleden kijken naar de bouw van de paarden en beoordelen die.
2: En ja, ik weet van vorig jaar was toch wel een van de belangrijke thema's het aantal vrijwilligers.
4: Ja.
2: Om dit nog voor elkaar te krijgen.
4: Klopt.
2: Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
4: Nou, we hebben gelukkig echt een paar hele mooie nieuwe aanwinsten in het comité en in het vrijwilligersclubje erbij gekregen. Jonge mensen, dus dat is sowieso hartstikke leuk. Uiteraard, vele handen maken licht werk. Dus er zijn altijd vrijwilligers welkom.
2: Maar wat komt er nou bij kijken? We zien hier het zand. Nou, dat moet besteld worden, dat moet verspreid worden. Ik zie de ranghekken staan. Wat zit er nog meer aan vast?
4: Nou, er zit nog veel meer aan vast. We hebben op het Valkenplein hebben we ook het kinderplein vandaag, waar kinderen allemaal hele leuke activiteiten kunnen doen. Ja. We hebben daar een heel groot kermisterrein. Dat moet georganiseerd worden. Nou, je hebt zoveel meer paardenshows. Alle voorbereidingen.
2: Ik hoorde dat het een prikkelarme kermis is. Wat houdt dat in?
4: Want, ja, voor mensen die niet tegen prikkels kunnen. Bijvoorbeeld als je autisme hebt of een beperking.
2: Tegen herrie?
4: Ja, misschien herrie tegen geluiden.
2: Moet je niet op een paardenwagen wezen?
4: Nee, maar doen we dat eigenlijk al jaren. En dat wordt ontzettend goed ontvangen. Dus dat is zaterdagmiddag om 1:00. Waardoor de lichten gedoofd zijn, geluid, top.
2: Nou, kortom, van alles te beleven.
4: Zeker.
2: Nog even andere dingen. Ik zie een mooi blauw kostuum.
4: Ja.
2: Ik heb wat research gedaan natuurlijk. Dat er ook een bolhoed bij hoort.
4: Ja, dat is voor de mannen is dat. Zodra we met de paarden zijn, hoort er een bolhoed bij. Nee, dat is van oudsher.
2: Maar de vrouw gaat ook een bolhoed opzitten?
4: Nee, zeker
2: niet.
4: Nee, dat hoort niet.
2: Wat heeft de vrouw dan op?
4: Gewoon een pak aan en wij hoeven geen hoofddeksel.
2: Nee, dat is ook verder niet veel over gediscussieerd.
4: Nee, dat is gewoon zo.
2: Zeg, ik ben benieuwd naar de paarden. Want we zijn leuk aan het babbelen hier te binnen van het zand en de voorstraat en de historie. Maar ik heb nog geen paard gezien.
4: Nee.
2: Waar blijven ze?
4: Nou, ik denk dat de eerste rond 7:45 binnen gaan komen.
2: Aha. En dan gaan ze door de poort.
4: Ja.
2: Hinnikend.
4: Ja, komen ze door de poort hierheen opstellen. De hoofdstelnummers halen.
2: Het hoefgetrappel.
4: Ja.
2: Nou, code komt die wagen weer aan.
4: Ja.
2: Met het zand.
4: Ja.
2: Succes met de verdere voorbereidingen.
4: Dankjewel.
2: Wij gaan hier verder nog ronddeuzen.
0: Nou, we gaan er meer over horen natuurlijk in Utrecht is Wakker. De paardenmarkt in Vianen die vandaag al voor de 755ste keer wordt gehouden. Een feest voor jong en oud. En dit is

0: München de Vrijheid. Met een knipoog nog naar gisteren. 6 oktober was het namelijk de dag van de Duitse taal. München de Vrijheid uit 1986. Daarmee een nummer uit de Neue Deutsche Welle. Hier is Margot Rubbering. Ik bedoel het gewoon Nederlands, hè, vandaag. Dat lijkt me begrip.
1: Ja hoor, vandaag is het gewoon weer de dag van de Nederlandse taal.
0: En zo is het, ja. En het weer voor Midden-Nederland, Margot. De zon gaat erbij komen. Zonsopkomst zou er nu wel zijn, denk ik dan. Maar ik denk dat het nog behoorlijk bewolkt is bij ons in de regio.
1: Ja, er komt ook sommige plaatsen nog mist voor. Hè. Ik zie bijvoorbeeld dat in de Bild een zicht van 500 meter wordt gemeld. Het is ook het seizoen van de mist, hè. Als het heel rustig is. En dat duurt dan tot een uurtje of 9 à 10 voordat dat allemaal is opgelost. Als we dan naar boven kijken, dan zien we wat bewolking. Maar dat is vooral hoge bewolking, dus daar komt de zon prima doorheen. Bovendien wordt het in de loop van de ochtend en middag nog wat zonniger. En daarbij hebben we vandaag ook te maken met een windje. Ik zeg windje, want het waait niet of nauwelijks hoor, uit een oost- tot zuidoostelijke richting. Dat is de warme kant. En dat betekent dat die temperaturen gisteren net niet oplopen naar 20 graden. Vandaag wel boven de 20 graden uitkomen. 20 of 21 graden. En ik denk dat dat echt een van de laatste dagen is van dit jaar dat we die 20 graden gaan halen.
0: Mensen, profiteer ervan zolang het kan. En het kan vandaag, vandaag dus. Hè, richting 20 graden gaan we dus. Nou, dat is wel mooi. Met het zonnetje erbij. Die mist, ja, dat is een beetje in deze tijd van het jaar. Gisteren was het ook het geval. Toen reed ik weg hier om ongeveer 9:30. En toen reed ik toch wel de mist in, eigenlijk. In Ene was daar mistvorming in Midden-Nederland. Dus dat kan vandaag ook weer gebeuren. Sterker nog, het is er nu al.
1: Ja, het is er nu al, maar tussen 9 en 10 lost het allemaal op. En dan krijgen we echt een mooie dag met flink wat zon en temperaturen van 20 of 21 graden. Maar het weer gaat echt wel veranderen.
0: Vertel.
1: Het is zo dat het vanavond vanuit het westen bewolkt raakt. En het gaat later vanavond en vannacht ook regenen. En na die regen, want die trekt morgenochtend wel weer weg naar
0: het
1: oosten.
0: Komt zonneschijn, toch?
1: Ja, er komt de zonneschijn weer. Natuurlijk, na regen komt zonneschijn. Maar we zitten in een hele andere luchtsoort. En dat zul je morgen echt wel voelen. Want het is frisjes morgen. Geen 20 graden, maar 15 of 16 graden. En daarbij waait het stevig uit het noordwesten. Windkrachtje 4, af en toe windkrachtje 5. En we krijgen niet alleen met zon te maken. Want vanaf de Noordzee trekken er ook af en toe eens een paar regenbuien over. Dus een wisselvallige dag. Met af en toe zon, met buien. En het grootste verschil met de afgelopen dagen en vandaag is de temperatuur 15, 16 graden. Ja, en dat gaat zo wel een beetje door. Het wisselvallige en frisse weer houden we ook vrijdag vast. Vrijdag zijn er zelfs perioden met regen. Waait het stevig uit het zuidwesten en wordt het 15 graden. En rekent maar op een wisselvallig en fris weekeinde met temperaturen van 14 of 15 graden.
0: Dikke jas, regenjas, dat lijkt me het handigste. Dan
1: regenjas, ja.
0: Terug naar vandaag met nog wel echt die zon erbij. En een weerspreuk die ongetwijfeld zonnig is.
1: Zeker. Even kijken, waar heb ik hem ook alweer?
0: Ja, dat is moeilijk. Waar ligt hij?
1: Ja, ik heb hem. Pas op. Blinkt oktober in het zonnegoud. Dan volgt de winter snel en koud.
0: Dankjewel, Margot. Tot zometeen weer, hè, om 9:10. Top. Dan gaan we het over snacken hebben nog eventjes. Even om 8:06. Het kan iets zoet zijn. Dat kan ook een lekkere patatpindasaus zijn. Of een koketje. Of iets vegetarisch. Prima. Ja. Want we hebben het erover.
2: Ja, in grote steden wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Dat is de reden waarom we het erover hebben. Het aanbod is in de afgelopen 10 jaar tijd veel vetter, zoeter en zouter geworden. Ja, gemeenten die willen daar nu iets aan doen. Die willen ingrijpen. Maar wij willen van jou weten welke snacks kun je echt niet weerstaan als je onderweg bent. Ja, of ben je dan toch naast op zoek naar gezonde alternatieven? Dat kan ook, hè? Dat je gewoon een appel koopt. Dat is nog nooit mij opgekomen, snap je?
0: Als je het over snack hebt, dan niet een appel. Maar een tussendoortje is het wel natuurlijk.
2: Ja, nee, als je dan bijvoorbeeld op het station bent, op de trein, en je loopt zo'n winkel in, dan zie je ook fruit liggen, hè, in het midden van de winkel. Doen ze
0: en dan doe je dat, dan koop je nooit.
2: Loop ik langs. Ja, maar ja, ik wou dat ik zo iemand was die dan gewoon een appel of een banaan pakt. Maar nee, ik grijp naar de muffins, croissant met hamkaas.
0: Ja, je bent denk ik niet de enige hoor. Ik zie foto's voorbij komen in de app van RTV Utrecht.
2: Wat dan?
0: Ja, pie en snacks. Vooral bitterballen ook zie ik hier van Harry, die stuurt dat door. Ja.
2: Oh god, oh, jongens, ik heb hier ook nog zo.
0: Ja, er zijn mensen die heel graag snacken hoor. Ik ook trouwens, maar ja, ik hou het wel een beetje in de gaten dan. Ja,
2: de weegschaal wel in de gaten houden. Goeie dicht. Nou, ik zie een leuke reactie van Ingrid. Ja. Die zegt goedemorgen. Als ik met de auto op vakantie ga, naar Servië bijvoorbeeld, zegt ze, begin ik aan het einde van de straat al met eten. Niet uit wat. Eten in de auto vind ik, ja, gezellig, lekker.
0: Ja, maar dat is niet goed.
2: Ik herken dat wel hoor. Als je dan, ik ga een weekendje weg met vriendinnen en dan hebben we snoepjes gehaald. Heel die zak al leeg.
0: Ja,
2: na een uur.
0: Voordat je Utrecht uit bent al.
2: Het slaat helemaal nergens op. Dat je denkt, ik kan beter niet kopen, want we hebben geen rem hier met z'n allen. Dus het is toch gewoon, dat is gewoon, het doet iets met ons brein. Gewoon bodemdrift.
0: Ja, dat is wel leuk. En als je het erover hebt, gaan steeds meer mensen reageren. Patatje speciaal, curry. En een frikandel speciaal, zegt Michel bijvoorbeeld. Robert, die zegt curryworst in Duitsland dus. Patat mayonaise vind ik ook heel erg lekker. En hij zit op dit moment in het Duitse Witten. 10 graden is de ochtendtemperatuur. Een beetje van de frisse kant dus. Filip in België. Ik ben nogal een grote fan van een frietje met looksaus, knoflook en warme currysaus daar.
2: Oh, wat apart.
0: Heerlijk, ja.
2: Oh.
0: En een kaaskroket of een garnalenkroket is ook erg lekker.
2: Oh, garnalen vind ik lekker op brood als je dan luncht ergens buiten de deur. Oh, we zijn helemaal aan het losgaan.
0: Nou dit is allemaal wat.
2: Ik hou niet zo van snacks. Dat
0: wie
2: kan ook.
0: Wie zegt dat?
2: Marieke.
0: Nou, dat kan. Dat is ook heel goed.
2: Marieke, wat doe je en kun je dat ons leren? Wat is je geheim?
0: Nou, we praten er graag over door met je. In het volgende uur, Utrecht is wakker. Met natuurlijk wel de achterliggende gedachte.

Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.

0: Duitsland.
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
9: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
8: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
10: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee op.
8: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint

0: is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen.
1: Ook bij ons in Midden-Nederland hoor, niet alleen op andere plekken. Maar ja, iedereen krijgt een beetje nattigheid. Ik voel het al aan mijn water wat dat betreft. Maar nu nog niet, voorlopig komt de zon er ook even bij. Hebben we ook last van mistbanken. En nu het regionieuws van Marjolein Heijen bij Radio M Utrecht.
2: In Zegveld zakt de grond rond de pas gerenoveerde brandweerkazerne. Hierdoor zitten scheuren in de aanbouw en kan de carport niet meer gebruikt worden. Een noodkreet van bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht. Daar wordt veel te hard gereden op plekken waar je 30 mag. Ze willen meer controles, want het is wachten op een ongeluk. En de gemeente denkt na over oplossingen. De telefoon staat roodgloeiend bij restaurant bij Sydney in Loenen aan de Vecht. Nadat ze een Michelinster hebben gekregen. Zo'n 150 reserveringen in 24 uur tijd. En vanmiddag gaan ze voor het eerst weer open voor een sterrenlunch.
1: Kijk eens aan. Dus je moet over het algemeen, weten wij, wel wat dikkere portemonnee hebben, denk ik.
2: Ja, dat denk
1: maar
2: ik
1: ja,
2: ook.
1: Dan ga je wel exclusief dineren bij een restaurant met een ster. Nou, dat is toch ook wat.
2: Ja, dat moet je er dan voor over hebben.
1: Precies.
2: Ja.
1: Dank voor nu.
2: Ja,
1: en zometeen om 8:30 wat meer. En uitgebreid nieuws dus bij Radio M Utrecht. En nu verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is niet een super drukke ochtendspits. Een beetje rommelig is het, als ik even een conclusie ga trekken. Op de A2 begint het voor dit moment van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest, 5 minuten extra. Kom je deze kant op vanuit Den Haag over de A12 heb ik het dan. Richting Utrecht dus tussen Gouda en Woerden vertraging 1 minuut of 10. A27 Breda Utrecht, knooppunt Gorkum Lexmond 1 minuut of 5 extra. Van Bilthoven tot knooppunt Rijnsweerd hebben we het ook over. A27 dan maar richting vanuit Almere Gorkum langs Utrecht. Ook weer 5 minuten vertraging. En dan komt voor dit moment de laatste. En dat is Zwolle Amersfoort, de A28 tussen afrit Ermelo en Strandhulde. 5 minuten. Om allebei 5 à 10 minuten. Dat wisselt een beetje op mijn schermen tussen ook bijvoorbeeld de A1. En dan is het weer weg en dat weer niet. Het is best wel druk. Ja, we moeten ons een beetje aanpassen aan het verkeer. Maar voorlopig is het redelijk goed doorrijden. Namens ons goede reis, Radio M Utrecht.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.

0: meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in... Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
2: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoot in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel, wanneer het jou uitkomt. Kijk op beepforhelp.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Ze moeten allemaal door de poort in Vianen, de paarden. Want het is vandaag paardenmarkt in Vianen. En verslaggever Robert-Jan Boy staat er met een neus bovenop. Ja, 7:15 zouden de paarden door de poort gaan, Robert-Jan, hebben we gehoord. Maar jij kunt ze misschien al zien, horen, ruiken. Kan ook natuurlijk,
6: ja,
5: hè?
6: De touw is nog niet klaar, dus ik kan helemaal...
7: Alles bij elkaar, Bob. Het is ongelooflijk. Ik zie een stuk of... Nou, er zijn nu inmiddels een stuk of 12. Er komt er nog eentje aan. 13 paardjes die zich verzamelen voor de lekpoort. Gaat hier een beetje naar beneden. Dat heeft met de lekdijk te maken. Dan ga je de poort onderdoor. Ja? En dan kom je op het terrein, de voorstraat, waar het strand is gestrooid. En voor mijn neus is een meneer bezig met het, het borstelen van een staart.
6: Klopt.
7: Dat zijn van die bezigheden.
6: Dat zijn van die. Hoort erbij, hè?
7: Dat zijn hele kleine paardjes, meneer. Wat zijn dit voor
6: dit soorten? Dit zijn Shetlanders.
7: De Shetlanders, ja. Waarom zijn ze zo klein?
6: Nou, omdat ze niet groter zijn.
7: Omdat ze niet groot zijn. Ja. Dat zijn voor die wijsheden. Ja. Daar verlangen wij naar. Ja. Zo simpel.
6: Het is van 85 tot 1,10 meter 10 of zo.
7: Ja, ja. En ze zien er schitterend uit, moet ik zeggen.
6: Ja, zie je, vind je het goed?
7: Hier en daar een beetje stront nog op de rug. Moet er even afgeborsteld worden.
6: Ja, natuurlijk. Even afgeborsteld worden, maar dat komt helemaal goed.
7: Want de vraag is toch, wie is de mooiste van het land?
6: Ja, wie is de mooiste van het land?
7: Wie is de mooiste van het land?
6: Zeker. Ik nog net niet, maar dan...
7: Nee, maar ik zie dat er een verleden is.
6: Ja.
7: Zeg, ga rustig verder met borstelen en even kijken of er meer paarden aankomen. Nee, nu is het nog eventjes rustig.
5: Ja,
7: maar je voelt de spanning.
5: Ja, dat zeker. Ja.
8: Nou,
7: het
8: dat voelen we wel.
5: Maar Robert-Jan, die paarden worden die aan de teugels vastgehouden of zo. Hoe gaat dat? Want er zit niemand op, neem ik aan dan, toch?
7: Nee, er zit niemand op, maar ze zijn even aan een hekje gebonden.
5: Oh ja.
7: Dat is normaal volkomen onder controle. En de paardjes staan er rustig bij. Ze kijken een beetje in de rondte. Ze denken, ja, inderdaad, wat leuk, de paardenmarkt gaat weer beginnen. De 755ste keer. Dus het is een historische gebeurtenis. Ja. Wat mooi dat wij daarvan deel mogen uitmaken.
5: Hebben we er weer zin in, denken de paarden. Hey, tot zometeen, na 8:30 hoorden we je. Vanaf de paardenmarkt in Vianen dus. Snacken doen we zo meteen weer. Lekkere snacks, minder lekkere snacks. Er wordt veel te veel gesnackt, maar we weten van geen ophouden. We gaan erover doorpraten. Dus reacties op wat jij wel eens snackt, dat willen we weten via Facebook van Radio M Utrecht. En natuurlijk via de RTV Utrecht app. Even reageren.
8: Ja, hartstikke goed. Kom erbij, vinden we leuk.
5: En zometeen hebben we het over iets heel anders.
8: Ja, dat is een gratis cursus mentale gezondheid die nu wordt aangeboden in onder andere gemeente Rhenen, Renswoude en Veenendaal. Ja, waarom en wat daar dan precies geleerd wordt, daar praten we zometeen over verder met de coördinator.
5: Een cursus mentale gezondheid.
8: Cursus mentale gezondheid. Ja, ik ben erg benieuwd wat het dan precies inhoudt.

0: Ja, dit is ons huis. Dit is het huis van Radio M Utrecht. En je bent welkom elke dag. 24-7 bij wijze van spreken staan de deuren hier open.
1: Zeker.
0: En voor Utrecht is wakker ook tussen 6 en 9. Wakker worden met Radio M Utrecht. Ja, ik kan me geen leukere plek voorstellen.
1: Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ja, dat is ook ons zo huisje ook, hè?
0: We hebben het hartstikke gezellig. Ja. Nou, we gaan zo meteen snacken, maar dat even terzijde. Nu een heel ander onderwerp. Het is 7:15 intussen geworden.
1: Ja, in Renen kunnen mensen meedoen met een cursus mentale gezondheid. Dat is bedoeld voor iedereen die worstelt met psychische klachten. Ja, van mensen met burn-out klachten tot mensen met somberheidsklachten die rouwen om een verloren dierbare bijvoorbeeld. Dat biedt de gemeente gratis aan. We spreken Carla van der Velde erover. Zij is coördinator van dit programma in Renen en omgeving. Goedemorgen, Carla.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. Waarom bieden meerdere gemeenten dit aan?
2: Ja, dat bieden we inderdaad regionaal aan, waar Renen ook bij hoort. Het zijn 7 gemeenten in de vitale Gelderse Vallei. Deels in Utrecht en deels in Gelderland. En we vormen samen een, zoals dat heet, mentaal gezondheidsnetwerk. Dat is een samenwerkingsverband tussen huisartsen, een sociaal domein, dus gemeente en welzijn, en de GGZ in de regio.
1: Oké. Ja, en die mentale problemen waar ik net even over had, kunnen dus spanningsklachten zijn, wat ik al zei, of die somberheid. Hoe komen deze mensen dan bij jullie terecht? Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de mensen die het nodig hebben dit weten te vinden?
2: Ja, als inwoners tot de doelgroep van een bepaalde cursus, want het zijn heel veel verschillende cursussen, maar als ze daartoe behoren, mogen ze zich rechtstreeks aanmelden. Ze hebben dus geen verwijzing nodig.
1: Okay.
2: En er staat een overzicht van al die cursussen online op de website van de Vitale Gelderse Vallei. Maar elke gemeente geeft daarnaast ook zelf actief informatie over het cursusaanbod. Dat doen ze bijvoorbeeld via het Huis en Huisblad, of via de welzijnsorganisatie of het sociaal team van de gemeente. Dus verschillende manieren. Maar in de praktijk hoort men het toch ook vaak via tips of een soort informele verwijzing. En daar speelt de huisarts een belangrijke rol. Want als je niet lekker in je vel voelt zitten, dan is dat een vertrouwde plek om je te melden.
1: Ja, waar je dan heen gaat. Ja, en ja. Wat leer je dan in deze gratis cursus mentale gezondheid? Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, goede vraag. Het is wel een beetje afhankelijk van welke soort cursus. Want er zijn hele algemene cursussen, bijvoorbeeld hoe je omgaat met stress. Maar ook wat specifiekere, bijvoorbeeld speciaal voor mantelzorgers of voor partners van iemand met autisme. Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen dat je op een positieve manier investeert in je gezondheid en in hoe je dagelijks functioneert. En vooral versterk je veerkracht om goed om te gaan met tegenslagen, uitdagingen in jouw eigen leven.
1: Ja, oké. En ik begreep dat de cursussen in januari dit jaar zijn begonnen. Hoe gaat het tot nu toe? Weten mensen het nu te vinden? Of hebben ze soms ook zoiets van, ik moet een drempel over, dus ik ga niet naar de gemeente als ik psychische problemen heb?
2: Ja, het is psychische problemen klinkt misschien wat zwaar, maar het gaat om mensen met lichte klachten of ook om mensen die een grote risico op klachten hebben, omdat ze in een specifieke situatie zitten. Dus het is lichter dan dat misschien voor sommige mensen zou klinken.
0: Ja, want aan psychische hulp, Carla, ligt meestal wel een prijskaartje dat best wel duur is om te gaan doen. Nu is dat gratis, dus eigenlijk wel een mooie mogelijkheid, denk ik.
2: Zeker.
0: Hoe kan dat?
2: Dat kan omdat er landelijk dat heet ISA, een zogenaamd integraal zorgakkoord gesloten is. En via dat akkoord zijn er tijdelijk landelijk extra gelden beschikbaar om, zoals dat heet, passende, betaalbare en toegankelijke zorg te stimuleren. Mooi. En in de Gelderse Vallei zetten we dat onder andere voor dit preventieproject in.
1: Nou, dat is mooi. Dus ik begrijp ook goed dat het wordt georganiseerd om te voorkomen dat mensen verdere problemen krijgen.
2: Ja, om te voorkomen, dat klopt. Om te voorkomen dat het verergert, of om te voorkomen dat mensen last krijgen omdat ze in een pittige situatie zitten.
1: Ja, dat begrijp ik goed. Want deze cursussen, nou goed, wat ik al zei, die zijn dus al een tijdje gaande. Is het niet wat te laat? Want er is al sprake van een jarenlange crisis in de GGZ, met die lange wachtlijsten bijvoorbeeld, mensen lang moeten wachten op hulp. Had het niet al veel eerder mogen gebeuren?
2: Nou, het goede nieuws is dat er al veel gebeurde. In elke gemeente had zijn eigen preventieaanbod al, via welzijnsorganisaties of het maatschappelijk werk. En dat gaat ook gewoon door. Dus dit is echt, dit moet je zien als een extra impuls om een versnelling te geven in dat aanbod.
1: Oké. Hey, en wat zijn doelen op de lange termijn?
2: Vooraan staat dat we gewoon heel veel inwoners willen bereiken. Omdat dit natuurlijk 2 jaar een prachtige kans is. Dus we willen 1000 personen extra bereiken, concreet.
1: Mm-hmm.
2: En door in te zetten op die preventie willen we ook voorkomen dat mensen onnodig lang op die GGZ-wachtlijst staan. Ja. Of dat ze zwaardere zorg krijgen dan dat ze eigenlijk nodig hebben, omdat ze het preventieaanbod niet kenden. Ja. En daarmee hopen we dat ook die wachtlijsten verkort kunnen worden. Mm-hmm. En dus de mensen die echt de GGZ nodig hebben, dat die ook eerder aan de beurt zijn.
1: Ja, en voor wie dit hoort en denkt, goh, een gratis cursus mentale gezondheid. Ik ben geïnteresseerd. In het kort, waar kan ik het vinden?
2: Kunt het vinden op de website van de vitalegeldersevallei.nl en dan zoekwoord preventieprogramma. Maar vraag ook gewoon je eigen gemeente of welzijnsorganisatie als je dat makkelijker vindt. Dat kan net zo goed.
1: Heel goed, oké. Okay. Carla van der Velde was dit, de coördinator over de gratis cursus mentale gezondheid. Dankjewel, Carla.
2: Graag gedaan.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht is 10 minuten voor 8:30 geworden. Goedemorgen.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
2: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober, bij ons.
2: Nights in white satin.
0: Radio M Utrecht.

0: van 50 jaar geleden kan ook best heel vrolijk en leuk zijn. Natuurlijk deze van Hot Chocolate. Sowieso een leuke groep. You Sexy Thing in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is alweer bijna 8:30. Over een paar minuten horen we uitgebreid het regionale nieuws. Marjolein, wat heb je er nieuws?
1: Je hebt scheuren in de brandweerkazerne van Zegveld. En bij Sydney wordt overspoeld met reserveringen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Nauwelijks verkeersinformatie, maar dat willen we helemaal niet horen. Zie je, ik dacht al, er gaat iets niet helemaal fijn. Marjolein en het regio nieuws en je begint in Zegveld.
1: Ja, want daar zijn grote problemen met de brandweerkazerne. De grond rond de pas gerenoveerde kazerne zakt. En dat gaat zo snel dat de carport al niet meer te gebruiken is. En ook in de aanbouw zit te scheuren. De vrijwillige brandweerpost werd voor €2,5 miljoen gerenoveerd en ging een jaar geleden weer open. Een adviesbureau raadt aan om het terrein af te graven en opnieuw aan te leggen. Ook omwonenden hebben trouwens overlast door die verzakking. In de Utrechtse wijk Overvecht wordt veel te hard gereden op plekken waar je 30 mag. Dat bleek afgelopen weekend nog maar eens op de Neckardreef, waar twee bestuurders werden betrapt die met 104 en 87 door de wijk scheurden. Bewoners willen meer controles. Volgens hen is het wachten op een ongeluk. De gemeente erkent de problemen en overweegt zelfs om straten opnieuw in te richten. Er komt een nieuwe voetgangersbrug in Utrecht over het water, tussen de Witte Vrouwensingel en het Wolvenplein. De slanke stalen brug krijgt gerecyclede houten planken en geen pijlers in het water. Boten en kano's kunnen er onderdoor en voor woonboten kan de brug, als het nodig is, worden geopend. De aanleg moet eind volgend jaar beginnen. De reserveringen stromen binnen bij restaurant bij Sydney in Loenen aan de Vecht. De telefoon stond rood gloeiend. Maandag werd het restaurant verrast met een Michelinster.
10: Het is het restaurant bij Sydney. Van Sydney Heintje. Ja.
11: En we waren gelijk de eerste. En dat was gewoon, ja, ik was er zo van. Dus je ziet op een gegeven moment je naam op het bord staan. En toen dacht ik, oh, holy shit, ja.
1: Ja. Dat is natuurlijk fantastisch geweest voor hem. En vanmiddag dan gaat hij weer open voor de lunch. En hoe het gaat met de nieuwe sterrenchef kun je ook nog bekijken in de app.
0: Nee, zo, ja. En, ze serveren geen holy shit, hè, want hij riep...
1: Nee, niet bepaald, nee. Dat is wel wat andere koek wat daar op het bordje ligt.
0: Ja, precies. Hey, heb jij nog iets over het weer?
1: Ja, het is best wel lekker eigenlijk vandaag. Zon, ongeveer 21 graden. Maar vanavond en vannacht dan krijgen we toch echt regen.
0: En dan is het voor mij met de pret, met de zomerpret en na zomerpret. Marjolein, dankjewel voor het nieuws en het regio nieuws. Het volgende bulletin, 9:30.
1: Ja, tot straks.
0: Dankjewel voor nu. Tot zometeen. Verkeersinformatie van de ANWB begint vandaag op de A1. Dat wil zeggen op dit tijdstip Apeldoorn in Amsterdam. Stroe-Hoevelaken 5 minuten extra. 10 minuten vertraging vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Beest. Dat heeft allemaal te maken met de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is afgekruist. A2, dan ga je naar Den Bosch als je vanuit Utrecht komt. Tussen knooppunt Everdingen en Beest 5 minuten extra. A7. A27 Breda, Utrecht. Vanaf knooppunt Gooikamp tot Lexmond heb je een 10 minuten vertraging. Ook vanaf de andere kant rijdt het af en toe een beetje langzaam. Almere Gooikamp voor de duidelijkheid. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten met de ANWB 10 minuten. En de A28, de laatste melding voor nu, in Zwolle richting Amersfoort. Dus Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Ook zo'n 10 minuten extra. Robert-Jan Boy op de paardenmarkt in Vianen. Dat moet heel leuk zijn, want ze hebben het al voor de 755ste keer georganiseerd. Ja, de eerste paarden die zijn al binnen door de poort. Je gaat er zometeen meer over horen. En lekker muziek onderweg van Tom Jones.
12: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
13: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
14: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
15: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
16: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
15: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.

0: Tom Jones uit het jaar 1969 zou zo terecht kunnen komen in de week van de 60's. Binnenkort is het zover bij Radio M Utrecht. Alle ruimte daarvoor in de jaren 60. Dit was 69 overigens. Love Me Tonight. Zometeen gaan we het over snacken hebben. Er wordt veel te veel gesnackt, maar wat is dat toch lekker? En ja, snacken in je bek, dat vinden we natuurlijk heel erg lekker. Zoet of hartig. Ja, we gaan er zo meteen over doorpraten. Maar eerst alle ruimte natuurlijk voor Robert-Jan Boy, want die is vandaag op de paardenmarkt in Vianen. En ja, daar is het ijzig stil geworden, zo te horen op dit moment. Dat betekent dat we geen verbinding hebben. Dat is heel bijzonder. Robert-Jan.
1: Oh, nou, hij staat vast tussen de paarden.
0: Oh, dat is wel heel gek inderdaad. Ja, we hebben net nog... Nee, de verbinding wordt verboden. Dat snacken, om daar even door te gaan, kan Robert-Jan proberen verbinding te zoeken met ons, als het lukt. Want het is een drukte van belang daar natuurlijk. Ik denk dat veel mensen met een telefoon zijn en zo, en internet. We hebben het erover, omdat gemeenten zich ook zorgen maken in Midden-Nederland. Dat er zoveel wordt gesnaaid tussendoor.
1: Ja, die gaan nu ingrijpen, want in grote steden wordt steeds meer ongezond eten verkocht. Daarom hebben we het over vandaag in Utrecht Zwakker. Het aanbod is in de afgelopen 10 jaar tijd veel vetter, zoeter en zouter geworden. Ja, dat is natuurlijk ongezond, krijgen we overgewicht. Ja, en dat is niet goed voor de volksgezondheid. En dan krijgen we vaker hart- en vaatziekten, diabetes type 2.
0: We weten het eigenlijk allemaal.
1: Ja, maar wat doen we? We blijven wel doorgaan met z'n allen.
0: Ja.
1: En ja, gemeenten zijn dus van overtuigd dat het komt door de obesogene omgeving. Even met een lastig woord gezegd. Obesogene omgeving.
0: Obesogene.
1: Dus je omgeving obesitas, dus steeds meer... voedsel verkoopt, producten verkoopt dat gewoon vet is en niet goed voor je, waar je obesitas van krijgt, zeg maar.
0: En toch vraag ik me af, je haalt het ook niet uit de schappen vandaan, uit de winkels, bij de tankstations, waar dan ook. Ik denk, een snackbar gewoon ouderwets gesteld, het is toch, dat gaat niet uit het straatbeeld verdwijnen, dan wel dat het uit de schappen weggaat, denk ik, hoor.
1: Ik denk dat we echt moeten slash kunnen leren om meer maat te houden, maar dat we ons ook van bewust moeten zijn dat er veel meer verleidingen zijn. En mensen kunnen gewoon slecht tegen verleiding. Dat is gewoon zo.
0: En dan denk ik wel van, oké, als ik wat meer snoep, of als ik niet stop met snoepen, of een glaasje wijn drinken of zo na het eten of bij het eten, dan denk ik, dan ga ik wel sporten. Maar dat is natuurlijk niet de tegenhanger. Je zou wel moeten gaan minderen. Ik kijk ook echt naar mezelf, natuurlijk.
1: Je moet jezelf aan toespreken hier. Goed, heel veel mensen worstelen daarmee, joh. Nou, sterker nog, wat is het, meer dan 50% van Nederland heeft inmiddels overgewicht. Dus het is gewoon een volksprobleem.
0: Nou, dat is niet goed natuurlijk. Ja, Cor die reageert ook. Goedemorgen alle medewerkers van Radio M Utrecht. Allemaal ook natuurlijk.
1: Oh, gezellig. Hallo.
0: Een lekker bakje kibbeling van onze visboer. Hij staat op Castellum in Houten. We zeggen niet of het een goede of een slechte zaak is, maar Cor komt daar heel geregeld. Jullie allemaal een prettige dag gewenst. En Lennart die zegt, ik eet geen snacks als ik onderweg ben. Want daar hebben we het ook over gehad natuurlijk. Op mijn werk eet ik wel elke vrijdag tijdens de lunch oesterzwamkroketten.
1: Lekker. Ja, heb je dat ooit op? Zo lekker.
0: Nee, ik ken wel vegetarische kroketten. Maar dat zit er dan met een ragoutje.
1: Ja, het is een vorm van een vega-kroket eigenlijk. Met zwammen. Dus dat is heel lekker.
0: Nou, als je wilt... Dat wil zeggen, als je wilt opbiechten dat je wel eens snackt, zoet of hartig, dan horen we dat graag. Inmiddels hebben we weer een verbinding met Robert-Jan Boy, dus dat is mooi. Maar reageren kan via de RTV Utrecht app.
1: Ja, stuur ons een appje in de app dus inderdaad, of via Facebook van Radio M Utrecht. Kom er dan bij.
0: Robert-Jan, bij de paardenmarkt in Vianen, we hebben weer verbinding. Er zijn een hoop knollen, zeg ik dan even plat uitgedrukt, denk ik, hè? Nou... Ach, jammer. Ja, we hadden wel gehoopt om goede verbinding te krijgen. En we hebben het een paar keer ontwijld. We praten wij over de snacks geprobeerd. Maar ik durf het risico niet aan. Nee, het gaat nu ook al niet goed. Jammer. Het trekt duizenden bezoekers altijd, hè?
1: Ja,
0: en ik denk, leg gelijk aan de link dat iedereen natuurlijk tegenwoordig op internet zit. En mobiele telefoons heeft. En dat
1: zou zomaar
0: speelt
1: kunnen.
0: Om zowel als partner dat het niet helemaal gaat. Even muziek dan. Just when I

0: La Langley. In Utrecht is wakker en Juice in Texas. Ja, het is 14 minuten voor 9. We gaan hem nog horen zo meteen vanaf de paardenmarkt in Vianen. Maar hij is even druk met het opbouwen van een nieuwe verbinding. Dus de volgorde zal een beetje kunnen gaan wijzigen. Maar kunnen wij nog even lekker doorpraten over het snacken. En ja, bijvoorbeeld hier Mariska, die reageert via de RTV Utrecht-app. Ik ga straks fietsen op deze mooie woensdag en daarna... Een snack, zou dat wat zijn? Vraagt ze zichzelf af.
1: Oh jee, ze is op ideeën gebracht.
0: Maar ik ga het doen, maar wel alles met mate. Fietsen en snacken met mate is veel gezelliger. Nou, dat is gezellig, ja.
1: Ja, nou zeker. Ik heb ook een leuke reactie van Henny binnen. Die zegt, eten doe je thuis. Ja. Het is maar gewoonte om altijd wel wat te halen onderweg. Als je op reis gaat, kun je voor onderweg ook gewoon een lekkere bruine boterham meenemen. Oh, dat doet me zo denken aan mijn moeder. Aan mijn moeder, die zei dan...
0: Oh, ja, je moeder, ja.
1: Als je honger hebt, neem dan een appel. Wil je een appel? Ik zei nee. Ja, dan heb je geen honger.
0: Oh ja, dat is ook weer waar.
1: Neem een appel mee of eet een boterham. En als ik daar geen zin in had, dan wist ze wel van, nou ja, of, die wil gewoon snoep.
0: Of als ik vroeger zei, ik heb wel zin in chips. Want ik heb honger. Nee, zo honger. Honger, dat heb je geen zin in chips. Inderdaad, dat komt op hetzelfde neer.
1: Ja, mooi toch? Ja, en Jeroen, die houdt wel van een lekker bal gehakt. Een berenklauw. Die vindt dat ook wel lekker.
0: Met saté-saus natuurlijk.
1: Ja, lekker saus. Ja. Nou, ik krijg wel helemaal trek van die vette happen hier die allemaal worden gedeeld. Snackbar, daar ben ik vaak wegrestaurant. Ik kan niet wachten om te stoppen, zegt iemand hier. Nou, wat erg. Ja, zo zie je maar weer. We zijn echt gefixeerd op die snacks, hè?
0: Ja, Duda ook bijvoorbeeld. Hè. Die zegt, iedereen een fijne uitzending. Oké, daar begint erbij. Ik lees me gauw, hè.
1: Ja, ja.
0: Soms ga ik mezelf trakteren op een broodje kiphamburger of een frikandel speciaal. Duda in IJsselstein. Oh. Is dat ook zo lekker?
1: En, ja.
0: Een foto hoe dat eruit kan zien. Ja, maar er is een tafel vol met allemaal lekkernijen. Oh, het lijkt trouwens wel... Oh, dat is een gourmet, is dit. Ja, dat is ook een beetje snack eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Dan mag het wel weer, denk ik dan.
1: Nou, we hebben Jaap die zegt, op fietsvakantie snacken we eigenlijk nooit. Hij gaat vaak op fietsvakantie. We zorgen dan voor een goed stevig ontbijt, zodat je dan niet honger en trek krijgt tussendoor. Dat is het ook, hè? Als je die 3 maaltijden op de dag gewoon goed aanpakt met voldoende eiwitten en vezels.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dat ook, als ik dan even haast heb en slecht ontbijt, dan betaal je de prijs daarvoor 's middags.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Zit je dan weer te grijpen naar die kast, heb ik iets in huis? Ja, nee. Ja, als je kunt het voorkomen.
0: Precies.
1: Ja, lastig.
0: Ja. Ik weet wel dat ik ontzettende trek heb gekregen. Nu we dit onderwerp vanaf vanmorgen 6 uur al hebben gebracht op de radio. Echt, het is verschrikkelijk. Ik eet altijd pas als ik klaar ben met de uitzending. Na 9 dus. Maar nu is het echt het giert door de baan, zeg maar. Het is compleet leeg, heb ik het idee. Dus ik ga niet snacken. Ik neem zometeen een glaasje water. Robert-Jan horen we vanaf de paardenmarkt in Vianen zometeen. Maar laten we eerst maar even naar Margot gaan. De volgorde doen we een klein beetje anders. Hoewel, het tijdstip van 11 minuten voor 9 is niet zo gek om te praten over het weer, toch?
1: Maar gewoon. Helemaal niet, ja.
0: Zon erbij, maar ook misschien nog wat mistbanken in Midden-Nederland. Of zijn ze al opgelost, Margot?
2: Nou, ze zijn bezig om op te trekken. Het is op veel plaatsen nog een beetje nevelig, met zichten zo rond de 1 tot 2 kilometer. En dat vocht, dat trekt op. En dan krijg je eerst de vorming van een paar wat lagere wolken. Maar in de loop van de ochtend komt overal de zon er goed bij. Doet hij op dit moment al op heel veel plaatsen al. De temperatuur op dit moment in Woudenberg 11,2. En de hoogste temperatuur in IJsselstein Oost 13,6. En daar gaat vandaag nog heel wat bij komen. Het is de laatste dag dat we naar de twintigers gaan. 20, 21 graden. Dat heeft met de zon te maken. Maar ook nog met de luchtsoort waarin we verblijven. Vanuit het zuidoosten, windkrachtje 1 tot 2, wordt warme lucht aangevoerd. En dat resulteert in wellicht de laatste dag met 20 of 21 graden.
0: Dus nog een beetje profiteren vandaag van die l'été indien, zoals in Frankrijk zeggen.
2: Ja,
0: de nazomer, de Indiaanse zomer. Want dat hebben we toch wel te gehad natuurlijk, ja. Hey, en maar gewoon de wat langere termijn. Hierna is het dus echt voorbij met die twintigers er sowieso, hè?
2: Ja. Ja, het is echt even wennen. Wat er gaat gebeuren is dat vanavond vanuit het westen een koufront dichterbij komt. Vanmiddag krijgen we al wat bewolking, maar vanavond is die bewolking dik genoeg dat er later ook regen gaat vallen. Ook vannacht valt er regen. Dan draait de wind naar het noordwesten bij temperaturen dalen naar 11 tot 12 graden. En ja, die noordwestelijke wind die voert morgen een veel frissere luchtsoort aan vanaf de Noordzee. Dus 15, 16 graden, dat is het maximaal haalbaar. waren. En het weer, ja, dat is heel wisselend. Jantje lacht, Jantje huilt. Met felle opklaringen, maar soms ook een stevige bui. En de herfstwind gaat waaien uit het noordwesten. Soms ook vlagerig van karakter. Ja, vrijdag is een dag met bewolking en regen. Ook dan waait het stevig. 15 graden is het maximaal haalbare. En ook in het weekend blijft het wisselvallig. En aan de frisse kant.
0: Maar gewoon dankjewel voor dit. Ook al was het weer het einde weer een beetje fris. Maar goed, we weten het. We gaan profiteren nog van een dag met mooi weer vandaag. En in de richting van 20 graden. We horen je weer aan tafel natuurlijk, hè, vanmiddag. Dank je, Margot. Ja, dag. Hoi, hoi. Want ja, we gaan naar de paardenmarkt in Vianen. We zitten er een beetje te drukken, te duwen. Want we willen Robert-Jan nog even horen daar in Vianen.
3: Mijn vriendinnen, want ik ben super trots op hem. En ze gaan nu kijken naar de prijsuitreiking.
4: We vallen er midden in nu. We vallen er midden in, want ik zie daar een stroom paardjes lopen. Met kleine kinderen ernaast. Dat zijn natuurlijk de mede-eigenaartjes, zeg maar. Die trots zijn op een hele kleine paardjes. Ze lopen nu een kringetje. En ik hoor het woord prijsuitreiking vallen. Er zijn kennelijk ook prijzen gevallen.
5: Jazeker. We gaan ze de stand opmaken wie plek 1, 2, 3 en verder staat. En dan ontvangen ze een deken, een lint en een geldprijs.
4: Lydia Baar staat hier klaar. Ja. Met lintjes inderdaad, groen, oranje.
5: Het thema van de paardenmarkt.
4: Maar er is al een keuze gemaakt door de jury.
5: Ze zijn nu mee bezig. Op dit moment.
4: Waar letten ze dan op?
5: Nou, ze letten op de bouw en op de gangen.
4: Hoe het paard loopt allemaal.
5: Absoluut, in stap en draf.
4: Ongelooflijk. Ja. Zeg maar, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk even omheen. Ik zie daar wat paarden staan. Maar er is nog heel weinig publiek.
5: Ja, dat klopt. Het is ook nog vroeg, hè, op de dag. Dus ik hoop dat ze straks allemaal gaan komen.
4: Dan kun je nu beter wat later beginnen dan.
5: Ja, dan lopen we de rest van het programma wat mis.
4: Ah, met het ringsteken en zo.
5: Ja.
4: Even kijken hoor, daar staat een mevrouw met een zweep. Dat mevrouw.
6: Dag meneer.
4: U staat met een zweep in uw hand.
6: Ik sta met een zweep in mijn hand.
4: Waarom?
6: Nou, als ik nodig ben, sta ik klaar.
4: Wanneer bent u nodig?
6: Nou, als het de pony niet meer loopt.
4: Krijgt u dan een tik op de billen?
6: Nou, eerst zeggen we van vooruit.
4: Ja?
6: En dan anders dan...
4: Mevrouw ligt helemaal in een deuk. Ja, wat is er aan de hand, mevrouw? Het woord tik op de billen, dat doet het hem.
6: Ja, zeker.
4: Ja. Ja, hoe kun je nou zien of een paard het allemaal leuk vindt wat hier gebeurt?
6: Als de oortjes erop staan.
4: Als de oortjes erop staan.
6: En dan vindt hij het gezellig, ja. Jazeker, die mevrouw heeft er gelijk in.
4: Ongelooflijk.
6: Ja.
4: Het ziet er schitterend uit.
6: Lekker rustig, het gaat, alles is onder controle. Ja. Helemaal perfect.
4: Ja, wat is nou het leuke van deze paardenmarkt eigenlijk voor u?
6: Nou, het is eigenlijk een traditie. Het meedoen.
4: De traditie.
6: De traditie, gewoon het jaarlijkse.
4: Al 755 jaar, eens even kijken. Deze mevrouw, die staat ook te kijken. Ik hoorde mevrouw dat uw dochter ook meedoet.
5: Nou, mijn dochter is vandaag een van de twee lintenmeisjes hier.
4: Een lintenmeisje?
5: Een lintenmeisje.
4: Wat is dat nou weer?
5: Die mogen helpen bij het uitreiken van de prijzen. Dus de dekens en de linten en de geldprijzen.
4: Ja, waar is uw dochter? Staat ze hier? Of,
5: die staat hier. Wat leuk. Dit is mijn dochter.
4: Oh, van harte gefeliciteerd. Jij bent dus het meisje met de linten. Ik zie het.
5: Ja.
4: Nou, wat is het leuke?
7: Hij doet het wel.
4: Het leuke?
7: Je mag gewoon veel dichter bij de paardenmarkt zijn en... Het is gewoon superleuk om prijs uit te reiken.
4: En het is verbinding dit, hè?
5: Dit is heel mooi dat ze een bijdrage kunnen leveren aan paardenmarkt.
4: Tegelijkertijd denk ik ook in dit AI-tijdperk met het digitale... dat dit echt het pure, laten we zeggen... ruiken, hinneken van de paarden is.
5: Nou, hier kijken ze inderdaad het hele jaar naar uit om hierbij te kunnen helpen. Ja, klopt.
4: En uw dochter gaat later ook een rolletje spelen in het geheel, denkt u?
5: Nou, ze heeft het er wel over dat als ze later groot is... dat ze inderdaad wil helpen als vrijwilliger bij de paardenmarkt. Klopt.
4: De paardenmarkt in Vianen.
5: De paardenmarkt in Vianen.
4: Vanmiddag het ringsteken, het gaat de hele dag door.
5: Hartstikke leuk, kom alle kijken.
0: Nou, de paardenmarkt in Vianen, voor de duidelijkheid... hadden we gelukkig toch nog even te zien de uitzending, Robert.
1: Zijn we blij mee.
0: Nou, de verbinding was er weer. Tot zover deze Utrecht is wakker.
1: Tot morgen.
0: Maak er een mooie dag van en blijf lekker luisteren. Edwin zometeen vanaf 9 uur. Wow. Edwin zometeen vanaf 9 uur. Ik wilde die muziek horen. Laten we opnieuw beginnen. Dit is niet te geloven. Wat zeg je, Anne?
1: Nice and slow. Gaan we.
0: Ja, precies. Ja. Het had zo mooi kunnen zijn, zeg maar. Maar ja, dat is live radio. We zijn wel blij dat we de verbinding nog even hadden. Goed, mensen, nogmaals. Edwin met de hits uit Holland. Zo meteen van het leger. En Pieter met M met de koffie en het spel woordbouwen. Edwin speelt ook heel graag een spelletje met je.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, boom.
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van...
9: Dit is Eemland 1.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
11: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van... nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
10: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
10: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
13: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 7 oktober. Zoals gewoonlijk brengen we je het nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. En wat hebben we vandaag op het programma? Paarse Vrijdag en Coming Out Day. Voelt iedereen zich wel vrij om zichzelf te zijn? We hebben het over palliatieve zorg en dat het meer is dan alleen

0: medische zorg. Uiteraard het weer met Klaas Bijker. We leren hoe je kunst, design en muziek en food kunt combineren. En hoe het Soest vergaat als onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Ja, je hoorde Van Halen met Jump, hun meest succesvolle nummer. We gaan verder. Vrijdag 9 oktober is het Paarse Vrijdag. En in Soest valt dat samen met het hijsen van de Progress-vlag in aanloop naar Coming Out Day. Dat is op zondag 11 oktober. Tegelijkertijd staat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren onder druk. Wat betekenen deze dagen vandaag de dag? En hoe draagt de gemeente bij aan een inclusieve samenleving? En daarover praat ik met wethouder Lenneke Welschen uit Soest. Welkom.
1: Goedemorgen. Dankjewel.
0: Goedemorgen. Mevrouw Welschen, misschien een beetje een open deur. Maar waarom vindt u het nou belangrijk dat Soest aandacht besteedt aan Paarse Vrijdag en Coming Out Day?
1: Ja, niet in Soest, maar Lot. Ik heb zelf het in de leeftijd van 6.
0: Mevrouw, kunt u op een iets andere plek gaan staan? Want de verbinding is op dit moment niet zo heel erg goed.
1: Ik ga mijn uiterste best doen. Ja, ik sta in Baarn. Oh. En daar schijnt... Ik loop even...
0: Om de hoek.
1: Om de hoek, ja. Op de fiets. Maar wordt het beter als ik loop?
0: Ja, dit is beter.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, die gesprekken hebben we ook thuis.
0: Ja. Oh. Nou, u valt nu helemaal weg, geloof ik. Dit is...
1: En nu?
0: Ja, nu hoor ik er wel.
1: Oké, nu blijf ik stilstaan waar ik sta. Niet meer bewegen.
0: Ja, u zei dat u thuis die gesprekken ook voert. Nee, ik krijg helaas geen geluid. In het kader van Coming Out Day gaan we dan even een passend plaatje draaien.

0: Ja, Diana Ross met Coming Out. En we hadden het interview met mevrouw Welser graag afgemaakt. Maar er is een landelijke telefoonstoring met bepaalde nummers op dit moment. Ik krijg haar helaas niet meer te pakken. Dus we gaan even wat anders doen.
1: Nieuws uit de regio.
0: In Spakenburg werkt de straatverlichting op veel plekken niet door een netwerkstoring. En de uitval treft de straten in de gebieden Bikkersvaart, Koenraadswetering en Broederswetering. De netwerkbeheerder werkt aan een oplossing waar mensen moeten extra goed uitkijken. En inwoners kunnen een melding doen van kapotte verlichting op www.buntschoten.nl/kapotte-straatverlichting. Het comité Oude Tempel roept het college van Soest op om opnieuw in gesprek te gaan over landgoed de Oude Tempel in Soesterberg. De verhoudingen staan onder druk omdat de gemeente 579 bezwaarmakers niet ontvankelijk heeft verklaard en protestspandoeken zijn verwijderd. Het comité wil verdere escalatie voorkomen en vraagt de burgemeester om de verbinding met het dorp te zoeken. Stichting Present Eemland zoekt vrijwillige steungezinnen om kinderen uit de regio extra aandacht en zorg te krijgen en een vertrouwde plek te bieden. Een steungezin vangt een kind regelmatig op om samen te spelen, te eten of huiswerk te maken. Op dinsdag 13 oktober is er een informatieavond in de bibliotheek van Soest voor inwoners uit Soest, Soesterberg, Amersfoort en Bunschoten. Meer informatie is te vinden op www.presenteemland.nl. Oprichter Dolf Veldhuizen van voetbalvereniging VV Eemdijk is plotseling overleden. Met zijn grote inzet en liefde voor de club stond hij aan de basis van de vereniging in Bunschoten-Spakenburg. Uit respect voor hem en zijn naasten werden alle wedstrijden gisteren afgelost en het bestuur geeft aan hem enorm te gaan missen. Condoleren kan via info@vveeemdijk.nl. En op de Hof in de binnenstad van Amersfoort heeft een bijzondere beëdiging voor jonge militairen plaatsgevonden. Bij de ceremonie midden in de stad waren ook panzervoertuigen aanwezig. Defensie organiseerde het evenement in het centrum om goed zichtbaar te zijn voor het publiek. Nu de soldaten weer in de kazerne Soesterberg zijn gevestigd, is dat natuurlijk extra mooi voor deze regio. En een 26-jarige man uit Soest krijgt geen straf voor het verwonden van twee 17-jarige jongens. Het steekincident gebeurde tijdens de afgelopen jaarwisseling in de Pekingtuin in Baarn. De rechtbank midden Nederland oordeelt nu dat de man handelde uit noodweer nadat hij werd aangevallen door een groep jongeren.

0: Linkin Park, Breaking the Habit. Blijft toch een mooi nummer ook, hè? Van 3 tot en met 10 oktober deze week dus, is het de week van de palliatieve zorg. Vrijwilligers palliatieve zorg, VPTZ, spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Wat betekent hun werk in de praktijk? Daarover praat ik vandaag met Jeannette Donken, coördinator VPTZ. Jeannette, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jeannette, wat is palliatieve terminale zorg precies en waarom is deze zorg zo belangrijk?
1: Nou, palliatieve terminale zorg, hè, dat is zorg die we aan mensen bieden in hun laatste levensfase. En ja, dat is een fase die je niet meer over kan doen. Hè. Dus het is ook heel belangrijk van hoe vul je deze fase in. En nou, daarin zijn onze vrijwilligers die we inzetten om voor de cliënt, maar ook voor de mantelzorger om deze mensen te ontlasten in deze periode die soms ook heel zwaar en moeilijk kan zijn. En je wilt toch ook zorgen dat deze periode zo waardevol mogelijk is.
0: Ja, absoluut.
1: En wat die vrijwilligers dan doen is vooral een luisterend oor bieden, er zijn, maar ook soms tijdelijk de zorg overnemen van de mantelzorger. Nou ja, eigenlijk een mooi voorbeeld die we op het moment hebben is een jonge vrouw die haar man gaat sterven. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke periode. Maar zij werkt ook nog en we hebben nu 2 vrijwilligers die 1 dag bij haar man zijn, zodat zij kan blijven werken, contact kan blijven houden met haar werk.
0: Ja.
1: Nou, als je ziet hoe waardevol dat voor haar is, ja, daar kan ik alleen maar stil van worden.
0: Ja, snap ik. Dat begrijp ik helemaal. U geeft het al aan, dit is een concreet voorbeeld. Maar wat kunnen de vrijwilligers ook betekenen voor iemand die zelf in die laatste levensfase zit? Buiten de partners,
1: ja, vooral,
0: en kinderen?
1: Ja, vooral er zijn. Hè, dus wat we zien is, je hebt natuurlijk de palliatieve en de terminale fase. Hè, en in de terminale fase, dat zijn vaak de laatste 3 maanden dat iemand nog leeft. Maar je hebt ook de periode daarvoor, de palliatieve fase. Hè, en dat is de periode waarin mensen dus te horen hebben gekregen dat ze niet meer kunnen genezen. En in die periode zien we ook dat mensen nog wensen hebben ten aanzien van hun leven. Hè. Dus daarin kan een vrijwilliger ondersteunen. Maar het gaat ook heel veel over zingevingsvragen. Wat doet er nog toe? Hè, dus daarin kunnen vrijwilligers een luisterend oor zijn, een gesprek kunnen voeren. En vooral in die laatste fase, ja, daarin zie je dat het waken heel erg belangrijk wordt. Hè, dus als mensen ook om die mantelzorgen te onthouden, dat hij het vol kan blijven houden, hè, gaan vrijwilligers waken bij mensen. Maar zijn ze er ook overdag om drinken te geven? Er zijn, dat is vooral wat wij zeggen. De vrijwilligers zijn er.
0: Ja.
1: En die sluiten aan bij wat op dat moment nodig is.
0: Ja, precies. Hoe is dat werk dan voor de vrijwilligers? Hoe ervaren zij dat als ze zo'n rol spelen?
1: Ja, wat ik terugkrijg, ik heb echt diep respect voor deze vrijwilligers. Want wat ik vooral terugkrijg is dat ze zeggen, joh, je geeft een stukje tijd, aandacht, liefde, maar ik krijg er ook zoveel voor terug. En dat is gewoon heel erg bijzonder. Het is het is zo mooi om te zien met zo'n warm hart zij er voor die mensen zijn. Maar wat ze ook terugkrijgen, en dat krijgen we later van de familie ook vaak terug, dat ze zeggen, oh, ik wou dat ik dit eerder ingezet had. Want het is zo waardevol van alle kanten geweest.
0: Ja, en is dat werk nou zwaarder of juist mooier dan mensen vooraf vaak denken?
1: Mooier. Dat krijgen we echt terug.
0: Ja, want u spreekt regelmatig vrijwilligers die bij mensen thuis in hospices of zorginstellingen actief zijn. Welke verhalen blijven jou dan bij?
1: Mensen die zeggen van, ik dacht wat moet ik hier eigenlijk brengen? Maar ik krijg zoveel liefde en aandacht terug. En ja, mensen die zijn zo dankbaar voor wat ze, dat stukje aandacht wat ze krijgen. Hè, want het is soms ook heel erg moeilijk als je het leven los moet laten. Wat je ook wel ziet is dat familie, vrienden daar soms heel moeilijk mee om kunnen gaan.
0: Ja. Hè,
1: dus dan zie je ook wel dat mensen daar een stukje eenzaamheid in ervaren. En juist dat stukje lossen deze vrijwilligers op met die aandacht en die tijd.
0: Ja, je zegt dat, ik hoor je zeggen dat mensen het moeilijk vinden om het daar ook over te hebben.
1: Ja, en daar is die week van de palliatieve zorg ook voor. Hè? Het is de week van de palliatieve zorg. En we willen juist dat gesprek openbreken van praat erover met elkaar. En praat ook tijdig over wat jij belangrijk vindt in deze periode. Ja. Wat jou kan helpen. Hè? En het blijft altijd maatwerk. Hè? De een heeft een andere behoefte als de ander. Maar om daarbij aan te sluiten, dat is juist heel erg mooi.
0: Zeker. En wat spreekt jou aan in de campagne die er nu is tijdens de Week van de Palliatieve Zorg, Leven tot het Laatst?
1: Ja, nou, dat vind ik gewoon een hele, hele mooie zin, zeg maar. Wij zeggen altijd bij de VPTZ, we kunnen niet altijd dagen toevoegen aan het leven, maar we kunnen wel leven toevoegen aan de dagen. En daar gaat het om.
0: Ja, en is er voldoende bekendheid eigenlijk voor het werk van VPTZ of valt er nog winst te behalen?
1: Ja, daar valt zeker winst te behalen. Dat merk ik in de regio waar ik werk ook. Je moet blijven aan de deur kloppen van huisartsen, van thuiszorgorganisaties, van mensen om dit werk onder de aandacht te brengen. Want mensen zeggen juist, wat ik al zei, van het is zo belangrijk en ik wou dat ik het eerder had geweten. En daarom is zo'n week waarin we extra aandacht vragen heel erg belangrijk. Maar daartussendoor, ik blijf ook huisartsen bezoeken. Ik ga naar thuiszorgorganisaties. We trainen onze vrijwilligers, dat doen we samen in Apeldoorn met twee hospices. Daar houden we contact met elkaar. En zo moet je dat netwerk gewoon blijven verbreden.
0: Ja, en zijn er op dit moment ook nog vrijwilligers nodig?
1: Jazeker, ja.
0: Wat voor mensen zijn dan geschikt voor dit werk?
1: Ja, eigenlijk iedereen die hart heeft voor zijn naasten. Dus wij hebben in ons vrijwilligersbestand artsen zitten die zeggen van, oh, ik ben met pensioen, ik vind het super mooi om nog iets te betekenen. Maar ik heb ook een timmerman, zeg maar, die zegt van, nou, ik heb mijn hele leven met mijn handen gewerkt, maar ik wil nu met mijn hart werken. Ja. Dus het maakt niet uit als je maar een gevoel hebt voor een naaste en dat je in een ander kan verplaatsen. Nou, en dat je, ja, communicatie is natuurlijk heel erg belangrijk, hè? Dat je goed kan aansluiten bij een ander. Nou, dat zijn wel tools die je moet hebben.
0: Ja, ik hoor het en ik begrijp het ook helemaal. Jeannette Donke, dank u wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. En bedankt voor de aandacht hiervoor.
0: Ja, wij hebben geleerd dat palliatieve zorg niet alleen gaat over afscheid nemen, maar vooral over het leven dat er nog is. En over aandacht, menselijkheid, ondersteuning en het creëren van ruimte voor wat echt belangrijk is. En dankzij de inzet van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen mensen in hun laatste levensfase zoveel mogelijk leven op een manier die bij hen past. En daarom is juist de Week van de Palliatieve Zorg een waardevol moment om hierbij stil te staan.

0: Ja, dat was Chico, My Chico van Jason Derulo en Melody. En ja, op dit moment zouden we dus het weer met Klaas Bijker hebben.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Maar goed, Klaas krijg ik ook niet te pakken. Dus ik ga het maar even zelf doen. Mijn naam is Aline, ik vervang Klaas. Vandaag is het vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. En later neemt de bewolking toe. Vanavond volgt vanuit het westen regen. De komende dagen is het wisselvallig en bovenal ook duidelijk koeler. De temperatuur stijgt dagelijks naar waarde omstreeks 15 graden. Vanochtend plaatselijk nevel en mist. En straks om rond een uur of 11 is het al een graad of 17. Daarbij staat dan een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. Maar landinwaarts en zeker in het oosten en noordoosten schijnt nog wel de hele middag de zon. Aan het eind van de middag volgt vanuit Zeeland wat lichte regen. Waaien doet het niet of nauwelijks en het is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond wordt de bewolking dikker en vanuit het westen volgt enige tijd regen. In het zuidoosten komen enkele onweersbuien tot ontwikkeling en in het noordoosten blijft het nog de hele avond droog. De wind draait naar het noordwesten toe en neemt daar matig aan. En daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Aan het eind van de avond is het dan een graad of 15 en ik hoor de telefoon gaan. En volgens mij heb ik Klaas aan de lijn.
2: Ja, ja. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ben je er toch nog? Ik was het weer al aan het doen hoor.
2: Ik had telefoonproblemen, dus ja, daarom bel ik jullie ook even.
0: We hebben een landelijke storing. Je bent live in de uitzending op dit moment, dus okay. Je kan nog heel even wat zeggen.
2: Ja. Het weer. Vandaag een mooie dag. De zon schijnt flink. De temperatuur wordt een graad of 20. En tegen de avond komt er een buiengebied aanzetten. Vanuit Frankrijk is er een regenzone onderweg. Dus in de vorm van een regen of misschien een onweersbui. En de dagen daarna, achter die storing, die brengt flink wat neerslag, een millimeter of 10, is het ook regenachtig en buiig tot en met zondag. Met temperaturen die overdag onder de 15 graden duiken. Met op zaterdag zelfs een graad of 13. En zondag bedoel ik dan.
0: Nou, dan zijn we weer bijgepraat, Klaas. Ja. Dankjewel.
2: Ook graag gedaan.
0: Okay.
2: Mooie dag.
0: Fijne dag. En wij gaan even luisteren naar leuke muziek.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Ja, je hoorde Nasty met Een Moment Zonder Jou uit 1996. Dat nummer haalde de nummer 4 in de top 40. In 1988 tijdens het NK is zij uitgeroepen tot beste vrouwelijke Nederlandse rapper. Ja, bijna een vergeten song. Vanuit zijn atelier in Soest werkt kunstenaar en fooddesigner Jasper Udink ten Kate aan internationale projecten. Met zijn Creative Chef Studio creëert hij bijzondere ervaringen waarin kunst, design, muziek, geur, smaak en verhalen samenkomen. Nu opent hij de deuren van zijn nieuwe atelier aan de Van Lennepplaan in Soest. En ik vond het wel even tijd om kennis te maken met de man achter deze creatieve wereld. Dus Jasper, welkom.
1: Dankjewel. Wat leuk dat ik even in de uitzending mag komen.
0: Ja, tuurlijk. Jasper, voor mensen die jouw werk niet kennen, wat is een food designer precies?
1: Ja, dat is een hele brede vraag. Maar eigenlijk wat ik altijd zeg is, ik zorg ervoor dat mensen verhalen meemaken en tot zich krijgen. En dat doe ik door eten op zo'n manier te bereiden dat het meer is dan alleen een bordje. Maar het is een verhaal, een kunstwerk, een geur. En dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat je iets meemaakt wat je nog nooit hebt meegemaakt. En wat dan ervoor zorgt dat je iets leert of iets. Ja, of ook ik raak je hart even aan. En dat wordt dan herinnering. Dat is dus eigenlijk, noem dat het hele gegeven, een ervaring. Dat noem ik eigenlijk food design. Dus ik waarbij voedsel het belangrijkste onderdeel is.
0: Oké, en wanneer ontdekte je nou dat eten voor jou een kunstvorm kon zijn?
1: Ja, joh. Nou kijk, dat volgens mij, toen ik een kleine jongen was, wilde ik eigenlijk altijd al kunstenaar worden. En op de een of andere manier ben ik toen kunstgeschiedenis gaan studeren. En tijdens mijn studie begon ik met koken. Eerst als bijbaantje. En toen ging ik daarna voor studentenfeestjes koken. En uiteindelijk gingen die ouders van die studenten me ook vragen om te koken, want het lag me wel. En toen ben ik eigenlijk 10 jaar lang het kookvak eigenlijk ingerold. En dat was ontzettend leuk om te doen. Dat was een beetje mijn kunstvorm. En na 10 jaar ondernemen, caterbedrijf, et cetera, ben ik eigenlijk een beetje begonnen met het idee van, ja, wat nou als ik toch nog die droom achterna ga die ik had als kleine jongen, namelijk kunstenaar zijn, of kunst maken.
0: Ja.
1: Als ik dat nou eens ga doen, hoe moet ik dat dan regelen? Dus toen dacht ik, nou, hetgene waar ik het meest in geoefend heb, dat is koken de afgelopen 10 jaar. Dus ik ga proberen eten in het museum te krijgen. En dat was een soort van stap voor mij. Van ik, nou, volgens mij is dat een mooi ding om te proberen te behalen. Dus zo is het een beetje in het kort een beetje gegaan hoe voedsel een beetje in mijn leven is gekomen. En op een kruispunt kwam met kunst.
0: Ja, nou ja, je zegt, je gebruikt voedsel dus eigenlijk als een artistieke taal. Wat kun je nou met eten vertellen dat met andere kunstvormen moeilijker lukt?
1: Nou ja, dat is ik heb een heel goed voorbeeld, vind ik zelf. Bijvoorbeeld, ik heb een project gedaan met bonen. Heel veel mensen weten niet dat er heel veel bonen bestaan, heel veel variëteiten. Dat er een hele rijke biodiversiteit is. En dat aan die bonen ook verhalen zitten van menselijke migratie. Nou, dat zijn hele mooie verhalen om te vertellen, waarbij je ook een beetje inzichten krijgt in hoe de wereld in elkaar zit en hoe we het beter kunnen doen. Nou, zo'n bonenverhaal vertel ik dan. Daar maak ik kunstwerken omheen. Gewoon visuele kunstwerken van foto of schilderijen. En die linken dan aan een gerecht wat ik je serveer. En dat is natuurlijk een gerecht met bonen. En die kweek ik dan ook nog eens zelf op in mijn eigen tuin. En zo is die hele cirkel rond. En dan krijg je niet een gerecht met bonen tot je. Maar je krijgt een verhaal, een visuele prikkel. Je krijgt een iets lekkers te proeven. Nou, dat allemaal samen zorgt ervoor dat je iets meemaakt op een next level, zeg ik altijd. Je leert iets.
0: Bijzonder.
1: En dat vind ik altijd wel mooi om te proberen te bereiken.
0: En waar begint zo'n creatief proces dan?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld bij het voorbeeld met de bonen. Daar begint het gewoon eigenlijk in de tuin. Waar ik iemand ontmoet die een bijzondere bonenvariëteit had opgekweekt. En ik maak wat bonen. Dat dingetje open en ik zie een keer hele mooie paarse bonen. En ik denk, wow, dit is visueel heel erg aantrekkelijk. Dit spreekt me aan. Ja, en dan ga ik daar onderzoek naar doen. En dat gaat redelijk ver. Dus ik ben gaan kijken in herbarium van Naturalis in Leiden. Een beetje onderzoek gaan doen online. Mensen spreken over het onderwerp. Ja, en dan dus zo langzaam funnelt het zich naar een project of meerdere projecten rondom zo'n onderwerp.
0: En wat zijn dan reacties van bezoekers die jouw werk voor het eerst ervaren?
1: Ja, degene die het mooi en lekker vinden, die vinden het geweldig. Want ja, je maakt niet echt vaak mee dat je en een tentoonstelling kan zien, en kan horen, en kan proeven. Dus ja, over het algemeen zijn de reacties ontzettend goed. Mag ik het zeggen. Dus dat is hartstikke leuk. En ik denk dat de werken die ik laat zien of laat proeven, zijn ook vaak werken met een soort van kennisdelingsaspect. Dus het gaat niet alleen maar over hoe slecht de wereld is, maar het is ook een soort positieve, goede vibe wat ik probeer mee te geven.
0: Ja, denk je dat de mensen anders naar voedsel gaan kijken dan bij traditionele voorlichting of educatie?
1: Dat weet ik wel zeker. Ik denk dat als je gaat vertellen van je mag dit niet eten, je moet meer plant-based bijvoorbeeld, wat nu een thema is. Ik denk dat er, als jij een hele positieve ervaring creëert waar alle zintuigen worden geprikkeld en je serveert iets heel lekkers wat plant-based is, dan gaan mensen naar huis met een soort van oké, dus dat kan ook.
0: Ja. Hey, je opent nu een nieuw atelier in de Van Lennepplaan. Wat betekent deze stap voor jou en voor Creative Chef Studio?
1: Ja, dat is best wel een grote stap, want we gaan echt erop vooruit in ruimte. Dus we doen projecten over de hele wereld en ze worden ook steeds groter. En we merkten dat we dat als we projecten uitrolden, dat we ruimte tekort kwamen. En ja, voor je idee, we kunnen nu op een plek van 400 vierkante meter kunnen we gewoon eettafels maken. We kunnen keramiek kunnen we makkelijk maken met een goede oven die we er hebben staan. Dus ja, de mogelijkheden worden gewoon gigantisch. Dus dat is echt een grote stap. En voor ons ook best belangrijk. Want we willen echt naar de toekomst toe nog meer in musea en wat groter gaan.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is echt wel een belangrijke stap.
0: Je hebt op zondag 11 oktober een open dag gepland.
1: Yes, ja. Een open dag om de mensen te laten zien dat ik er ben. En dat het atelier open is. Mensen kunnen altijd al langskomen. Als ze gewoon eventjes een e-mailtje sturen of een belletje doen, kunnen ze sowieso binnenkijken. Ik heb het zo aangekleed dat je een aantal van de projecten die we hebben gedaan, dat je die altijd kan zien. En ik vind het gewoon leuk om mensen even te laten zien wat het werk is wat ik heb gemaakt de afgelopen jaren. En ik hoop dat mensen nog een paar keer langskomen.
0: Ja, dat hoop ik ook voor jou. ik zou zeggen dankjewel. En op zondag 11 oktober kan dus iedereen even een kijkje nemen. Tussen 3 en 7, toch?
1: Tussen 3 en 7. En er is lekker wat muziek.
0: Van Lennepplaan.
1: Aan de Van Lennepplaan 69A. Het is achter het pand van Middelman Wonen.
0: Nou, dan zou ik zeggen tot daar allemaal. En blijf mooie dingen creëren. Dank je wel.
1: Is goed, ik zie je zondag.
0: Joe.
1: Joe.

0: Viva la Vida van Coldplay hoorde je hier bij Eemland 1 actueel. Sinds 2026 maakt Soest deel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met de uitbreiding zijn onder meer de Soesterduinen, de Soesterbossen en gebieden rond Soesterberg onderdeel geworden van één groot natuurgebied. Wat betekent dat voor de natuur, recreatie en de inwoners van Soest? Daarover gaan we in gesprek met Jan Henk van der Velde, directeur-bestuurder van Stichting Nationaal Park, Park Utrechtse Heuvelrug. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat betekent deze uitbreiding nou eigenlijk in de praktijk?
1: Ja, nou, in ieder geval is het enorm belangrijk dat deze erkenning als één belangrijk groot gebied door de minister heeft plaatsgevonden. En in de praktijk leidt dat er al toe dat de partijen nog meer met elkaar gaan samenwerken om unieke natuur op de Heuvelrug te beschermen en ook als het goed is nog te verbeteren. En dan zijn er wat dat betreft best wel wat uitdagingen ten aanzien van natuurlijk het klimaat, de verdroging, de kwaliteit daarmee van de bodems. Dus juist de gemeenten als Soest en Baren hebben daardoor extra op hun agenda staan dat een mooi natuurgebied mooi is om te hebben, maar dat daar ook zorg en onderhoud en beheer samen met alle eigenaren voor nodig is. En als je vraagt wat gaan de Soestenaren die er wandelen van merken, ik denk dat ze hopelijk niet al te lange tijd wat duidelijker aangegeven op borden zien. Zowel bij de aanvang van mooie wandelpaden, maar ook langs de weg. Dat het er nu echt bij hoort bij het Nationaal Park. Het is natuurlijk geografisch al een heuvelrug. Ja. Maar dan is het echt Nationaal Park, Utrechtse Heuvelrug.
0: Waarom was het zo belangrijk om juist de natuurgebieden rond Soest bij het Nationaal Park te betrekken?
1: Omdat ze natuurlijk geografisch en in natuurlijke zin allemaal deel uitmaken van die stuwwal van zand die ooit door de gletsjers naar deze kant is geschoven. En daar zat natuurlijk de A28 tussen, die met wat ecoducten en dergelijke verbindingen. Maar als je van naar boven naar de lucht kijkt, dan zie je gewoon dat het echt één gebied is.
0: Ja.
1: En waar dieren insecten, vogels en met ecoducten en dergelijke ook andere zoogdieren gewoon ook een wisselwerking is.
0: Ja, want de oppervlakte van het park is nu bijna verdubbeld. Maar welke kansen biedt dat dan nu voor de natuur en biodiversiteit?
1: Nou ja, dat het in ieder geval, het is niet zo dat daar door die aanwijzingen opeens bakken met geld vanuit alle hoeken om het park te behouden komen. Maar het is wel zo dat het daardoor echt bovenaan de agenda staat. En eigenlijk het belang door die aanwijzing echt wordt onderstreept dat je hier de handen ineen moet slaan. En dat houdt natuurlijk ook niet bij gemeentegrenzen op. Hè. Er zijn heel veel overgangsgebieden, ook tussen Soest en Baren, maar ook alle andere kanten op, waar je gewoon met elkaar aan kan werken om de goede verbindingen te leggen. En ook dat je zorgt dat de paden goed worden onderhouden met elkaar. Dat zijn allemaal dingen die heel veel tijd en energie vergen. En eigenlijk is het een soort bevestiging van de samenwerking en eigenlijk een impuls voor de verdere samenwerking dat het nu echt ook één nationaal park is.
0: Ja, want inwoners hebben gehoord dat er geen nieuwe regels komen voor wandelen en fietsen.
1: Nee.
0: Maar welke voordelen kunnen inwoners of Soest nou merken van de aansluiting bij het Nationaal Park?
1: Nou, ik denk dat het voor hen duidelijker wordt dat het inderdaad een Nationaal Park is wat bescherming behoeft. En dat ze ook trots, en ik merk ook toen de aanwijzing kwam, dat ook een heleboel inwoners ook naar ons toe zeggen, we zijn er echt trots op dat we hier wonen. Dat we hier zo naar echt deze erkende nationale park in kunnen lopen. Maar heel feitelijk van de boswandeling zal er niet anders van worden. Maar het is wel belangrijk dat de komende jaren het ook behouden blijft. En dat gaat eigenlijk ook niet eens alleen over bos, maar het gaat ook bijvoorbeeld over educatie.
0: Ja, want de Utrechtse Heuvelrug trekt steeds meer bezoekers. Hoe voorkom je dan dat de recreatie ten koste gaat van die kwetsbare natuur?
1: Nou ja, dat is echt een uitdaging van de komende jaren. En er wordt ook juist met die grote partners, hè, want je moet je voorstellen, dit gebied is niet in eigendom van één partij. Dit nationale park is eigendom van natuurmonumenten, van Utrechtse landschap, van Staatsbosbeheer en van een aantal gemeenten. Maar ook van een aantal landgoedeigenaren. Ja, die willen allemaal hetzelfde. Namelijk dat als mensen beseffen, als ze in de natuur zijn, dat van belang is dat dat voor de komende jaren behouden blijft. Maar ook dat ze zich weten te gedragen En dat ze op de paden blijven. Dat ze niet alle paddenstoelen gaan plukken. En ook dat soort educatieve dingen moet je eigenlijk ook al een nieuwe generatie al door gaan geven. Ja. En dat is eigenlijk ook wat we met de partners ook proberen te doen. Om gewoon ook bewustzijn. Nou, de biodiversiteit, je begon er al mee. Is natuurlijk ook enorm belangrijk. Ook dat mensen beseffen dat als ze in hun tuin ook de goede planten en zetten, dat dat ook heel belangrijk is voor het hele gebied. Dat er een wisselwerking met hun planten en bloemen met de rest van het gebied kan plaatsvinden. Ja. Dus wat dat betreft kunnen we heel wat schuifjes naar voren
0: schuiven.
1: Ja, met samenwerken en daar de volgende stappen. Dus schoolklassen moeten ook gewoon het gebied in om te zien wat daar gebeurt. En recreatie, waar je net naar vroeg. Ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Nee, Utrecht wordt drukker en drukker. De hele regio. Ja, dat moet je wel in goede banen leiden. Want anders gaat het inderdaad ten koste van de natuur. Terwijl we er ook allemaal van willen blijven genieten. Dus dat is echt de uitdaging voor de komende jaren.
0: En zijn er specifieke gebieden binnen Soest waar die balans tussen natuurbehoud en recreatie extra aandacht vraagt?
1: Nou, ik zou dat zo niet een specifiek benoemen. Maar je ziet het wel, hè. Want ik heb honden. Nou ja, wij mogen op de ene Soeste duinen mogen we wel met de honden los. En de andere niet. Ja, dat is duidelijk een verschil. En dat soort zoneringen, zullen we echt meer. Ik woon zelf in Zeist. Daar hebben we een gebied waar de wolf is geweest. Nou, dan moet je inderdaad je hond, of het nog steeds is, daar moet je aanlijnen. Ja. En sommige gebieden die echt rust behoeven, daar mag je helemaal niet in. Ja, en dat is een evenwicht waar echt alle betrokken partijen hun schouders onder moeten zetten. En nou, vanmiddag wordt er bijvoorbeeld ook bij het station Den Dolder, wordt er ook mensen ook gestimuleerd om met de trein naar de natuur te gaan en niet allemaal de auto in de berm te zetten. Zo hebben we denk ik wel 10, 20 onderwerpen waar we met elkaar kunnen verbeteren. Als mensen willen gaan MTB'en, waar wij ook de mountainbike, ook hartstikke mooi, maar ook op de goede plekken waar er erkende paden zijn en ook een vignet waar dat je kan betalen voordat je erop rijdt en dat het ook wordt onderhouden. Ja, dat zijn eigenlijk al die dingen waar je met elkaar onder het mom van het Nationaal Park wordt dat allemaal wat makkelijker. Maar wel de schouders nog onder moet zetten.
0: Ja, waar hoop je nou dat deze uitbreiding over 10 jaar, wat het nou heeft opgeleverd voor Soest en de Utrechtse Heuvelrug?
1: Nou ja, ik hoop dat, en ik verwacht ook echt dat die bescherming echt daarmee een hele belangrijke stap heeft gezet. En ik hoop echt dat de verbetering en de uitdagingen van de komende jaren, ja, dit hier ook gezamenlijk dan zijn opgepakt. Hè. Als je naar de bodemvitaliteit van de Utrechtse Heuvelrug kijkt, dat wordt gewoon door de vervuiling ook verzuurd. Ja, daar worden echt onderzoeken gedaan. Wat moet je daarmee doen? Moet je er kalk bij doen? Maar ja, dat is natuurlijk alleen maar symptoombestrijding. Dus we moeten ook de oorzaken met elkaar aanpakken om te zorgen dat het bos ook behouden blijft. En ja, als het in de hele wereld en ook in Europa warmer wordt, zul je met elkaar ook moeten onderzoeken. Ja, welke bomen horen daarbij? Dus ook de lange termijn visie moeten we ook met elkaar maken.
0: Ja, nou, dat gaat vast lukken. Jan,
1: wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. En het is wel leuk. We doen dat als prijsvraag, zeggen we wel eens, hoeveel is 21.000 hectare? Ja, dat is gewoon meer dan 30.000 voetbalvelden. Dus toen moet je je voorstellen, hoeveel natuur is. En
0: Ik moet hem afronden. De uitzending zit erop. Jan Henk van der Velde, heel erg bedankt voor de toelichting. Voor die uitbreiding van Soest naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
1: Dankjewel. Oké, tot ziens.
0: Ja, en u hoort het al. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Deze 7 oktober. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Eindelijk een geruisloze radiaalband. De GT100 van BF Goodrich. Haal hem bij Rufai, uw bandenspecialist. Rufai.
5: This program is human made.
3: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
6: Het Muziekmuseum.
7: The Music Museum.
8: Just let me hear some of that rock and roll music.
6: Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 41. En dat is de week waarin op 11 oktober 1965 de publieke omroepzender Hilversum 3 officieel wordt geopend. Het zou de tegenhanger moeten worden van de steeds populairder wordende offshore zender Radio Veronica. Op 1 december 1985 wordt het omgedoopt in Radio 3. En vanaf 1 januari 1994 krijgt het FM in de naam. Straks wat jingles uit die beginperiode van Hilversum 3. En de muziek die we hoorden is ruim 70 jaar oud. We begonnen met muziek van Gene Vincent en de Blue Caps. Deze groep heeft in 1956 een wereldhit met Bebop Alula. Wij luisterden naar B.I. Bicky Bo Bo Go uit 1957. Op het nummer horen we in de hoofdrol gitarist Cliff Gallop. Hij overlijdt op 9 oktober 88 en is vooral bekend als gitarist van de Blue Caps. Zometeen tijdens deze rondleiding de overeenkomst tussen 5 verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben. De melodie overigens is weer op een Duits nummer gebaseerd. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke popmuzikanten uit de jaren 60 en 70... die na de geboorte van zijn tweede zoon zich 5 jaar lang uit het openbare leven en de popmuziek terugtrekt. En muziekvrienden, een langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinylen dubbel LP uit 1974. Het is het zesde album van een Britse progressieve rockgroep met onder andere Steve Hackett en Mike Rutherford. Nou. En natuurlijk hebben we ook deze week weer een oude top 40. Eentje uit het geboortejaar van Helmut Lotti, Belgische zanger en pianist. En Dweezil Zappa, Amerikaanse gitarist en zoon van natuurlijk Frank Zappa. Oude top 40 dus uit week 41. Op nummer 1 staat een Nederlandstalig lied. Het is een parodie op een shantylied. Het wordt gezongen en gecomponeerd door 2 NOS-medewerkers. NOS, ja, van de publieke omroep. En het liedje begint met de volgende tekst. Steeds zie ik in gedachten. Nou. En dadelijk ook nog een prachtig Spaanstalig lied wat in 1973 tweede wordt op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie hiervan is eigenlijk niet om aan te horen, maar wordt toch een dikke hit in de Verenigde Staten. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1951. Maar we gaan nu naar dinsdag 12 oktober 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: Right now, you're tuned to Hilversum 3, the big sound.
1: Van 9 tot 10, Jan Cordiewener. 10 tot 11, Eddie Becker. Van 11 tot 12, Vincent van Engelen. 2 tot 3, Herman Stok. Van 3 tot 4, Hugo van Gelderen. 4 tot 6, Felix Meurders. Met de daverende 30, NOS. Vrijdag, Hilversum 3.
2: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Hilversum 3 flashback.

0: We hoorden de stem van Edith Giovanna Gassion. Ze is geboren op 19 december 1915 in Parijs. We kennen haar natuurlijk als Edith Piaf. Toen ze 15 jaar was, zong ze haar chansons in de straten van Parijs. En tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt ze veel op voor Franse soldaten. In 1945 wordt Edith Piaf ontdekt door Louis Le Play, die haar in zijn Parijse nachtclub laat optreden. In maart 1963 staat zij voor het laatst op de planken. 7 maanden later, op 11 oktober 1963, overlijdt de Franse zangeres aan de gevolgen van een zwakke gezondheid die te wijten is aan haar alcoholmisbruik en een morfineverslaving. Bij haar begrafenis op Père Lachaise komen meer dan 40.000 Parijzenaren haar de laatste eer bewijzen. In 1999 wordt Edith Piaf in Frankrijk uitgeroepen tot zangeres van de eeuw. Céline Dion bezet de tweede plaats, Marie Callas de derde. Padam Padam hoorden we uit 1951, een wals geschreven door Henri Cotet en Norbert Glansberg. Oudste liedje deze week, 51 dus. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want de Beatles zijn vanaf 12 oktober tot 8 november 1965 in de EMI Studio 2 aan de Abbey Road in Londen voor opname van hun album Rubber Soul. De LP wordt op 3 december 1965 uitgebracht. Op de plaat staan onder andere Drive My Car, Norwegian Wood, Michelle en Girl. Rubber Soul is het laatste album van de Beatles waarvoor Norman Smith de techniek doet. In februari 1966 gaat hij werken voor de A&R-afdeling van EMI in Londen. In januari 1967 wordt hij de producer van Pink Floyd. Wij luisterden naar het laatste nummer van kant 2 van Rubber Soul, Run For Your Life. Een nummer van John Lennon, opgenomen op 12 oktober 1965. Straks de langspeelplaat van de week, een dubbel LP uit 1974. Het is het zesde album van een Britse progressieve rockgroep met onder andere Steve Hackett en Mike Rutherford.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 2.
0: Maar voordat we daaraan toe zijn, eerst...
3: Wow!

Ja, muziekvrienden, en het stopt echt zo. Het originele singeltje wat wij net hoorden. Het staat op nummer 2 in de tipparade, week 41, 19. Nog wat, James Brown met World Part 1. Het kwam nooit verder dan die nummer 2 positie. Het haalde dus niet de Nederlandse top 40. Het staat 5 weken in die lijst. Het was in de tijd de opvolger van Mother Popcorn, wat wel de top 40 haalde. Dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een dubbel LP en het is het zesde studioalbum van een Engelse band genaamd Genesis. En hij wordt uitgebracht in 1974. De LP heet The Lamp Lies Down on Broadway. De groep bestaat op dat moment uit Tony Banks op toetsen, Peter Gabriel, zang en dwarsfluit, Steve Hackett, gitaar, Mike Rutherford, basgitaar en Phil Collins, drum en zang. De teksten worden geschreven door Peter Gabriel en de muziek grotendeels door de overige bandleden. Het is een conceptalbum en het verhaal gaat over de fictieve persoon Rael. Hij is van oorsprong Puerto Ricaans en woont in New York en leeft in onmin met de wereld. De 23 nummers op deze plaat vertellen zijn doorlopend verhaal. Hij komt in een soort droom terecht en als hij op een gegeven moment opgesloten zit, laat zijn broer hem in de steek. Helemaal aan het eind van het verhaal moet hij kiezen tussen zijn broer en de mogelijkheid om weer thuis te komen. Hij kiest uiteindelijk voor zijn broer. Het hele proces van deze dubbel LP leidde uiteindelijk tot het vertrek van Peter Gabriel uit Genesis. Na de release in 1974 wordt het album goed ontvangen, terwijl de plaat door de jaren heen telkens meer wordt gezien als een van de klassiekers uit de popgeschiedenis. En daarom is The Lamp Lies Down on Broadway van Genesis uit 1974 deze week. De langspeelplaat van de week.

0: Eerste track die we draaien uit de langspeelplaat van de week, The Lamb Lies Down on Broadway uit 1974 van Genesis. We draaien het van de originele master uit dat jaar. Dat hoorden we ook een beetje, dat een beetje een brommetje in, zeg maar. Er zijn later allerlei remasters geweest, maar dit is toch de originele versie. En daar gaan we de muziek van draaien. Het heeft vier kanten, want het is een dubbel LP. En wij luisterden naar het derde nummer van kant 2, Counting Out Time. Muziekvrienden, dan nu muziek uit een ander jaar. Een oude top 40, eentje uit week 41. Ik ga eens even nog niks zeggen over het jaar waarin we deze oude lijst hebben. Wat ik wel kan zeggen is dat er 5 nieuwelingen in staan. 6 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Engeland, Spanje, Puerto Rico, Nederland, Noord-Ierland, Frankrijk, Suriname, Verenigde Staten, Barbados, Israël, Canada en Marokko.
1: Deze week nieuw in de top 40.
2: Nummer 40.
0: Ja, en als er zoveel landen in zo'n lijst staan, dan moet het een ouder zijn. Dat kan niet anders. Onderaan de lijst een legendarische band. Luister eens naar de zangstem. Misschien herken je hem wel.

Het was hun grootste hit, de band Blind Faith met het nummer Will Alright. Met onder andere in de band Steve Winwood, Ginger Baker en de zangstem van Eric Clapton. Nieuw. Nummer 39. Uit Nederland.

Wat is dit nu muziek, vrienden? De Swinging Soul Machine uit Nederland met het liedje The Band. Het zegt mij helemaal niks. Ze hadden hun grootste hit met Spooky's Day Off. En Spooky, dat was hun zanger Iwan Groeneveld, was zijn bijnaam. En die zong een keer niet mee, want ze hadden een instrumentaal nummer. Valt er niks te zingen natuurlijk. Dat heette dus Spooky's Day Off. Hij was er niet.

0: Marisabel, zo heet het, van Los Payos. Nummer 38, een groep uit Spanje.
1: Nieuw. Nummer 37.
0: Legendarische zanger, gitarist. Oorspronkelijk dus uit Puerto Rico.

bekend lied, de uitvoering van José Feliciano. The Windmills of Your Mind, oorspronkelijk een Frans lied. We kennen het natuurlijk ook van Herman van Veen, die noemde het Cirkels. En we kennen het ook van Dusty Springfield, die zong het ook in de Engelstalige versie. 37 was dus José Feliciano. Dan nu een legendarisch nummer van uiteraard Shocking Blue. Het liedje was op de terugweg, stond 14 weken in de Nederlandse top 40 en haalde nummer 1 niet.

Ja, en Amerika haalt het wel de nummer 1 hit, maar Nederland dus niet. Shocking Blue met Venus. Dan nu muziek uit Noord-Ierland van een Noord-Ierse zanger David McWilliams. Ik ken het later ook van Rob de Nijs. Zet een kaars voor je raam. Vannacht, vertaald in de tijd door Lennart Nijg. Die kennen we natuurlijk weer van Boudewijn de Groot. Maar dit is dan die originele versie. Can I Get There by Candlelight? This is the

0: take your love to town.
1: Geschreven door Mel Tillis en Kenny Rogers maakte de meest bekende versie van. Ruby, don't take your love to town. 34 in deze top 40. Nu nummer 33, Vanity Fair.

Early in the Morning van Vanity Fair. Ze hadden meer hits rond deze periode. Onder andere I Live for the Sun. En dit was een van de grootste. Early in the Morning kwam dus ook in de top 40 terecht. Staat dus op nummer 33, week 41, 19 nog wat. Het jaar van dit nummer, de Rolling Stones. Geschreven door Mick Jagger

Verscheen in de tijd op de A-zijde van de single met op de B-zijde You Can't Always Get What You Want. Twee nummers van het album Let It Bleed. Rolling Stones dus 32. Dan nu Wilma.

Derde singeltje van Wilma, Grootpapa. Het was in de tijd de opvolger van Heintje, Bouw ein Schloss für mich. En Een klomp met een zeiltje, dat werden twee grote hits. Dit was een kleinere hit van haar, Grootpapa dus. Muziek nu van Oscar Harris. This is a message.

Oscar Harris en de Twinkle Stars. Zo staat het officieel op het plaatje. T.O.P. Top. Zo heet het nummer. Ja. Geboren in Suriname, verhuisde al in 1963 naar Amsterdam om daar te gaan studeren. 30 dus. Nu muziek van een Amerikaan. En wat voor een? Nou, die heeft wat geschreven hoor. En gezongen natuurlijk. Dit is misschien wel een van zijn bekendste.

Ja, het duurt even een minuutje voordat hij de titel zingt. 29, Neil Diamond, Sweet Caroline, wie kent het niet? En ja, wie kent dit eigenlijk nog? George Cash. Was het een zanger of was het een band? 28. Wait.

Het was een band die best wel stevige muziek maakte. Ze hadden twee singeltjes. Dit was er één van. Dat was niet echt stevige muziek. Een beetje commercieel. Ja. Nightingale, zo heet het. Amsterdamse band. George Cash noemde ze zich. Met zanger Johnny Frederiks. En toetsenist Hessel de Vries. Nightingale is op nummer 28. En op 27 de hoogstnieuw binnengekomen plaat deze week. Week 41. Leon Klerenkoper. Oh.

0: vient sombrer.
1: Leon Klerenkoper, ja, zo heet hij. Hij is bekend geworden onder David Alexander Winter. En hij zong in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. En dit liedje, Oh Lady Mary, werd een grote hit in Frankrijk. Het stond wekenlang op de eerste plaats. Het staat dus bij ons, week 41 op 27. Hoogst nieuw binnengekomen plaat, deze week.

Ja, zo heet het pot vol blommen, geproduceerd door Peter Koelewijn onder de naam het Lowland Trio. We kennen ze ook van de hits als Mijn naam is Haas en ik kan geen kikker van de kant afduwen. Die zijn wat meer bekend, denk ik. Pot vol blommen, ja. Herkende hem wel. 26 dus. Nu muziek uit Amerika, een instrumentaal nummer. Geïnspireerd op de Lone Ranger, een televisieserie. Met inheemse Amerikanen, zo zeggen we dat officieel. Indianen. En in die serie noemden een aantal mensen, acteurs, elkaar. Ja, Kim Osabe. En dat betekent iets als trouwe vriend. En zo heet dit liedje. Het is van die Electric Indian. En door naar 24.

0: We horen de zachte G uit Torren, Midden-Limburg.
1: Huil maar niet, kleine Eva.
0: Nou, is duidelijk hoe het liedje heet. Het is van het Radi Ensemble. Het staat op 24. Nu muziek uit Barbados.

Marianne 23 van de Merry Man. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 uit week 41 hebben? Ja, is best lastig, hè? Vind ik zelf ook wel. Creedence Clearwater Revival op 22 met

22, dus Creedence Clearwater Revival. En het volgende nummer vind ik altijd als dat begint alsof er iemand op de deur klopt. Tjeu Baats komt uit Eindhoven. Hij noemde zichzelf Tony Bas. En hij zingt hier over een...

Ze werd gezien als de Italiaanse tegenhanger van Marilyn Monroe uit Amerika. Gina Lollobrigida, 21. Hij zong er dus een liedje over Tony Bass, 21. Inmiddels zijn we bij het linker rijtje beland, muziekvrienden. En wat vinden wij? Een Amerikaan.

Het werd hun grootste hit. My Pledge of Love van de Joe Jeffrey Group werd een hit ook in Amerika. Staat dus op 20 in de top 40 week 41. 19 nog wat. Muziek nu uit Nederland. De Shuffles.

band de Shuffles met zanger Albert West. Het was hun eerste en tevens grootste hit in Nederland. Shalala, I Need You. Over grote hits gesproken, allemachtig. Je zou denken, dit is toch een hele grote hit. Van Fleetwood Mac. Het was hun eerste hit, dat sowieso, in Nederland. Nog voor Albatross en Man of the World. Need Your Love So Bad. Fleetwood Mac natuurlijk, 18.

Ja, Fleetwood Mac voor Christine Perfect en Stevie Nicks, voordat die de band betraden eigenlijk. Jaren 70 was dat, veranderde de band qua klank. Daarvoor was het echt serieuze rock en blues. Inmiddels zijn we beland bij een van die gasten van de Bee Gees, een solo singeltje. Het is Robin.

Alors, je chante van Rika Zaraï uit Israël. We kennen haar ook met het prachtige Jeruzalem. Staat op 16 en over een shantilied gesproken. Op nummer 1 hebben we er eentje staan. Gezongen en gecomponeerd door 2 NOS-medewerkers. En dat liedje begint al met Steeds zie ik in gedachten. Die staat op nummer 1. Zijn we nog niet aan toe? Eerst nummer 15. Hier is Andy Kim.

0: was een fictieve band. De Archies. Het was een tekenfilmserie. Bijna zoiets als de Monkees. Maar de Monkees waren echte mannen, hè? De Archies, zoals op de Amerikaanse televisie te zien, hadden één grote hit. Was dus Sugar Sugar op 13. Dit nummer gaan we het tweede gedeelte toch wel eens even helemaal beluisteren. Zo geweldig mooi. Frida Bocara met 100.000 chansons.
1: Il y aura 100.000 chansons.
0: En over Franstalige muziek gesproken. Op nummer 11 komen we nog een liedje tegen voordat we die top 10 induiken. Het is Joe Dassin en Les Champs-Élysées.
2: Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
3: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst uit week 41. Het jaar is 1969. Ik lees de top 10. We draaien die Nederlandstalige nummer 1 hit. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week uit 1974. Die dubbel LP van Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. Goed, komt-ie. Nummer 10, Air van Exception. Gebaseerd natuurlijk op muziek van Bach. Nummer 9, Space Oddity, de originele versie van David Bowie. Nummer 8, Natural Born Boogie van The Humble Pie. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 7, een Nederlandstalig lied. Een duet van Lisbeth List en Ramses Shaffy, De Pastorale. Nummer 6, Scarlet Ribbon van The Cats. Nummer 5, Deep Water van Grapefruit. Nummer 4, legendarisch nummer Je t'aime mon non plus. Het was de eerste keer dat het in de lijst stond. Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Nummer 3, Don't Forget to Remember, Bee Gees.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij, die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt, zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Leef met plezier. Rock met plezier. Rock Pelmel Export.
3: Dit programma is door mensen gemaakt.
5: This program is human made.
3: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
6: All the music comes from real people.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is dat, toch?
2: Ja, zeker.
1: Deze keer een rondleiding langs week 41. En dat is de week waarin op 9 oktober 1967 Phil Bloem naakt op de televisie verschijnt. In de tweede aflevering van Hoepla, het tweenerprogramma van de VPRO. Men spreekt er schande van. En muziekvrienden, week 41, daar hebben wij een top 40 uitgekozen. Eentje uit 1969. En op nummer 1 staat een lied van Tom en Dick, Bloody Mary. Het is een parodie op een shantylied. Dat is een lied waarin meegezongen kan worden eigenlijk. Hè. En vaak gerelateerd aan de zee, aan vissers, et cetera, et cetera. Het is gezongen en gecomponeerd door twee NOS-medewerkers. Twee geluidstechnici. Tom Poederbach en Dick Zwaneveld. Oh, die Dick Zwaneveld is een geluidstechnicus, zie ik. En Tom Poederbach is een filmkutter. Dat is ouderwets. Dat is iemand die met een schaartje in een film knipt. Dat had je toen in 1969. Het liedje stond 3 weken op de eerste plaats. Het werd hun grootste hit. Hierna brachten ze nog 2 singles uit met Peter Koelewijn. Maar dat had nauwelijks succes. Dadelijk dus nog veel meer muziek uit die top 40. We hebben al uitgebreid daarna kunnen luisteren. De liedjes 40 tot en met nummer 11 zijn we langs geswiped. En de muziek die we net horen is van Eddie Cochran. In de Gold Star Studio in Hollywood neemt hij op 9 oktober 1958 Let's Get Together op. Het nummer is praktisch hetzelfde als Come On Everybody. Het enige verschil is de tekst. In plaats van Come On Everybody zingt hij Let's Get Together. Come On Everybody komt op 35 in de Billboard Hot 100 terecht in 1958. De versie die wij net hoorden wordt pas in de jaren 70 op een verzamelalbum van Eddie Cochran uitgebracht. Dus ik denk niet dat je het liedje ooit eerder gehoord hebt. Zometeen verder tijdens deze rondleiding de overeenkomst tussen 5 verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben. De melodie is later op een Duits nummer gebaseerd. Ja, niet al die nummers weer, maar goed, ik ga het je dadelijk uitleggen. Je merkt het vanzelf. Langspeelplaat van de week, muziekvrienden. Het is een dubbel LP uit 1974. Zo'n prachtige vinyl plaat zijn er twee dus. Het is het 6e album van de Britse progressieve rockgroep Genesis. De plaat heet The Lamp Lies Down on Broadway. En het is een conceptalbum. Die liedjes horen allemaal bij elkaar. Het is een 1 doorlopend verhaal. In de tijd geschreven door Peter Gabriel. Was trouwens de laatste plaat waar hij aan meewerkte. Daarna ging hij solo. Fleety Genesis dus. En dadelijk een van de meest belangrijke popmuzikanten uit de jaren 60 en 70. Muziek van hem. Hij trekt zich terug naar de geboorte van zijn tweede zoon in 1975. 5 jaar lang horen we niks van hem. Hij trekt zich terug uit het openbare leven en de popmuziek. Echt een bekende artiest. En dadelijk ook nog een prachtig Spaanstalig lied, wat in 1973 tweede wordt op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie daarvan is eigenlijk niet om aan te horen, maar wordt toch een dik vette hit in Amerika. We gaan een stukje van die Engelse versie beluisteren en die Spaanse versie gaan we helemaal horen. Dan vertel ik je nu dat Tom Jones op 11 oktober 1965 Thunderball opneemt. Het lied wordt op 26 november 1965 uitgebracht. De single komt in Groot-Brittannië niet verder dan de 35e plaats. Het is de titelsong voor de 5e James Bond film en is geschreven door John Barry en Don Black. In deze film neemt James Bond het op tegen Blofeld van de fictieve organisatie Spectre. Claudia Auger speelt de Bond girl Domino. Wegens overweldigende belangstelling gaat Thunderball op 29 december 65 in Londen in 2 bioscopen tegelijk in première. Na afloop gaan de gasten vanuit deze beide bioscopen naar het Royal Garden Hotel voor een groot premièrefeest. De hoofdrolspeler Sean Connery is er niet bij aanwezig. Hij blijft liever thuis bij zijn vrouw en kinderen.
3: James Bond is in operation. And what an operator he is in Ian Fleming's Thunderball. Thunderball stars Claudine Auger. Young, beautiful, trapped. Could be dangerous.
4: What sharp little eyes you've got.
0: Wait till you get to my teeth.
3: Adolfo Celli, smooth, silent. Spectre's agent of death. Luciana Paluzzi, lovely to look at, murderous to know.
2: Friends of yours, no doubt. Come in.
3: 007, danger sign for the world's most famous gentleman agent with a license to kill and license to thrill. 007, guarantee sign of prompt delivery, night and day service. 007, hallmark of today's greatest entertainment.

0: Dit is de top 40.
1: Week 41. Nummer 12.

ja, zo stopt het. Want het gaat over in het volgende nummer. Ik vertelde het al. Het is een conceptplaat. En liedjes lopen bijna al in elkaar over. Genesis van het album The Lamp Lies Down on Broadway uit 1974. Een dubbel LP. Het liedje Anyway. Het is het derde nummer van kant 3. En we draaien het van de originele CD. Geen platgeslagen remaster of iets dergelijks. De oorspronkelijke dynamiek is weer prachtig terug te horen op deze uitgave. Dan nu dat wonderschone Spaanstalige lied, wat in een Engelse versie eigenlijk niet om aan te horen is. Het gaat om een liedje van de zanggroep Mosquedades uit Baskenland. Ze worden opgericht in 1967 in Bilbao door een groep jonge studenten. De groep bestaat in het begin uit 8 leden van 4 verschillende families. Ze zingen folk en spirituele muziek met de Beatles als inspiratiebron. In 1969 brengen ze hun eerste album uit. In 1973 wordt de band door de Spaanse omroep RTVE gevraagd om Spanje te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival van 1973 in Luxemburg. Ze doen dit met RS2. Het lied eindigt als tweede achter de Luxemburgse winnares Anne-Marie David, maar wordt wel de morele winnaar. Het lied wordt wereldwijd een hit, zelfs in de Verenigde Staten. Let wel in een Engelstalige versie genaamd Touch the Wind. Het komt op 12 januari 1974 de Amerikaanse top 100 binnen en bereikt de 9e plaats. Hiermee wordt bewezen dat de melodie van het nummer ijzersterk is, want er wordt op deze Engelstalige versie ronduit slecht Engels gezongen. Waarschijnlijk is er daarom een hoop galm aan toegevoegd om het slechte Engels te verbloemen. Even een klein stukje dus van die Engelstalige versie en daarna de originele Spaanse versie.

heet. Het is Spanje een van de grootste zomerhits aller tijden. Los Payos met Marisabel. Maria Isabel, ja, maar zij zingen het dus als één woord, zeg maar. Staat dus op nummer 38 in die top 40, week 41, 1969. Daarvoor hoorden we nog Creedence Clearwater Revival op 22 met Commotion. Dan nu de overeenkomst tussen vijf verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben en van er later een melodie bij komt, wat gebaseerd is op een Duits liedje. Het gaat hier om liedjes in de uitvoering van Boney M., The Just Brothers, Fatboy Slim, Duck Sauce en de Duitse groep Night Train. We vertellen het verhaal in chronologische volgorde. We beginnen in Detroit in 1965 bij The Just Brothers, bestaande uit Jimmy en Frank Bryan. Met wat sessiemuzikanten nemen zij in dat jaar het instrumentale nummer Slice Tomatoes op voor de B-zijde van een van hun singles. Laten we daar eens mee beginnen. En let vooral dus op deze gitaarriff.

0: Zo'n ruim 30 jaar later, in 1998, wordt het nummer opgepikt door Norman Cook, beter bekend als Fatboy Slim. In de Rockefeller's Kenk wordt een sample gebruikt van The Slide Tomatoes. Luister.
1: Right about now, the funk's

Ja, er is dat gitaartje weer van de Just Brothers Sliced Tomatoes. We doen even een stapje terug naar 1973. Dan gebruikt Hein Hoets van de West-Duitse Berlijnse popgroep Night Train de riff van Sliced Tomatoes in het nummer Hallo Biemelba. Maar dan speelt hij het op een orgeltje. Maar hij doet meer. Hij introduceert...

Dit komt dus uit 1973 en 1979 bewerken Frank Farian en Fred Jay deze versie voor de Duitse zanggroep Boney M. tot het nummer Gotta Go Home.

In het najaar van 2010 bewerken de Amerikaanse DJ Armand van Helden en de Canadese DJ A-Track onder de naam Duck Sauce het Boney M-nummer tot Barbara Streisand. Het nummer wordt dan een wereldhit. Bijzonder is dat op deze plaat wel de componisten Fred Jay en Frank Farian worden genoemd, maar de allereerste gitaarriff wordt nergens meer vermeld. Barbara Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Ja, naast de gitaarriff is natuurlijk dat hoe is natuurlijk het meest opvallend. Laten we daar het origineel eens van gaan beluisteren. Night Train uit Duitsland. Het heet Hallo Bimmelbahn.

Waterdetective Draai van de Langspeelplaat van de Week. Dat geweldige album uit 1974, een dubbel LP van Genesis. The Lamp Lies Down on Broadway. We luisterden naar Riding the Scree. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe LP. Dan nu die artiest die na de geboorte van zijn tweede zoon zich 5 jaar terugtrekt uit het openbare leven en de popmuziek. Het gaat hier om John Lennon. Op 9 oktober 1975, op de 35e verjaardag van John Lennon, bevalt zijn vrouw Yoko Ono van hun zoon Sean Taro Ono Lennon. Yoko Ono is 5 weken later uitgerekend, maar ze staat erop dat ze met een keizersnee zal bevallen op 9 oktober. Ze is er heilig van overtuigd dat als een kind wordt geboren op zijn vaders verjaardag, het diens ziel krijgt als het sterft. Yoko Ono ontkent dit tegenover de pers, maar John Lennon heeft het later bevestigd. Na de geboorte van zijn tweede zoon trekt John Lennon zich 5 jaar lang terug uit het openbare leven. Hij schreef nog wel wat songs en maakte enkele demo's, maar nam niet actief nieuwe nummers op. Samen met Yoko maakte hij verre reizen en nam hij tijd om zijn kapitaal verstandig te beleggen. Ook leerde hij zeilen, wat hij altijd al had willen doen. In 1979 kondigde John Lennon echter weer aan een plaat te willen maken. Die verscheen in het najaar van 1980, het album Double Fantasy. En het trieste is dat in december 1980 hij werd vermoord. We gaan muziek draaien van dat album. Het is het openingsnummer, Just Like Starting Over.

0: Dit is de top 40.
1: 1969.
2: Week 41. Nummer 11.

0: Nummer 11 in die top 40. Les Champs-Élysées, Joe Dessin. Muziekvrienden, ik heb nog 2 instrumentalen.
1: Nummer 25.
0: 2 instrumentale nummers. Eentje dus op 25, week 41, 1969. Electric Indian met Kim Osabe. En dat betekent zoiets als trouwe vriend. Het gebruikt in de tv-serie The Lone Ranger. En daarna hebben we nog nummer 10 uit deze lijst. Air van Exception. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Natuurlijk via je eigen oude vertrouwde radio. En via het moderne wereldwijde web. Tot een andere keer. En bedankt voor het luisteren.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen en welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 7 oktober. Zoals gewoonlijk brengen we je het nieuws en achtergronden bij het nieuws uit Eemland en omstreken. En wat hebben we vandaag op het programma? Paarse Vrijdag en Coming Out Day. Voelt iedereen zich wel vrij om zichzelf te zijn? We hebben het over palliatieve zorg en dat het meer is dan alleen medische zorg. Uiteraard het weer met Klaas Bijker. We leren hoe je kunst, design en muziek en food kunt combineren. En hoe het Soest vergaat als onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
1: De omroep voor regio Eemland.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Ja, je hoorde Van Halen met Jump, hun meest succesvolle nummer. We gaan verder. Vrijdag 9 oktober is het Paarse Vrijdag. En in Soest valt dat samen met het hijsen van de Progress-vlag in aanloop naar Coming Out Day. Dat is op zondag 11 oktober. Tegelijkertijd staat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren onder druk. Wat betekenen deze dagen vandaag de dag? En hoe draagt de gemeente bij aan een inclusieve samenleving? En daarover praat ik met wethouder Lenneke Welschen uit Soest. Welkom.
1: Goedemorgen. Dankjewel.
0: Goedemorgen. Mevrouw Welsje, misschien een beetje een open deur, maar waarom vindt u het nou belangrijk dat Soest aandacht besteedt aan Paarse Vrijdag en Coming Out Day?
1: Ja, niet in Soest, maar loopt. Ik heb zelf een beetje in de leeftijd van 6.
0: Mevrouw, kunt u op een iets andere plek gaan staan, want de verbinding is op dit moment niet zo heel erg goed.
1: Ik ga mijn uiterste best doen. Ja, ik sta in Baarn. Oh. En daar schijnt... Ik loop even...
0: Om de hoek.
1: Om de hoek, ja. Op de fiets. Maar wordt het beter als ik loop?
0: Ja, dit is beter.
1: Ja? Oké. Maar goed, die gesprekken hebben we ook thuis.
0: Ja. Oh. Nou, u valt nu helemaal weg, geloof ik. Dit is...
1: En nu?
0: Ja, nu hoor ik er wel.
1: Oké, nu blijf ik stilstaan waar ik sta. Niet meer bewegen.
0: Ja, u zei dat u thuis die gesprekken ook voert. Nee, ik kreeg helaas geen geluid. In het kader van Coming Out Day gaan we dan even een passend plaatje draaien.

0: Ja, Diana Ross met Coming Out. En we hadden het interview met mevrouw Welser graag afgemaakt. Maar er is een landelijke telefoonstoring met bepaalde nummers op dit moment. Ik krijg haar helaas niet meer te pakken. Dus we gaan even wat anders doen.
1: Nieuws uit de regio.
0: In Spakenburg werkt de straatverlichting op veel plekken niet door een netwerkstoring. En de uitval treft de straten in de gebieden Bikkersvaart, Koenraadswetering en Broederswetering. De netwerkbeheerder werkt aan een oplossing waar mensen moeten extra goed uitkijken. En inwoners kunnen een melding doen van kapotte verlichting op www.buntschoten.nl/kapotte-straatverlichting. Het comité Oude Tempel roept het college van Soest op om opnieuw in gesprek te gaan over landgoed de Oude Tempel in Soesterberg. De verhoudingen staan onder druk omdat de gemeente 579 bezwaarmakers niet ontvankelijk heeft verklaard en protestspandoeken zijn verwijderd. Het comité wil verdere escalatie voorkomen en vraagt de burgemeester om de verbinding met het dorp te zoeken. Stichting Present Eemland zoekt vrijwillige steungezinnen om kinderen uit de regio extra aandacht en zorg te krijgen en een vertrouwde plek te bieden. Een steungezin vangt een kind regelmatig op om samen te spelen, te eten of huiswerk te maken. Op dinsdag 13 oktober is er een informatieavond in de bibliotheek van Soest voor inwoners uit Soest, Soesterberg, Amersfoort en Bunschoten. Meer informatie is te vinden op www.presenteemland.nl. Oprichter Dolf Veldhuizen van voetbalvereniging VV Eemdijk is plotseling overleden. Met zijn grote inzet en liefde voor de club stond hij aan de basis van de vereniging in Bunschoten-Spakenburg. Uit respect voor hem en zijn naasten werden alle wedstrijden gisteren afgelost en het bestuur geeft aan om enorm te gaan missen. Condoleren kan via info@vveeemdijk.nl. En op de Hof in de binnenstad van Amersfoort heeft een bijzondere beëdiging voor jonge militairen plaatsgevonden. Bij de ceremonie midden in de stad waren ook panzervoertuigen aanwezig. Defensie organiseerde het evenement in het centrum om goed zichtbaar te zijn voor het publiek. Nu de soldaten weer in de kazerne Soesterberg zijn gevestigd, is dat natuurlijk extra mooi voor deze regio. En een 26-jarige man uit Soest krijgt geen straf voor het verwonden van twee 17-jarige jongens. Het steekincident gebeurde tijdens de afgelopen jaarwisseling in de Pekingtuin in Baarn. De rechtbank Midden- Nederland oordeelt nu dat de man handelde uit noodweer nadat hij werd aangevallen door een groep jongeren.

0: Linkin Park, Breaking the Habit. Blijft toch een mooi nummer ook, hè? Van 3 tot en met 10 oktober deze week dus, is het de week van de palliatieve zorg. Vrijwilligers palliatieve zorg, VPTZ, spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Wat betekent hun werk in de praktijk? Daarover praat ik vandaag met Jeannette Donker, coördinator VPTZ. Jeannette, welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jeannette, wat is palliatieve terminale zorg precies en waarom is deze zorg zo belangrijk?
1: Nou, palliatieve terminale zorg, hè, dat is zorg die we aan mensen bieden in hun laatste levensfase. En ja, dat is een fase die je niet meer over kan doen. Hè. Dus het is ook heel belangrijk van hoe vul je deze fase in. En nou, daarin zijn onze vrijwilligers die we inzetten om voor de cliënt, maar ook voor de mantelzorger om deze mensen te ontlasten in deze periode die soms ook heel zwaar en moeilijk kan zijn. En je wilt toch ook zorgen dat deze periode zo waardevol mogelijk is.
0: Ja, absoluut.
1: En wat die vrijwilligers dan doen is vooral een luisterend oor bieden, er zijn, maar ook soms tijdelijk de zorg overnemen van de mantelzorger. Nou ja, eigenlijk een mooi voorbeeld die we op het moment hebben is een jonge vrouw die haar man gaat sterven. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke periode. Maar zij werkt ook nog en we hebben nu 2 vrijwilligers die 1 dag bij haar man zijn, zodat zij kan blijven werken, contact kan blijven houden met haar werk.
0: Ja.
1: Nou, als je ziet hoe waardevol dat voor haar is, ja, daar kan ik alleen maar stil van worden.
0: Ja, snap ik. Dat begrijp ik helemaal. U geeft het al aan, dit is een concreet voorbeeld. Maar wat kunnen de vrijwilligers ook betekenen voor iemand die zelf in die laatste levensfase zit? Buiten de partners,
1: ja, vooral,
0: en kinderen?
1: Ja, vooral er zijn. Hè? Dus wat we zien is, je hebt natuurlijk de palliatieve en de terminale fase. Hè? En in de terminale fase, dat zijn vaak de laatste 3 maanden dat iemand nog leeft. Maar je hebt ook de periode daarvoor, de palliatieve fase. Hè? En dat is de periode waarin mensen dus te horen hebben gekregen dat ze niet meer kunnen genezen. En in die periode zien we ook dat mensen nog wensen hebben ten aanzien van hun leven. Hè. Dus daarin kan een vrijwilliger ondersteunen. Maar het gaat ook heel veel over zingevingsvragen. Wat doet er nog toe? Hè, dus daarin kunnen vrijwilligers een luisterend oor zijn, een gesprek kunnen voeren. En vooral in die laatste fase, ja, daarin zie je dat het waken heel erg belangrijk wordt. Hè, dus als mensen, ook om die mantelzorgen te onthouden, dat hij het vol kan blijven houden, hè, gaan vrijwilligers waken bij mensen. Maar zijn ze er ook overdag om drinken te geven? Er zijn, dat is vooral wat wij zeggen. De vrijwilligers zijn er.
0: Ja.
1: En die sluiten aan bij wat op dat moment nodig is.
0: Ja, precies. Hoe is dat werk dan voor de vrijwilligers? Hoe ervaren zij dat als ze zo'n rol spelen?
1: Ja, wat ik terugkrijg, ik heb echt diep respect voor deze vrijwilligers. Want wat ik vooral terugkrijg is dat ze zeggen, joh, je geeft een stukje tijd, aandacht, liefde, maar ik krijg er ook zoveel voor terug. En dat is gewoon heel erg bijzonder. Het is het is zo mooi om te zien met zo'n warm hart zij er voor die mensen zijn. Maar wat ze ook terugkrijgen, en dat krijgen we later van de familie ook vaak terug, dat ze zeggen, oh, ik wou dat ik dit eerder ingezet had. Want het is zo waardevol van alle kanten geweest.
0: Ja, en is dat werk nou zwaarder of juist mooier dan mensen vooraf vaak denken?
1: Mooier. Dat krijgen we echt terug.
0: Ja, want ja, u spreekt regelmatig vrijwilligers die bij mensen thuis in hospices of zorginstellingen actief zijn. Welke verhalen blijven jou dan bij?
1: Mensen die zeggen van, ik dacht, wat moet ik hier eigenlijk brengen? Maar ik krijg zoveel liefde en aandacht terug. En ja, mensen die zijn zo dankbaar voor wat ze, dat stukje aandacht wat ze krijgen. Hè, want het is soms ook heel erg moeilijk als je het leven los moet laten. Wat je ook wel ziet is dat familie, vrienden daar soms heel moeilijk mee om kunnen gaan.
0: Ja. Hè,
1: dus dan zie je ook wel dat mensen daar een stukje eenzaamheid in ervaren. En juist dat stukje lossen deze vrijwilligers op met die aandacht en die tijd.
0: Ja, je zegt dat, ik hoor je zeggen dat mensen het moeilijk vinden om het daar ook over te hebben.
1: Ja, en daar is die week van de palliatieve zorg ook voor. Hè? Het is de week van de palliatieve zorg. En we willen juist dat gesprek openbreken van praten over met elkaar. En praat ook tijdig over wat jij belangrijk vindt in deze periode. Ja. Wat jou kan helpen. Hè? En het blijft altijd maatwerk. Hè? De een heeft een andere behoefte als de ander. Maar om daarbij aan te sluiten, dat is juist heel erg mooi.
0: Zeker. En wat spreekt jou aan in de campagne die er nu is tijdens de Week van de Palliatieve Zorg, Leven tot het Laatst?
1: Ja, nou, dat vind ik gewoon een hele mooie zin, zeg maar. Wij zeggen altijd bij de VPTZ, we kunnen niet altijd dagen toevoegen aan het leven, maar we kunnen wel leven toevoegen aan de dagen. En daar gaat het om.
0: Ja, en is er voldoende bekendheid eigenlijk voor het werk van VPTZ of valt er nog winst te behalen?
1: Ja, daar valt zeker winst te behalen. Dat merk ik in de regio waar ik werk ook. Je moet blijven aan de deur kloppen van huisartsen, van thuiszorgorganisaties, van mensen, om dit werk onder de aandacht te brengen. Want mensen zeggen juist, wat ik al zei, van het is zo belangrijk en ik wou dat ik het eerder had geweten. En daarom is zo'n week waarin we extra aandacht vragen heel erg belangrijk. Maar daartussendoor, ik blijf ook huisartsen bezoeken. Ik ga naar thuiszorgorganisaties. We trainen onze vrijwilligers, dat doen we samen in Apeldoorn met twee hospices. Daar houden we contact met elkaar. En zo moet je dat netwerk gewoon blijven verbreden.
0: Ja, en zijn er op dit moment ook nog vrijwilligers nodig?
1: Jazeker, ja.
0: Wat voor mensen zijn dan geschikt voor dit werk?
1: Ja, eigenlijk iedereen die hart heeft voor zijn naasten. Dus wij hebben in ons vrijwilligersbestand artsen zitten die zeggen van, oh, ik ben met pensioen, ik vind het supermooi om nog iets te betekenen. Maar ik heb ook een timmerman, zeg maar, die zegt van, nou, ik heb mijn hele leven met mijn handen gewerkt, maar ik wil nu met mijn hart werken. Ja. Dus het maakt niet uit als je maar een gevoel hebt voor een naaste en dat je in een ander kan verplaatsen. Nou, en dat je, ja, communicatie is natuurlijk heel erg belangrijk, hè? Dat je goed kan aansluiten bij een ander. Nou, dat zijn wel tools die je moet hebben.
0: Ja, ik hoor het en ik begrijp het ook helemaal. Jeannette Donke, dank u wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. En bedankt voor de aandacht hiervoor.
0: Ja, wij hebben geleerd dat palliatieve zorg niet alleen gaat over afscheid nemen, maar vooral over het leven dat er nog is. En over aandacht, menselijkheid, ondersteuning en het creëren van ruimte voor wat echt belangrijk is. En dankzij de inzet van professionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen mensen in hun laatste levensfase zoveel mogelijk leven op een manier die bij hen past. En daarom is juist de Week van de Palliatieve Zorg een waardevol moment om hierbij stil te staan.

0: Ja, dat was Chico, My Chico van Jason Derulo en Melody. En ja, op dit moment zouden we dus het weer met Klaas Bijker hebben.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Maar goed, Klaas krijg ik ook niet te pakken. Dus ik ga het maar even zelf doen. Mijn naam is Eline, ik vervang Klaas. Vandaag is het vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. En later neemt de bewolking toe. Vanavond volgt vanuit het westen regen. De komende dagen is het wisselvallig en bovenal ook duidelijk koeler. De temperatuur stijgt dagelijks naar waarde omstreeks 15 graden. Vanochtend plaatselijk nevel en mist. En straks om rond een uur of 11 is het al een graad of 17. Daarbij staat dan een zwakke zuidoostenwind. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. Maar landinwaarts en zeker in het oosten en noordoosten schijnt nog wel de hele middag de zon. Aan het eind van de middag volgt vanuit Zeeland wat lichte regen. Waaien doet het niet of nauwelijks en het is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond wordt de bewolking dikker en vanuit het westen volgt enige tijd regen. In het zuidoosten komen enkele onweersbuien tot ontwikkeling en in het noordoosten blijft het nog de hele avond droog. De wind draait naar het noordwesten toe en neemt daar matig aan. En daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. Aan het eind van de avond is het dan een graad of 15 en ik hoor de telefoon gaan. En volgens mij ga ik nu dan, heb ik Klaas aan de lijn.
2: Ja,
0: ja.
2: Hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ben je er toch nog? Ik was het weer al aan het doen hoor.
2: Ik had telefoonproblemen, dus
0: ja,
2: daarom bel ik jullie ook even.
0: We hebben een landelijke storing. Je bent live in de uitzending op dit moment, dus je kan nog heel even wat zeggen.
2: Ja. Ja, het weer. Vandaag een mooie dag. De zon schijnt flink. De temperatuur wordt een graad of 20. En tegen de avond komt er een buiengebied aanzetten. Vanuit Frankrijk is er een regenzone onderweg. Dus in de vorm van een regen of misschien een onweersbui. En de dagen daarna, achter die storing, die brengt flink wat neerslag, een millimeter of 10, is het ook regenachtig en buiig tot en met zondag. Met temperaturen die overdag onder de 15 graden duiken. Met op zaterdag zelfs een graad of 13. En zondag bedoel ik dan.
0: Nou, dan zijn we weer bijgepraat, Klaas.
2: Ja.
0: Dankjewel.
2: Ook graag gedaan.
0: Okay.
2: Mooie dag.
0: Fijne dag. En wij gaan even luisteren naar leuke muziek.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leus.

0: Ja, je hoorde Nasty met Een Moment Zonder Jou uit 1996. Dat nummer haalde de nummer 4 in de top 40. In 1988 tijdens het NK is hij uitgeroepen tot beste vrouwelijke Nederlandse rapper. Ja, bijna een vergeten song. Vanuit zijn atelier in Soest werkt kunstenaar en fooddesigner Jasper Uding ten Kate aan internationale projecten. Met zijn Creative Chef Studio creëert hij bijzondere ervaringen waarin kunst, design, muziek, geur, smaak en verhalen samenkomen. Nu opent hij de deuren van zijn nieuwe atelier aan de Van Lennepplaan in Soest. En ik vond het wel even tijd om kennis te maken met de man achter deze creatieve wereld. Dus Jasper, welkom.
1: Dankjewel. Wat leuk dat ik even in de uitzending mag komen.
0: Ja, tuurlijk. Jasper, voor mensen die jouw werk niet kennen, wat is een food designer precies?
1: Ja, dat is een hele brede vraag. Maar eigenlijk wat ik altijd zeg is, ik zorg ervoor dat mensen verhalen meemaken en tot zich krijgen. En dat doe ik door eten op zo'n manier te bereiden dat het meer is dan alleen een bordje. Maar het is een verhaal, een kunstwerk, een geur. En dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat je iets meemaakt wat je nog nooit hebt meegemaakt. En wat dan ervoor zorgt dat je iets leert of iets. Ja, of ook ik raak je hart even aan. En dat wordt dan herinnering. Dat is dus eigenlijk, noem dat het hele gegeven, een ervaring. Dat noem ik eigenlijk food design. Dus ik waarbij voedsel het belangrijkste onderdeel is.
0: Oké, en wanneer ontdekte je nou dat eten voor jou een kunstvorm kon zijn?
1: Ja, joh. Nou kijk, dat volgens mij, toen ik een kleine jongen was, wilde ik eigenlijk altijd al kunstenaar worden. Op de een of andere manier ben ik toen kunstgeschiedenis gaan studeren. En tijdens mijn studie begon ik met koken. Eerst als bijbaantje. En toen ging ik daarna voor studentenfeestjes koken. En uiteindelijk gingen die ouders van die studenten me ook vragen om te koken, want het lag me wel. En toen ben ik eigenlijk 10 jaar lang het kookvak eigenlijk ingerold. En dat was ontzettend leuk om te doen. Dat was een beetje mijn kunstvorm. En na 10 jaar ondernemen, caterbedrijf, et cetera, ben ik eigenlijk een beetje begonnen met het idee van, ja, wat nou als ik toch nog die droom achterna ga die ik had als kleine jongen, namelijk kunstenaar zijn, of kunst maken.
0: Ja.
1: Als ik dat nou eens ga doen, hoe moet ik dat dan regelen? Dus toen dacht ik, nou, hetgene waar ik het meest in geoefend heb, dat is koken de afgelopen 10 jaar. Dus ik ga proberen eten in het museum te krijgen. En dat was een soort van stap voor mij. Volgens mij is dat een mooi ding om te proberen te behalen. Dus zo is het een beetje in het kort een beetje gegaan hoe voedsel een beetje in mijn leven is gekomen. En op een kruispunt kwam met kunst.
0: Ja, nou ja, je zegt, je gebruikt voedsel dus eigenlijk als een artistieke taal. Wat kun je nou met eten vertellen dat met andere kunstvormen moeilijker lukt?
1: Nou ja, dat is ik heb een heel goed voorbeeld, vind ik zelf. Bijvoorbeeld, ik heb een project gedaan met bonen. Heel veel mensen weten niet dat er heel veel bonen bestaan, heel veel variëteiten. Dat er een hele rijke biodiversiteit is. En dat aan die bonen ook verhalen zitten van menselijke migratie. Nou, dat zijn hele mooie verhalen om te vertellen, waarbij je ook een beetje inzichten krijgt in hoe de wereld in elkaar zit en hoe we het beter kunnen doen. Nou, zo'n bonenverhaal vertel ik dan. Daar maak ik kunstwerken omheen, gewoon visuele kunstwerken van foto of schilderijen. En die linken dan aan een gerecht wat ik je serveer. En
0: okay.
1: Dat is natuurlijk een gerecht met bonen. En
0: ja,
1: die kweek ik dan ook nog eens zelf op in mijn eigen tuin. En zo is die hele cirkel rond. En ja, dan krijg je niet een gerecht met bonen tot je. Maar je krijgt een verhaal, een visuele prikkel. Je krijgt een iets lekkers te proeven. Nou, dat allemaal samen zorgt ervoor dat je iets meemaakt op een next level, zeg ik altijd. Je leert iets.
0: Bijzonder.
1: En dat vind ik altijd wel mooi om te proberen te bereiken.
0: En waar begint zo'n creatief proces dan?
1: Ja, dat is daar bijvoorbeeld bij het voorbeeld met de bonen. Daar begint het gewoon eigenlijk in de tuin. Waar ik iemand ontmoet die een bijzondere bonenvariëteit had opgekweekt. En ik maak dat dingetje open en ik zie een keer hele mooie paarse bonen. En ik denk, wow, dit is visueel heel erg aantrekkelijk. Dit spreekt me aan. Ja, en dan ga ik daar onderzoek naar doen. En dat gaat redelijk ver. Dus ik ben gaan kijken in herbarium van Naturalis in Leiden. Ik heb een beetje onderzoek gaan doen online. Mensen spreken over het onderwerp. Ja, en dan zo langzaam funnelt het zich naar een project of meerdere projecten rondom zo'n onderwerp.
0: En wat zijn dan reacties van bezoekers die jouw werk voor het eerst ervaren?
1: Ja, degene die het mooi en lekker vinden, die vinden het geweldig. Want ja, je maakt niet echt vaak mee dat je en een tentoonstelling kan zien, en kan horen, en kan proeven. Dus ja, over het algemeen zijn de reacties ontzettend goed, mag ik het zeggen. Dus dat is hartstikke leuk. En ik denk dat de werken die ik laat zien of laat proeven, zijn ook vaak werken met een soort van kennisdelingsaspect. Dus het gaat niet alleen maar over hoe slecht de wereld is, maar het is ook een soort positieve, goede vibe wat ik probeer mee te geven.
0: Ja, denk je dat de mensen anders naar voedsel gaan kijken dan bij traditionele voorlichting of educatie?
1: Dat weet ik wel zeker. Ik denk dat als je gaat vertellen van je mag dit niet eten, je moet meer plant-based bijvoorbeeld, wat nu een thema is. Ik denk dat er, als jij een hele positieve ervaring creëert waar alle zintuigen worden geprikkeld en je serveert iets heel lekkers wat plant-based is, dan gaan mensen naar huis met een soort van oké, dus dat kan ook.
0: Ja. Hey, je opent nu een nieuw atelier van Lenneplaan. Wat betekent deze stap voor jou en voor Creative Chef Studio?
1: Ja, dat is best wel een grote stap, want we gaan echt erop vooruit in ruimte. Dus we doen projecten over de hele wereld. En ze worden ook steeds groter. En we merkten dat we dat als we projecten uitrolden, dat we ruimte tekort kwamen. Ja, voor je idee, we kunnen nu op een plek van 400 vierkante meter kunnen we gewoon eettafels maken. We kunnen keramiek kunnen we makkelijk maken met een goede oven die we er hebben staan. Dus ja, de mogelijkheden worden gewoon gigantisch. Dus dat is echt een grote stap. En voor ons ook best belangrijk. Want we willen echt naar de toekomst toe nog meer in musea en wat groter gaan.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is echt wel een belangrijke stap.
0: Je hebt op zondag 11 oktober een open dag gepland?
1: Yes, ja. Een open dag om de mensen te laten zien dat ik er ben. En dat het atelier open is. Mensen kunnen altijd al langskomen. Als ze gewoon eventjes een e-mailtje sturen of een belletje doen, kunnen ze sowieso binnenkijken. Ik heb het zo aangekleed dat je een aantal van de projecten die we hebben gedaan, dat je die altijd kan zien. En ik vind het gewoon leuk om mensen even te laten zien wat het werk is wat ik heb gemaakt de afgelopen jaren. En ik hoop dat mensen nog een paar keer langskomen.
0: Ja, dat hoop ik ook voor jou. ik zou zeggen dankjewel. En op zondag 11 oktober kan dus iedereen even een kijkje nemen. Tussen 3 en 7, toch?
1: Tussen 3 en 7. En er is
0: aan de
1: lekker wat
0: Van Lenneplaan. Welk nummer?
1: Aan de Van Lenneplaan 69A. Het is achter het pand van Middelman Wonen.
0: Nou, dan zou ik zeggen tot daar allemaal. En blijf mooie dingen creëren. Dankjewel.
1: Is goed. Ik zie je zondag.
0: Joe.
1: Joe.

0: Viva la Vida van Coldplay hoorde je hier bij Eemland 1 actueel. Sinds 2026 maakt Soest deel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met de uitbreiding zijn onder meer de Soesterduinen, de Soesterbossen en gebieden rond Soesterberg onderdeel geworden van één groot natuurgebied. Wat betekent dat voor de natuur, recreatie en de inwoners van Soest? Daarover gaan we in gesprek met Jan Henk van der Velde, directeur-bestuurder van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat betekent deze uitbreiding nou eigenlijk in de praktijk?
1: Ja, nou, in ieder geval is het enorm belangrijk dat deze erkenning als één belangrijk groot gebied door de minister heeft plaatsgevonden. En in de praktijk leidt dat er al toe dat de partijen nog meer met elkaar gaan samenwerken om unieke natuur op de Heuvelrug te beschermen en ook als het goed is nog te verbeteren. En dan zijn er wat dat betreft best wel wat uitdagingen ten aanzien van natuurlijk het klimaat, de verdroging, de kwaliteit daarmee van de bodems. Dus juist de gemeenten als Soest en Baren hebben daardoor extra op hun agenda staan dat een mooi natuurgebied mooi is om te hebben, maar dat daar ook zorg en onderhoud en beheer samen met alle eigenaren voor nodig is. En als je vraagt wat gaan de Soestenaren die er wandelen van merken, ik denk dat ze hopelijk niet al te lange tijd wat duidelijker aangegeven op borden zien. Dat zowel bij de aanvang van mooie wandelpaden, maar ook langs de weg, dat het er nu echt bij hoort bij het Nationaal Park. Het is natuurlijk geografisch al een heuvelrug, maar dan is het echt Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
0: Waarom was het zo belangrijk om juist de natuurgebieden rond Soest bij het Nationaal Park te betrekken?
1: Omdat ze natuurlijk geografisch en in natuurlijke zin allemaal deel uitmaken van die stuwwal van zand die ooit door de gletsjers naar deze kant is geschoven. En er zat natuurlijk de A28 tussen, die met wat ecoducten en dergelijke verbindingen. Maar als je van naar boven naar de lucht kijkt, dan zie je gewoon dat het echt één gebied is.
0: Ja.
1: En waar dieren en insecten, vogels en met ecoducten en dergelijke ook andere zoogdieren gewoon ook een wisselwerking is.
0: Ja, want de oppervlakte van het park is nu bijna verdubbeld. Maar welke kansen biedt dat dan nu voor de natuur en biodiversiteit?
1: Nou ja, dat het in ieder geval, het is niet zo dat daar door die aanwijzingen opeens bakken met geld vanuit alle hoeken om het park te behouden komen. Maar het is wel zo dat het daardoor echt bovenaan de agenda staat. En eigenlijk het belang door die aanwijzing echt wordt onderstreept dat je hier de handen ineen moet slaan. En dat houdt natuurlijk ook niet bij gemeentegrenzen op. Hè. Er zijn heel veel overgangsgebieden, ook tussen Soest en Baren, maar ook alle andere kanten op, waar je gewoon met elkaar aan kan werken om de goede verbindingen te leggen. En ook dat je zorgt dat de paden goed worden onderhouden met elkaar. Dat zijn allemaal dingen die heel veel tijd en energie vergen. En eigenlijk is het een soort bevestiging van de samenwerking en eigenlijk een impuls voor de verdere samenwerking dat het nu echt ook één nationaal park is.
0: Ja, want inwoners hebben gehoord dat er geen nieuwe regels komen voor wandelen en fietsen.
1: Nee.
0: Maar welke voordelen kunnen inwoners of Soest nou merken van de aansluiting bij het Nationaal Park?
1: Nou, ik denk dat het voor hen duidelijker wordt dat het inderdaad een Nationaal Park is wat bescherming behoeft. En dat ze ook trots, en ik merk ook toen de aanwijzing kwam, dat ook een heleboel inwoners ook naar ons toe zeggen, we zijn er echt trots op, hè, dat we hier wonen, dat we hier zo naar echt deze erkende nationale park in kunnen lopen. Maar heel feitelijk van de boswandeling zal er niet anders van worden. Maar het is wel belangrijk dat de komende jaren het ook behouden blijft. En dat gaat eigenlijk ook niet eens alleen over bos, maar het gaat ook bijvoorbeeld over educatie.
0: Want de Utrechtse Heuvelrug trekt steeds meer bezoekers. Hoe voorkom je dan dat de recreatie ten koste gaat van die kwetsbare natuur?
1: Nou ja, dat is echt een uitdaging van de komende jaren. En er wordt ook juist met die grote partners, hè, want je moet je voorstellen, dit gebied is niet in eigendom van één partij. Dit Nationale Park is eigendom van natuurmonumenten, van Utrechts Landschap, van Staatsbosbeheer en van een aantal gemeenten. Maar ook van een aantal landgoedeigenaren. Ja, die willen allemaal hetzelfde. Namelijk dat als mensen beseffen, als ze in de natuur zijn, dat van belang is dat dat voor de komende jaren behouden blijft. Maar ook dat ze zich weten te gedragen En dat ze op de paden blijven. Dat ze niet alle paddenstoelen gaan plukken. En ook dat soort educatieve dingen moet je eigenlijk ook al een nieuwe generatie al door gaan geven. Ja. En dat is eigenlijk ook wat we met de partners ook proberen te doen. Om gewoon ook bewustzijn. Nou, de biodiversiteit, je begon er al mee. Is natuurlijk ook enorm belangrijk. Ook dat mensen beseffen dat als ze in hun tuin ook de goede planten en zetten, dat dat ook heel belangrijk is voor het hele gebied. Dat er een wisselwerking met hun planten en bloemen met de rest van het gebied kan plaatsvinden. Ja. Dus wat dat betreft kunnen we heel wat schuifjes naar voren
0: schuiven.
1: Ja, met samenwerken en daar de volgende stappen. Dus schoolklassen moeten ook gewoon het gebied in om te zien wat daar gebeurt. En recreatie, waar je net naar vroeg, ja, dat is natuurlijk een uitdaging. Nee, Utrecht wordt drukker en drukker. De hele regio. Ja, dat moet je wel in goede banen leiden. Want anders gaat het inderdaad ten koste van de natuur. Terwijl we er ook allemaal van willen blijven genieten. Dus dat is echt de uitdaging voor de komende jaren.
0: En zijn er specifieke gebieden binnen Soest waar die balans tussen natuurbehoud en recreatie extra aandacht vraagt?
1: Nou, ik zou dat zo niet een specifiek benoemen. Maar je ziet het wel, hè. Van de, ik heb honden. Nou ja, wij mogen op de ene Soeste duinen mogen we wel met de honden los. En de andere niet. Ja, dat is duidelijk een verschil. En dat soort zoneringen, zullen we echt meer. Ik woon zelf in Zeist. Daar hebben we een gebied waar de wolf is geweest. Nou, dan moet je inderdaad je hond, of het nog steeds is, daar moet je aanlijnen. Aanlijnen. Ja. En sommige gebieden die echt rust behoeven, daar mag je helemaal niet in. Ja, en dat is een evenwicht waar echt alle betrokken partijen hun schouders onder moeten zetten. En nou, vanmiddag wordt er bijvoorbeeld ook bij het station Den Dolder, wordt er ook mensen ook gestimuleerd om met de trein naar de natuur te gaan en niet allemaal de auto in de berm te zetten. Zo hebben we denk ik wel 10, 20 onderwerpen waar we met elkaar kunnen verbeteren. Als mensen willen gaan MTB'en, waar wij ook de mountainbike, ook hartstikke mooi, maar ook op de goede plekken waar er erkende paden zijn en ook een vignet waar dat je kan betalen voordat je erop rijdt en dat het ook wordt onderhouden. Ja, dat zijn eigenlijk al die dingen waar je met elkaar, onder het mom van het Nationaal Park wordt dat allemaal wat makkelijker, maar wel de schouders nog onder moet zetten.
0: Ja, en waar hoop je nou dat deze uitbreiding over 10 jaar, wat het nou heeft opgeleverd voor Soest en de Utrechtse Heuvelrug?
1: Nou ja, ik hoop dat, en ik verwacht ook echt dat die bescherming echt daarmee een hele belangrijke stap heeft gezet. En ik hoop echt dat de verbetering en de uitdagingen van de komende jaren, ja, dit hier ook gezamenlijk dan zijn opgepakt. Hè. Als je naar de bodemvitaliteit van de Utrechtse Heuvelrug kijkt, dat wordt gewoon door de vervuiling ook verzuurd. Ja, daar worden echt onderzoeken gedaan. Wat moet je daarmee doen? Moet je er kalk bij doen? Maar ja, dat is natuurlijk alleen maar symptoombestrijding. Dus we moeten ook de oorzaken met elkaar aanpakken om te zorgen dat het bos ook behouden blijft. En ja, als het in de hele wereld en ook in Europa warmer wordt, ja, zul je met elkaar ook moeten onderzoeken, ja, welke bomen horen daarbij. Dus ook de lange termijn visie moeten we ook met elkaar maken.
0: Ja, nou, dat gaat vast lukken. Jan,
1: wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee. En het is wel leuk. We doen dat als prijsvraag, zeggen we wel eens, hoeveel is 21.000 hectare? Ja, dat is gewoon meer dan 30.000 voetbalvelden. Dus dan moet je voorstellen, ja, hoeveel natuur is. En
0: Ik moet hem afronden. De uitzending zit erop. Jan Henk van der Velde, heel erg bedankt voor de toelichting, voor die uitbreiding van Soest naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
1: Dankjewel. Oké, tot ziens.
0: Ja, en u hoort het al. We zijn aan het einde van het programma gekomen. Deze 7 oktober. Blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. En wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website eemland1.nl.

0: De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht, onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

kan ik ook wel zeggen. I can make you feel good. Maar in 1982 deed Shalamar dat al. Dekker Radio van start. En ken je dit gezelschap nog? Ze noemen zich Simon Stokes and the Nighthawks. En het gaat over een voodoo woman.

hij droomt van de nachtzuster. Van mij mag hij, hoor. Knal, boom, uit. Ja, hoor. Dan maar even terug in de tijd met de Ivy League. Ken je deze nog? Tossing en...

Wat een stem heeft die tante toch, hè? Barbara Streisand heb ik het over. Never Give Up, nou, 1980 hit. En we hebben een Nederlandstalige van Marco Borsato. Samen met Sanne Hans. Ja, dat is nog niet zo heel oud, deze Neem Me Mee. 2016, nou, dat was gisteren. Dekker Radio.

0: De magische muziekselectie in de beste mix.
1: En deze mooie hoor je bij Dekker Radio van Huey Lewis en de News. Titel Heart and Soul.

Deze heet nog net niet Binnen Zonder Kloppen. Yeah. Huey Lewis en de News en een harde soul. Moet even opschieten zeg, kijk nou toch. Pino Donjo heb ik klaarstaan voor je. Vind je die? Maar quale idea. Echte discotheekmuziek met Rekker Radio. Maar dan uit 1981 en die gaat zo. Ik ga in discotheca con lo sguardo da serpente.

0: Weet je wat dat betekent? Macora ideeën. Wat een idee betekent dat in het Nederlands? Ik heb het opgezocht. Dat doe ik gewoon tussendoor. Pino Danjo hoorde je. En we gaan schakelen met Wiebe, want die zit in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Ik zou zeggen, blijf afgestemd, want ik ben zo weer bij je terug. Tot zo!
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Dat is zojuist in Stockholm in Zweden bekendgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz vlak bij de Gazastrook. En vanavond is er een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. En dat gebeurt in afwachting van een onderzoek naar een ongeluk waarbij een jongen zijn hand kwijtraakte. Het weer droog en wisselend bewolkt met maximaal 24 graden. Morgen een paar graden koeler.

Nou, wat een verhaal over papa die een Rolling Stone was. Ja, een nummer uit 1972 van The Temptations. Een lange uitvoering, zeg. Tjonge, komt geen eind op. En ik heb er nog een paar klaarstaan. Nou, laten we die maar gaan starten dan, hè. Moet je horen, deze. Die is van Tevin Campbell. Can We Talk? Nou, dat kan. Zeg het maar, hoor. En daarna Gabe Costa en Lina Nino of Nicole. Geen idee. Alive heet het in elk geval. We horen het zo.

Knal boom uit. Wat dacht je van dit gezelschap? Simon Stokes en de Nighthawks. We moeten er wel even voor afreizen naar 1969. Maar ja, dan kom je ook bij een voodoo woman terecht. Hoor maar.

Susan en Freek. Ik vind het een beetje een raar liedje. Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening, hoor. Ik kan niks aan doen. Bel maar naar de Tipsy Girls. Die zijn toch een beetje gek.

0: opschiet hoor.
1: Uur na uur, de beste mix.
0: En deze had ik nog klaar voor je. Ja, we gaan naar Brazilië. Hoe vind je dat? Hoor eens, Sergio Mendes en Brazil 77.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarna

0: zat Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer twee oliefaciliteiten geraakt. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af, 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf met Fruitcake and My Feet Won't Move. Zijn we weer begonnen met een nieuwe aflevering van Music Memories. Music Memories, dat betekent dat we een uur lang teruggaan in de tijd met lekkere muziek. Dat is eigenlijk wat we gaan doen dit uur. Muziek uit vervlogen tijden. Een reis door de verschillende decennia. De jaren 60, 70, 80, 90. We gaan er wat dichterbij zoeken. We doen er wat Nederlandstalig bij. Kortom, het komt wel weer helemaal goed hoor, dit uurtje. De eerste lekkere plaat hebben we gehad en de tweede die staat al klaar. 1976, Henk Marzel en zijn Jungle Rock. Yeah.

Ring My Bell is van Anita Ward. Maar dit is de versie van DJ Jesse Ja van The Fresh Prince. En hun Ring My Bell hier op Eemland 1. Er zijn van die platen die kun je niet zo vaak draaien. Sinterklaasplaten bijvoorbeeld, kerstplaten bijvoorbeeld. Maar er is er ook eentje, die kan je maar één keer in het jaar draaien. En dat gaan we nu even doen. Want aanstaande vrijdag is het weer zover. 1, 2.

0: Trekken je notte, je.
1: Ja, je kan hem maar één keer per jaar draaien. Rubberen Robbie en ja, de 3 oktober. Ja, binnen.
2: Nog één keer die plaat en je vliegt eruit.
1: Oh, oké, sorry, ik zal het niet meer doen.

Surfing USA. 1963, de Beach Boys. Ik zei het al, we maken een reis door echt heel veel decennia's. En ja, dit was de jaren 60. En van de jaren 60 gaan we naar de jaren 80. Met Urta Kid. Lekkere plaat blijft dit toch ook, hoor. Where's my man? Hier op Eemland 1.

Ian Jury samen met zijn Blockhead. Lekkere muziek hoor, uit de jaren 70. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Hier op Eemland 1. En we gaan van de ene weer naar de andere leuke plaat. UB40 samen met Pato Bando. En Baby Comeback uit 1995.

0: Dus hij heet Tony Tennell. En hij heet Daryl Dragon, maar hij noemde zich Captain. En dan werd het Captain and Tennell. Ja, en dan was dit wel de grootste hit, denk ik. Do That To Me One More Time hier op Eemland 1. We gaan nog een grote draaien. Vorige week draaide ik de Sugar Hill Gang. Nou, Master G samen met Wonder Mike hadden samen met Bob Sinclair en Heads Rock. Ja, tegenwoordig moeten ze allemaal genoemd worden. Want anders dan het gaat om royalties natuurlijk, hè. Hadden ze ook een hit. En dat was deze.
1: Oh yeah.

1969, The Rolling Stones. En de Honky Tonk Women. Ik ga even wat van Urbanus draaien. Een kinderliedje om precies te zijn. Jawel, dat had je niet gedacht dat we dat gaan doen. Zoals Urbanus zegt, jullie zullen dit vast wel begrijpen. Nou, dat vond hij dan altijd een beetje flauw. En dan zei hij van ja, ik zeg dat overal hoor. Dat jullie het best wel zullen begrijpen. Hier is 1, 2, 3, Rikket.

Ja, leuke muziek uit de jaren 90. Betty Boo en Doing the do-do-do-do-do-do-do-da-da-da. Oh nee, die gaan we niet draaien. Misschien al een keertje weer. Wel leuk om een keer te doen. De Police er een keer voorbij laten komen. Nu gaan we in ieder geval naar de jaren 80 met Hot Chocolate. En Girl Crazy. Earl Brown. En zijn bandje. Don't

Hot Chocolate and Girl Crazy. En we zijn lekker opgeschoten met plaatjes draaien. Dus we kunnen er nog twee doen. Daar gaan we ook gauw mee beginnen. De eerste is uit de jaren 70. Ja, ik draai hem wel vaker, maar hij blijft ook leuk hoor. Paloma Blanca van de George Baker Selection.

Una Paloma Blanca van de George Baker Selection hier op Emeland 1. En dan kijken we op de klok. En ja, ik zei het al, ik kon er nog twee draaien. Dus ik ga zo nog één voor je draaien. Maar niet voordat ik afscheid van je genomen heb. En zeg heel graag tot de volgende Music Memories hier op Emeland 1. En ik laat je alleen met Madness.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een

0: Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Business. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En

0: Onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

En zo is met het de openingprogramma Bond van vandaag. Muziek uit het jaar 1981. Woorden voorbij komen deze Raymond van het Groene Mout en de Cha-Cha-Cha. Ik ben de vuur op de hoogte. Inderdaad, het programma Bond, u bent erbij. Jan Berg ben ik. We gaan door met muziek. Hiernaast muziek van Lucas en Steve. All I Know.

0: Inderdaad, zo hebben we ook de hedendaagse muziek hier in het programma. Lucas en Steve worden we hier zo voorbij komen. En een nummer was dat All I Know. Nou, spreekt weer een nieuwe muziek in het begin van het programma. Altijd weer de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Munk!
0: We gaan naar 1964 met Chad and Germany. Dit is A Summer Song.

0: Daarom kan er 1964 Chet en Jeremy, A Summer Song. Ja, de zomer is zo langzamerhand weer voorbij natuurlijk.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Dat de twee in de Bond-verzameling naar 2008 gaan met Rihanna en Neo. Hate That I Love You. Yeah.

0: uit het jaar 2008 van Rihanna samen met Neho. En dit was Hate That I Love You.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Clean Bennett hier zo samen met Zara Larsson naar 2017. Symphony.

0: Clean Bennett, Zara Larsson, alweer terug naar het jaar 2017. Dit was de symfonie en het klonk ook wel symfonisch.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier inderdaad van Wim van Dijk en Between Rivers and Friends. Dit is Daar ging je voorbij.

0: Ja, zomaar nieuwe muziek hier zo van deze Wim van Dijk. En Between Rivers and Friends, daar kom je dan weer voorbij.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1991 met Nirvana. Smells Like Teen Spirit.

Ja, hoop muzikaal geweld zo even met deze uit 1991. Nirvana en Smells Like Teen Spirit. Kijk op de klok, wij gaan richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit de jaren 70, het jaar 1970 om heel precies te zijn. We pakken Curtis Mayfield en Move On Up.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in de goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. De schade aan de winkels loopt in de tonnen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Het weer, morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16.
2: Lekker gevarieerd. Bom.

0: 1986, het jaar wordt geschreven. Deze Franstalige plaat van Stephanie Ouragan was de titel van deze opname. Hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog steeds.
1: Jumberg maakt de bond het hele uur rond.
0: Schakelen weer naar 2026 met Samuel Welton samen met Russo. Dit is Boom!

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het huren.
5: Nou, wat een plaat toch weer. Dat staat van de Nederlandse hitparade. Samuel Welten samen met Rosso Boom. En het knalde er ook weer vanaf.
6: Jan Berg.
7: Met de muziek van de jaren 60.
5: Inderdaad, we gaan naar 1968. Begonnen dit half uur met Franstalige muziek. We hebben er nog één. 1968, dus François Zardy. Commande du...

0: gaan we met de oude meugen 1968. François Zardy, Comante Tirer, adieu.
1: Jamberg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek, nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Dit is Sugar Bakes, anno 2002. Round.

0: En dat waren ze, de Sugarbugs 2002. Round and round. En we gaan nog eens een keer round.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw Nederlandstalig werk van Fancy. Dit is Blij Met Jou.

0: Fancy en de nieuwe plaat. Blij met jou.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Hopelijk uit 2013 met Pitbull en Christina Aguilera. Feel this moment.
2: Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

De muziek van Pitbull en Christina Aguilera, Feel This Moment, de hero van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma. Jawel, we zitten er weer doorheen, een uurtje lang, Bontepuur Radio toestel. Ik ben en ik blijf Jan Berg en ook vandaag met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk wel altijd. janberg.radio@gmail.com is daar de rest dan weer daarvoor. Er is mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met alle leuke dingen die ik u maar kan toewensen. En daarnaast vertel ik u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. 1975 allereerst, Linda Ronstadt, You're No Good. En daar nog een nieuw werkje van Bridget Benanti, Take Me Back. Ik zeg bedankt, de groetjes en graag tot de volgende Bond maar weer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het

0: Bijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
2: Een hele goede middag. Vandaag in ons programma hebben we het over het project Vermijd de Biek. Paula van de gemeente Baarn is de gast en zij praat met Henk over de isolatieaanpak. Klimaatburgemeester Noelle vertelt over de Klimaatweek en Tessa sprak over het energie, de Energiebank Soest. Ook praat zij met Zietse, de grootoude voor het klimaat uit Amersfoort. Weer een vol programma. Zullen we eerst een plaatje doen, Menno?

0: Ons eerste onderwerp vandaag is Vermijd de Piek. Een nieuw project in de provincie waar we samen de druk op het stroomnet kunnen verminderen. Daarover praat ik met Lonneke van de Energie van Utrecht. Hi Lonneke, fijn dat je er bent. Kun je in het kort vertellen wie jij bent en wat je rol is bij de Energie van Utrecht?
1: Ja, dat kan. Ik ben Lonneke Cruzio. Ik ben freelance communicatieadviseur en ik help organisaties die werken aan een mooiere wereld. Onder andere Energie van Utrecht. En daar doe ik de communicatie voor het project Vermijd de Piek.
0: Helemaal mooi. Maar allereerst dan even Vermijd de Piek. Voor wie het nog niet eerder heeft gehoord, want ik denk dat het volop in de actualiteit is. Maar waarom is piekmeiden nodig?

0: Nou, in bijna de hele provincie Utrecht zit het stroomnet vol. Dus als het ware file op het stroomnet. Dat betekent ook dat er een wachtlijst is voor nieuwe stroomaansluitingen. Nou ja, en wij willen daar graag iets aan doen om dat probleem te verzachten.
1: Ja, en dat is vooral op een bepaalde piek, hè? Tussen 4 en 9 uur 's avonds.
0: Ja, dat klopt. Dus het stroomnet zit niet de hele dag vol, maar ja, tijdens die piekuren die je net noemde, tussen 4 en 9 uur 's avonds. En dan hebben we het met name over de wintermaanden. Ja, als de zon al onder is, dus er wordt ook geen stroom meer via zonne-energie opgewekt op dat moment. Dan is het probleem eigenlijk het grootst. Komen mensen thuis van hun werk, gaan ze de auto opladen, koken, licht aandoen. En dan loopt het vol op dat net.
1: Ja, ja, dat lezen we ook overal natuurlijk. En wat kun je daar nou als inwoner of als huishouden praktisch doen?
0: Ja, nou, het is makkelijker dan je denkt misschien. Zoek een rustiger moment voor je elektrische apparaten. En bijvoorbeeld, zet je wasmachine en je droger buiten de piekuren aan. Dan kun je eventueel een timer voor gebruiken als jij dan niet thuis bent. Nou, dat geldt ook voor je vaatwassen. Je kan bijvoorbeeld ook 's nachts wassen in plaats van meteen na het eten. Als je een elektrische auto hebt, dan wacht dan even met opladen. Dus doe het niet meteen, hang hem niet meteen aan de lader als je thuis komt, maar doe dat na 9 uur of op een ander tijdstip overdag wat jou uitkomt. En al die dingen die maken al verschil.
1: Ja, dus alles samen, dat doet eigenlijk een beetje de stromen over de dag heen verdelen, begrijp ik hierin.
0: Klopt, ja.
1: Ja. En waarom is het dan belangrijk dat veel mensen gaan meedoen met dit?
0: Ja, ja. Ja, hoe meer mensen meedoen, hoe meer huishoudens meedoen, hoe meer effect natuurlijk. Als één persoon zijn auto op een ander moment aan de lader hangt, dan is dat natuurlijk heel mooi, maar het levert ons veel meer op als een heleboel huishoudens dat doen. Want dan creëren we ruimte op dat stroomnet. En daarmee zullen die kosten voor dat stroomnet ook minder hard stijgen dan nu voorzien is.
1: Ja, ja, dus dat is natuurlijk op zich wel een lastige. We roepen allemaal, iedereen moet elektrisch gaan rijden. Maar je moet het wel bewust gaan doen. En qua oplaadcapaciteit dan kijken hoe je dat vooral op andere momenten doet. Zodat je niet inderdaad als je thuis komt die auto meteen aan de lader hangt. En ik begrijp dat er dus nu met deze piekmeiden, vermijd de piekactie in november tot en met februari een ID-app is, of een energie-ID-app, waar je dus kan monitoren wat je doet en dat je die gratis kan aanvragen. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt helemaal. Als je meedoet aan project Vermijd de Piek, dat is voor inwoners in de provincie Utrecht, dan kun je gebruik maken van de app energie-ID. Dat is een app die bestaat al, maar voor dit project worden daar nog wat extra functies aan toegevoegd. En daarmee heb je eigenlijk inzicht in wat jij over de hele dag heen aan energie verbruikt. Wat je per uur verbruikt als het ware. En je ziet ook heel duidelijk wat je binnen die piekuren, dus tussen 4 en 9 uur 's avonds gebruikt.
1: Ja.
0: Wat je hoogste piekaandeel is, op welk moment dat valt. Dus dan stel je voor, je doet mee en je ziet in die app dat jij op, ik pak een beetje 8 december om 7 uur 's avonds een enorm hoog piekaandeel hebt, dan kan je terug gaan redeneren. Wat deed ik toen? Wat had ik allemaal voor apparaten aanstaan? En ja, hoe zou ik dat anders kunnen gaan doen?
1: Ja.
0: Dus het geeft je inzicht in je energieverbruik.
1: Ja, en ik begrijp dat je een slimme meter nodig hebt. Dat
0: klopt,
1: is eigenlijk wel een voorwaarde. En dat je in de provincie woont. En dat er allerlei coöperaties ook meedoen en dat ondersteunen. En je doet gratis mee. Dus eigenlijk moet iedereen het gewoon gaan doen, begrijp ik.
0: Ja.
1: Toch?
0: Die app is gratis, sowieso al. Maar als je meedoet aan dit project, dan krijg je de premium versie van de app een jaar lang gratis. Waarmee je eigenlijk nog veel meer mogelijkheden hebt. En je krijgt ook via die app tips hoe je dat dus kunt doen, je energieverbruik verschuiven naar rustigere momenten.
1: Oké. Eigenlijk ook hier in regio Eemland. Allemaal kijken op Energie van Utrecht. Heb je nog een speciale link waar mensen direct terecht kunnen?
0: Ja, mensen kunnen op energievanutrecht.nl/piek.
1: Ja.
0: Daar kunnen ze alle informatie vinden. Daar kun je je ook aanmelden voor het project en die app aanvragen. Dat kun je nu eigenlijk al doen. En dan vanaf november gaan we dat, tot en met februari gaan we dat heel goed monitoren. Maar nu kun je de app al wel installeren. Dan heb je dat maar vast gedaan.
1: Ja.
0: En wat ook nog leuk is om te vermelden, is dat je als je meedoet, een achteraf een cadeaubon krijgt, een beloning. En nou ja, eigenlijk hoe beter het jou lukt om je energieverbruik te gaan verschuiven, hoe hoger die beloning is. Er zit wel een maximum aan van €25, maar dat is gewoon een leuk extraatje eigenlijk.
1: Oh ja, en waar wissel je die dan in? Want is de app dan daarna niet meer gratis?
0: Nee, die cadeaubon die staat even los van de app. Die kan je gewoon inwisselen waar je wil. Een soort VVV-bon als het ware.
1: Oh, leuk.
0: En de app, die is een jaar lang, krijg jij die premium versie. En daarna dan ga je automatisch terug naar de gratis versie. Dus het is niet zo dat je dan ineens wel moet gaan betalen.
1: Nee, nee. Dus eigenlijk gewoon gratis meedoen, inzicht krijgen in wat je doet. En daarmee de provincie of Nederland helpen om de energie te verspreiden over de dag. Waardoor we weer huizen kunnen bouwen en aansluitingen kunnen krijgen.
0: Ja, precies.
1: Toch?
0: En dat klopt helemaal. En bovendien leer jij dus zelf ook iets waar je wat aan hebt, waarmee je geld bespaart, ook in de toekomst. Want stroom wordt goedkoper op rustige momenten en duurder in de piekuren.
1: Ja.
0: Dus als je daar nu eigenlijk je gedrag al op aanpast, dan heb je daar nu
1: profijt
0: en
1: van.
0: Toekomst iets aan.
1: Nou, hartstikke mooi, Lonneke. Dankjewel voor je tijd om dit even verder uit te leggen. En ik zeg allemaal richting de ID-app gaan. En dat kan ook via Baarn Duurzaam. En dat kan ook via de Soester Energie. Eigenlijk doen we allemaal mee in de provincie. Dus ik zou zeggen, doen. Dankjewel voor je tijd.
0: Graag gedaan.

0: Dit was natuurlijk Dua Lipa. Bij de gemeente Baren wordt hard gewerkt aan diverse isolatieprojecten van woningen om inwoners te helpen met verduurzaming. Bij mij aan tafel zijn Paula van de gemeente en Henk aangeschoven. Welkom, wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar alle ontwikkelingen.
1: Fijn Paula dat je er bent.
2: Ja.
1: We zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat de gemeente kan doen voor ons als inwoners. Maar ja, je kunt op heel verschillende manieren wonen in Baren. Je kunt in een gewone woning wonen. Maar ja, die gewone woning kan ook een huurwoning zijn. Kan zelfs een monument zijn. Kan zelfs een rijksmonument zijn of een gemeentelijk monument. Of je kunt wonen in een beschermd dorpsgezicht. Dus je hebt allerlei soorten. Of je woont in een appartement. Maar dan kun je ook weer als huurder wonen. Dus er zijn heel veel vormen van wonen. Voor wie kunnen jullie wat betekenen als gemeente? En wat doen jullie dan?
2: Ja, dankjewel Henkje. Dat is inderdaad een hele mooie lijst van opties. En wat wij als gemeente vooral proberen is mensen die zelf in hun woning, in hun koopwoning wonen, om die te ondersteunen voor de grote maatregelen. Want we kunnen niet. We werken samen met de huurcorporaties en dergelijke.
1: De grote maatregelen, wat bedoel je dan?
2: Ja, goede vraag ook. Dat zijn echt de grote isolatiemaatregelen, zoals het dak isoleren, de spouw, de vloer en het glas. En daar is ook echt subsidie voor. Dus dat is denk ik de grootste winst voor inwoners die zelf in hun eigen koopwoning wonen. En voor huurders, praten we ook vooral met de verhuurders. En willen we mensen ook helpen om kleinere maatregelen in hun woning te nemen. Dus denk aan radiatorfolie en die kleine dingen die het wooncomfort vooral kunnen vergroten.
1: Ja, dus de eigenaar van de woning is degene die de grote maatregelen neemt.
2: Ja.
1: En de bewoner kan ook de kleine maatregelen nemen.
2: Ja.
1: Klopt dat zo?
2: Ja. Precies, want uiteindelijk is de verhuurder bij een huurwoning vooral verantwoordelijk om het pand echt te verduurzamen.
1: Ja.
2: Het hangt een beetje vanaf of je eigenaar bent of niet.
1: En waar ondersteunt de gemeente nou in die grote maatregelen?
2: Ja, dus bij koopwoningen, bij de grote maatregelen. En dan hebben we vooral een mooie subsidiepot beschikbaar. En die is vooral bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen. Label D of lager. En de woningen die wat kleiner zijn, zeg maar, niet. Die ook mensen met wat lagere inkomens die daarin wonen. En dan hebben we dat heel breed gedefinieerd. Dus dat is alle woningen die minder dan ongeveer 6 ton waard zijn. Dus proberen zoveel mogelijk mensen daarin mee te nemen. Maar als je dus een slecht geïsoleerde woning hebt die minder dan 6 ton waard is. Dan kan je waarschijnlijk aanspraak maken op subsidie.
1: Ja.
2: En dat is best een leuk bedrag. Dat is 1500 euro. Sorry.
1: Ja.
2: En als je ook nog denkt van ik heb niet zo'n hoog inkomen. Dat is minder dan 150% van het sociaal minimum. Dat is alweer even een lastige term. Maar dat kan ik zo nog uitleggen. Dan is er zelfs 4000 euro subsidie beschikbaar.
1: Maar als je daar nou buiten valt, je hebt dus een woning die is getaxeerd op 7 ton, dan val je buiten alle regelingen?
2: Wel deze subsidie. Deze specifieke subsidie. Ja, want dan heb je in principe, dat hopen we in ieder geval, genoeg vermogen om ook zelf na te denken over isolatiemaatregelen. En mocht dat nou niet zijn, er zijn ook mensen die energiearmoede hebben, terwijl ze een hele grote woning hebben. Dan val je alsnog binnen die regeling, maar dan moet je wel even kunnen aantonen dat je dus energiearmoede hebt. Ja. En dat waren dat mensen die energietoeslag kregen.
1: Ja.
2: En die stonden dan gelijk bij ons op de lijst van, joh, dit is wel een mooie grote woning, maar de mensen hebben niet zoveel geld in de portemonnee.
1: Maar waar kunnen de mensen terecht die zeg maar in die hogere categorie wonen? Kunnen die helemaal nergens terecht?
2: Je bedoelt dan in zeg maar grotere woningen, maar wel met een normaal inkomen?
1: Ja.
2: Ja, daar is altijd nog de landelijke subsidie voor, de ISDE. En daar kan je ook al een leuke korting krijgen op de subsidiemaatregelen die je neemt. Maar de gemeente probeert vooral mensen met een kleinere portemonnee en een slecht geïsoleerde woning even een extra steuntje in de rug te geven.
1: En hoe zit dat met appartementbewoners?
2: Ja, dat is sinds dit jaar hebben we ook een aanbod bedacht voor vooral VVE's.
1: VVE, wat is dat?
2: Een vereniging voor eigenaren. Die dus in appartementen wonen. Die dat pand ook samen moeten beheren. En dat is best een complex proces. Want je kan niet even zelf besluiten of je de vloer gaat isoleren of het dak. Daar moet je samen met je medebewoners uitkomen. En dan moet iedereen het ook over eens worden. Dus dat
1: kan best lastig zijn, toch?
2: Volgens mij heel erg. En volgens mij weet jij daar heel veel van, Henk. Dus ik kijk ook even terug naar jou. Je hebt heel veel ervaring met praten met besturen, praten met inwoners. Van hoe doe je dat nou? En wat motiveert mensen wel of niet om te verduurzamen? Maar we hebben dus een aanbod ontwikkeld waar ze dus elke stap worden meegenomen in het proces van oké, wat heb je nodig? Wat wil je gaan doen? Wat kan er? En hoe neem je je buren mee? En daar is ook subsidie beschikbaar. Ook hetzelfde voor slecht geïsoleerde woningen binnen de VVE. Die niet te duur zijn, zeg maar.
1: Ja. Geldt daar dezelfde norm?
2: Ja, dezelfde normen.
1: Zeston ongeveer.
2: Ja. Ja. En dan voor die appartementen binnen de VVE is er subsidie. En die gaat gewoon naar de grote pot. En dat is ook gewoon een duwtje in de rug. Juist voor de mensen die aan die slecht geïsoleerde bouwdelen zitten. Bijvoorbeeld die mensen die op de benedenverdieping wonen. Die gewoon een koude voeten krijgen. Kunnen zij gewoon zeggen, joh, wij brengen subsidie in. En ik motiveer mijn VVE om daarmee aan de slag te gaan. Weet je wel, ik heb daar baat bij.
1: Ja. Nou ja, je hebt een mooi overzicht gegeven. Ik denk dat die iets meer inzichtelijk geworden is.
2: Hoop het, ja.
1: En dank je wel voor dit interview, Paula.
2: Yes.

0: Warm waters, ja, er gebeurt van alles in ons klimaat. En ook in de Klimaatweek, want die is binnenkort. En vandaag kon klimaatburgemeester Van Baren Noelle er niet bij zijn, helaas. Maar Henk sprak haar gisteravond over deze week vol activiteiten in Baren.
1: Ik spreek met Noelle Sant. Zij is klimaatburgemeester van Baren. En wij willen het hebben over de Klimaatweek. Noelle, wanneer is die Klimaatweek?
2: Nou Henk, dat is al heel snel, want maandag 2 november begint die tot en met zaterdag 7 november.
1: En waar gaat dat over?
2: Ja, de Klimaatweek, ja, dat is inmiddels een mooie jaarlijkse traditie. Het is een initiatief ooit ontstaan bij de ministerie van Klimaat en Groene Groei. Maar inmiddels helemaal omarmd door 300 klimaatburgemeesters in Nederland. Want ik heb een heleboel collega's. En we met elkaar organiseren we jaarlijks dus de Klimaatweek.
1: Ja.
2: Om aandacht te vragen voor het klimaat.
1: En voor wie is het bedoeld?
2: Voor iedereen. Dus voor elke burger. We hopen ook echt voor ieder wat wils te hebben. Want het is goed om op verschillende manieren aandacht te besteden aan het klimaat. En ik ga bijvoorbeeld op woensdag ga ik in de bibliotheek voorlezen aan kinderen. En dan wil ik een verhaal over het klimaat vertellen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Oké, okay. En wat is er nog meer? Wat staat er nog meer op het programma?
2: Ja, er is echt zoveel te doen. De gemeente heeft een avond in de speeldoos, de filmavond. Dan draaien ze Human Nature. En voorafgaand aan de film is hij. Is er ook een groenmarkt. Dus dan laten we zien wat er allemaal aan groene initiatieven al is in Baarn. Dus dat is al heel erg leuk om te beginnen.
1: Groen, maar wat heeft groen nou met klimaat te maken?
2: Nou, dat is leuk, want dat gaan we 's middags hebben we daar ook al een activiteit voor. Want dan gaan we bomen planten. Want ja, de natuur, die hebben wij dus keihard nodig om het klimaat leefbaar te houden. Want een boom die zorgt bijvoorbeeld die neemt de CO2 op, die geeft zuurstof af. Hij is als je een boom voor je huis hebt, zorgt die voor schaduw. Het is aangenamer, het is het scheelt 5 graden als je onder een boom staat of als je er niet onder staat. Dus de natuur is eigenlijk heel erg belangrijk. Dus die vormt een belangrijk onderdeel.
1: Maar wat doet die klimaatverandering in Baren? Gewoon heel concreet, wat betekent dat?
2: Ja, ik denk niet per se anders dan in de rest van Nederland. We hebben natuurlijk ontzettend weinig regen gehad al een hele tijd. Dus dat is wel heel vervelend. En we hebben dus een watertekort, dus we moeten best wel een beetje zuinig zijn. Soms denk je wel van jeetje, er komt zoveel water uit de hemel, het is nou wel weer op orde. Dat was ook een afgelopen periode. Maar alsnog, we zitten echt nog met een groot tekort. Het is natuurlijk warm, want we hebben een prachtige zomer gehad.
1: Ja, heerlijk.
2: Lekker.
1: Geweldig.
2: Ja, af en toe wel een beetje te heet, maar ook wel inderdaad heel bijzonder en lekker.
1: Een beetje Italië, hè?
2: Ja. Ja, precies. In Italië was het nog heter. Dus
1: dat zie je beter dan Italië.
2: Ja, en uiteindelijk dat heten. Want ja, het is natuurlijk dan misschien bij ons nog te doen, net te doen. Hè?
1: Ja.
2: Maar in de zuidelijke landen wordt het echt 40, 50 graden. En dat is natuurlijk ook voor je gezondheid niet echt meer, niet meer goed.
1: Maar kunnen we daar nog wat aan veranderen, denk je?
2: Ik ben bang dat dat niet. Ja, aan de ene kant natuurlijk wel, want alles helpt. En de aarde is al opgewarmd. En dat draaien we waarschijnlijk natuurlijk niet meer terug. Dus we moeten wel kijken van wat kunnen we nog wel doen. En ook gaan inderdaad leren omgaan met die hitte, stress en het tekort aan water. En zuinig zijn met energie, weet je wel, dat soort dingen zijn gewoon.
1: En daar gaat die Klimaatweek over, over dat soort thema's?
2: Ook zeker dat soort thema's. En we brengen het, we hebben op donderdagavond bijvoorbeeld een avond over vanuit Baarn Duurzaam weer georganiseerd. En dan hebben we het over energiedelen. Als mogelijkheid om met elkaar samen te doen met energie. Dus dat is om een goed voorbeeld te geven.
1: Ja, want je noemt nou energie en klimaat. Hoe zit dat?
2: Ja, nou ja, heel veel CO2-uitstoot komt voort natuurlijk uit de fossiele, het gebruik van fossiele brandstoffen als gas, olie, kolen. Nou, gaat het met de kolen? Dat loopt wel een beetje terug, geloof ik inmiddels. Maar ja, gas en olie is natuurlijk wel echt. Dat komt uit de grond, dat komt uit de aarde. De wetenschappers zeggen dat er een einde aankomt. Het is niet eindeloos, dus je moet wat anders. En het is natuurlijk heel vervuilend, het gebruik daarvan. Ja. Dus wat kun je doen om dat te verbeteren? Dus daar hebben we het over op die Baarn Duurzaam avond. En wat ik ook zelf heel belangrijk vind, is dat je de stoffen... Je kunt bijvoorbeeld dingen veel meer hergebruiken. Want het is niet, ja, je hoeft niet alles te kopen en weer weg te gooien. Je kunt ook zeggen van, ik ga iets kopen wat refurbished is bijvoorbeeld. Je koopt niet een nieuwe computer, maar je koopt er een die gerepareerd is en die nog goed is. Nou, dat zijn allemaal dingen die je kunt doen. Repair café, die hebben we in Baarn. Nou, dat is dan superleuk. Daar ga je heen en laat je allemaal dingen weer fixen. Nou, hoef je het niet nieuw te kopen. Dat is natuurlijk heel erg voordelig voor het klimaat. Dus dat allemaal.
1: Ja.
2: Ja. En weet je wat ik ook nog ga doen? Op zaterdag loop ik de modeshow mee in de kringloopwinkel. Want daar wordt een modeshow voor circulair, voor tweedehands kleding georganiseerd. Oh, okay. Dus kom om 2 uur naar de kringloopwinkel. Om mij op de catwalk, op de groene catwalk te zien.
1: Maar nog even, kleding en klimaat, hoe zit dat?
2: Ja, we hebben veel te veel kleding. Er is echt veel te veel kleding op de aarde. Kunnen we nog zes generaties kleden zonder nieuwe kleding te maken. Ja. Dus dat is ongelooflijk, wat een berg. Ja. Dus in al die winkeltjes, ook de weggeefwinkel, maar ook de andere tweedehands winkels. Het is zo belangrijk dat gewoon kleding weer een tweede leven krijgt. Dus,
1: wat hoop je dat deze klimaatweek in Baarn teweeg brengt?
2: Ja, dat we op een goede manier en interessante manier, maar ook op een leuke manier aandacht vragen voor het klimaat. Om te laten zien dat het echt van waarde is. Dat de natuur van waarde is. Dat wij ook iets kunnen doen. En hopen dat we daarmee weer mensen motiveren, of in ieder geval enthousiasmeren, om het beter te doen.
1: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor dit interview.
2: Jij bedankt.

0: We hoorden Just Like You Used To van Jalen Neconda. Mooi liedje, Menno. Weer goed uitgekozen. Medepresentator Tessa sprak Frank over het opzetten van een energiebank in Soest voor huishoudens in een kwetsbare positie rondom energie. In Baren hebben we bijvoorbeeld Slim met Energie met de witgoedregeling waar we bij mensen thuis komen. In Soest is dit mooie initiatief opgestart.
1: Ja, fijn Frank dat we vandaag met elkaar even in gesprek kunnen gaan. Ik hoorde over de gemeente Soest en het opzetten van een energiebank. En toen dacht ik, daar wil ik graag meer over weten. Kun jij eens kort vertellen wat een energiebank precies is en waarom het zo belangrijk is dat dat er in Soest en op andere plekken in Nederland moest komen?
2: De meeste mensen zullen waarschijnlijk het begrip voedselbank wel kennen. Nou, daar kun je ook aan denken als je over energiebank nadenkt. Het is eigenlijk een initiatief dat probeert mensen die enorm moeite hebben met hun energierekening en met het gebruik van energie in een situatie die ze niet kunnen betalen, te helpen om zoveel mogelijk grip te krijgen op die energierekening en daar niet mee in de problemen te komen.
1: Ja.
2: Dat is simpelweg wat een energiebank doet.
1: Ja, mooi.
2: Zorgen dat mensen echt grip krijgen op hun energiegebruik en niet meer bang hoeven te zijn voor de rekening die eraan vasthangt.
1: Ja, want heel gek is het natuurlijk niet dat we in de problemen komen. De maatschappelijke ontwikkelingen, oorlog, allerlei situaties maken dat de prijs wordt opgedreven.
2: De energiekosten zijn heel zorgwekkend voor heel veel mensen.
1: Ja.
2: En dat is heel verdrietig. Daar kunnen we niks aan doen. Maar wat we wel kunnen doen, is mensen helpen om in ieder geval zelf zo goed mogelijk te weten hoe ze daar zichzelf tegen te weer kunnen stellen. Dat het hun niet overvalt, niet in de problemen brengt. En ja, nogmaals, dat ze toch ondanks die hoge kosten zelf nog enigszins comfortabel in hun huis kunnen blijven worden.
1: Ja, en hoe ziet hulp eruit? Is dat een advies? Hoe moet ik dat zien?
2: Nou, onze vrijwilligers zijn mensen die sowieso veel verstand hebben van hoe je je huis zo goed mogelijk comfortabel maakt. In warmte, in ventilatie, in energiegebruik. En die het heel belangrijk vinden om mensen daarbij te helpen. En die hulp ziet eruit, gewoon kennis maken, kijken in de situatie, wat is hier aan de hand, hoe kunnen we hier zo goed mogelijk de boel verbeteren. Ook materieel hoor, dus dat je gaat kijken van waar kunnen we tocht verhelpen, waar kunnen we het verlies van warmte tegengaan. Hoe kunnen we die radiatoren, dat die meer doelmatig gebruikt worden, hoe kunnen we daarmee helpen. Dus kleine maatregelen die kunnen helpen om het huis te verbeteren. Maar vooral ook mensen blijven begeleiden in hoe kun je dit zelf? Waar kun je vermijden dat je energie kwijtraakt? Wat zijn de knoppen waar je zelf aan kunt draaien zodat je het in de hand hebt?
1: Ja.
2: Nou, dus, en dat is niet één gesprek, dat komen net zo lang als nodig is. En dat is soms wel gedurende een stookseizoen, een keer of 5, 6, dat we een uurtje komen kijken, voorstellen doen, helpen om dingen anders te doen, terugkomen om te vragen hoe het werkt. Ja. Eventueel anders te proberen als dat niet gewerkt heeft of het op een andere manier wel kan.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk een soort energiemaatje zou je kunnen zeggen die helpt om daar meer zelfverstandig begrip op te hebben.
1: Nou, wat we net zeiden, hè, het gaat ook om mensen wegwijs te maken. Hè, dat ze daar ook slimmer eigenlijk in het vervolg mee omgaan.
2: Ja.
1: Jullie zijn volledig onafhankelijk, hè? Dus
2: ja,
1: vrijwillig.
2: Onbaatzuchtig. Het is puur om de mensen zelf te helpen. Dus er zit geen enkel ander belang achter dan. We vinden het belangrijk dat mensen daar zelf grip op hebben. En we vinden het fijn om mensen daarbij te helpen.
1: Soms is het toch zo dat bepaalde huishoudens nu echt met andere dingen te kampen hebben en niet per definitie staan te springen om te zeggen, nou, doe mij maar een spouwmuurisolatie of een geïsoleerde vloer. Jullie hebben eigenlijk gezegd, hey, die energiebank die helpt echt de lokale huishoudens om stapsgewijs te kijken, oké, wat is hier aan de hand, welke situaties zouden jullie kunnen helpen en daar echt met elkaar de tijd voor te nemen en toch stappen voorwaarts te zetten, ook al overzie je het misschien niet helemaal nu. Hoe kunnen, misschien zijn er wel mensen die nu luisteren, hoe kunnen die mensen jullie bereiken? Ook als mensen twijfelen van, goh, zou dit voor mij gelden of zou dit voor mij iets nuttig zijn of iets
2: anders? Hulp bij energiegebruik geldt voor iedereen die dat wil.
1: Ja.
2: Dus, en zeker mensen, ook huurders, die dus zelfs niet hun woning kunnen veranderen, maar de verhuurder dat zou moeten doen. Die kunnen we helpen en zullen we ook helpen met in ieder geval in hun situatie de dingen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
2: Mensen die het financieel ook heel lastig hebben in een koopwoning, die kunnen ook geholpen worden en kunnen we begeleiden met wat voor hun wel haalbaar is. En wij weten ook waar de potjes te vinden zijn die daarbij kunnen helpen.
1: Ja.
2: Dus onze hulpaanbod geldt voor iedereen.
1: En kun je, even om het concreet te maken voor de luisteraar, even de website noemen?
2: Nou ja, op energiebank.nl, daar vind je alle locaties van de energiebank, dus ook Soest.
1: Hè? Ja.
2: Dus bij Soest, en daar vind je een telefoonnummer en een e-mailadres, wat je kunt ter plekke kun je een verzoek om hulp intypen. Ja. Dan kom je ons terecht en dan bellen we je op.
1: Ja.
2: Of we nemen met de mail contact met je op en dan komen we zo snel mogelijk met je praten. Alleen op dit moment hebben we een enorme werklijst van adressen waar we bezig zijn. We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken die mee willen komen.
1: Ah, ja.
2: Dus het is echt niet alleen maar dus dat we mensen. We hebben een flink aantal vrijwilligers, maar we hebben heel veel hulpvragen.
1: Ja.
2: En we zijn echt heel erg blij als er mensen zijn die denken: oh, ik kan ook wel een steentje bijdragen. En dan hoef je niet eens verstand te hebben van energie. Want dat hebben we voldoende in huis.
1: Ja.
2: Je moet vooral bereid zijn om mensen te willen helpen.
1: Ja, en wat tijd vrij te maken.
2: En wat tijd vrij te maken. Ook naar afhankelijk van je eigen agenda. Dat kan een uur in de week zijn. Dat kan 2 uur in de week zijn.
1: Mooi.
2: Maar wat dat betreft, wij staan klaar om mensen te helpen. En we staan klaar om nieuwe vrijwilligers
1: en mensen te ontvangen
2: die mee willen helpen.
1: Ja. Nou, ik wil je graag bedanken voor dit gesprek.
2: Oké, graag gedaan.

0: natuurlijk Tim Akkerman, de voorganger van de Marcel van Direct. Grootouders voor het klimaat, ja, die zijn er ook. Tessa sprak met Sietse uit Amersfoort over activiteiten die zij doen. Maar ook over het Klimaatcafé en de Klimaatweek in Amersfoort, hier om de hoek. Wat doen zij?
1: Nou, Sietse, fijn dat je er bent in de studio. Ik wilde jou graag uitnodigen om iets te komen vertellen over grootouders voor het klimaat. Want jij bent een grootouder voor het klimaat. Vertel eens even, wat is dat?
2: Ik ben nog niet zo lang grootouder voor het klimaat, ongeveer 2 jaar. Maar de grootouders bestaan al 10 jaar. Ze hebben aanstaande zaterdag hun 10-jarig lustrum. Het is eigenlijk voortgekomen uit Urgenda destijds, 10 jaar geleden. En wat maakt de grootouders nou bijzonder? Het is geen vereniging, het is geen stichting, het is een beweging. Het is een beweging van mensen die affiniteit voelen met klimaat, natuur, gaat vrij breed. Het is klein begonnen en inmiddels zitten we in ongeveer 50 plaatsen zijn we lokaal vertegenwoordigd. De ene plaats is wat sterker vertegenwoordigd dan de andere plaats, maar in Amersfoort, waar ik dan zit, zijn we een grote plek waar veel mensen zich aangesloten zijn bij de grootouders. We betalen geen contributie, het is allemaal voor noppers.
1: Vrijwillig.
2: Vrijwillig, ja.
1: En wat is je doel? Wat wil je bereiken bijvoorbeeld in Amersfoort?
2: Nou, de grootouders moet je toch een beetje voorstellen. Het is wel een bepaalde bubbel waar je in zit. En we willen graag uit die bubbel komen, zodat we eigenlijk iedereen in Amersfoort kunnen bereiken. Er zijn heel veel grootouders, ook in Amersfoort. En al die grootouders met elkaar kunnen wel een vuist maken en kunnen wel een statement afgeven. En dat proberen we zo breed mogelijk uit te dragen in Amersfoort. En daartoe zoveel mogelijk mensen te betrekken en erbij te halen.
1: Ja. Mooi. Ja. En ik hoorde over iets van een initiatief als een klimaatcafé. Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou, dat heeft een voorgeschiedenis. De grootouders zijn vaak vrouwen die het voortouw nemen. En die zijn heel actief bezig met allerlei kleine activiteiten in de stad. Dat loopt goed. Maar op enig moment zei ik van, je moet het ook proberen breder te trekken. Laten we iets gaan doen in de bibliotheek. Toen hebben we een aantal avonden vorig jaar in de bibliotheek georganiseerd. Waaronder Paul Schendeling en nog een paar bekende mensen van naam. Dat ging goed. En toen dacht ik van, als dat goed gaat, misschien kun je dat wel breder trekken naar een klimaatcafé. Nou, dan zeggen mensen veel succes en organiseer het maar. Dat is ook zo. Maar dan dacht ik van, dat moet ik op een leuke plek in Amersfoort doen. Een leuke plek is het lokaal. Dat is voor iedereen bekend. En wat je dan eigenlijk wilt, is dat je meteen een goede aftrap voor elkaar krijgt. We hebben dus Peter Kuipers-Munneke gevraagd. En toen ik dat op de kaart had gezet, liep het meteen storm. Dan heb je een aantrekkelijk iemand, een leuk verhaal, kan goed vertellen. En dan loopt het goed, het loopt vol. En daarmee proberen we als grootouders ook Amersfoort naar ons toe te halen.
1: Ik ben toen aanwezig geweest. Was ook een...
2: Jij knipte het lint door.
1: Een informatieve avond, dat zeker. Maar het ging ook over samenkomen. Hè? Want het was ook wel iets waarin we met elkaar gezellig hebben gegeten. En dus er is ook een plek om dan samen te komen met gelijkgestemden.
2: Ja.
1: Zagen we daar meteen ook een knelpunt en hoorde ik jou ook zeggen, we organiseren dit, er komen veel grootouders, maar we willen eigenlijk ons verhaal veel breder vertellen. Ja. Kun jij vertellen, want volgens mij staat er een volgend klimaatcafé op de agenda, 26 oktober. Ja. Wat is daar het idee en welke oproep zou je willen doen aan mensen die dit horen bijvoorbeeld?
2: Eerste oproep is kom. En we delen dat met de grootouders. Maar we delen dat ook met anderen binnen Amersfoort. En het leuke vind ik ook dat de gemeente ook steeds meer betrokken wordt. De gemeente ziet het ook zitten. En ook vanuit de gemeente kunnen we dat voor het voetlicht brengen. De stad Amersfoort kan er aandacht aan besteden. En dan komt het al veel sneller bij mensen binnen. Het is laagdrempelig. Het kost niks. Het lokaal bereidt een simpel, eenvoudige maaltijd voor. En dat vind ik het leuke ervan. Onder de maaltijd kom je met Jan en alle man in aanraking. Je kunt met iedereen een praatje maken. Want als je echt iets organiseert, dan is het soms een beetje statisch. Maar dit is heel dynamisch. Mensen kunnen elkaar aanschuiven bij elkaar aan tafel. Dus iedereen kan langskomen. En het kost weinig. Dus voor het geld hoef je in dit geval niet te laten.
1: Nee, precies. Mooi. En volgens mij vormt dit ook de aftrap van de Klimaatweek. Kun je vertellen als klimaatburgemeester... We hebben al eerder in deze uitzending het verhaal van Noelle gehoord... met betrekking tot Baren. Jij organiseert voor Amersfoort een aantal activiteiten. En we hebben ook besloten daar regionaal met elkaar op te trekken... om te zeggen, hey, kijk ook eens over de grens van de buurgemeente... wat daar allemaal gebeurt. En laten we vooral zorgen dat we zo divers mogelijk... iets aanbieden. Ja. Kun je vertellen, noem eens een paar highlights van jouw week.
2: Nou, eigenlijk hebben we de hele week goed gevuld. We beginnen op 1 november, dat is dan een dag voor de officiële start, met de Climate Run. Degene die ook de Climate Fietstochter organiseren, die willen een aftrap hebben met een Climate Run door Amersfoort. En dat doen ze ook weer voor een goed doel, tussen aanhalingstekens. Iedereen kan meelopen, maar het is wel de bedoeling dat je een bijdrage levert voor het goede doel. En dan hebben we eigenlijk de start van een hardloopweek, waar we dus allerlei activiteiten gaan doen. Dat begint op zaterdag. Ja, zaterdag is de eerste. En dan de rest van de week volgt. En er zijn heel veel activiteiten. We hebben altijd al wat. Het is voor jong en oud. Een aantal filmvoorstellingen hebben we ook. Maar wat ik zelf erg leuk vind, dat we de peukenactie oppakken. Dat wordt voor een groot gedeelte ook gedaan door de grootouders. Op zaterdag, moet ik het goed zeggen, 7 november, starten we en Amy klaar met het leggen van tegels. Hier begint de zee. En die tegels worden dan... Wij schaffen dat aan, de winkeliersvereniging schaffen de tegels aan. De gemeente legt en de grootouders gaan peuken oprapen. Dan heb je alle drie bij elkaar. En dan kunnen we de nodige bekendheid aan geven. En het is de bedoeling, dat is de bedoeling, maar dat is mijn wens ook, dat we straks over een jaar zeggen, we hebben Amersfoort redelijk peukenvrij gemaakt door aan al de winkelcentra en op andere plekken die tegels neer te leggen. En ondertussen gaan ook de grootouders peuken rapen.
1: Nou, mooi om te horen. De Klimaatweek. Klimaatweek.nl kun je eigenlijk alle activiteiten landelijk vinden. En dus ook van Soest, Baren en Amersfoort. En de hele Eemland omgeving. Dus we zouden zeker daarnaar willen verwijzen. Ja. En hartstikke mooi dat jullie je zo inzetten. En ook laten zien dat klimaatvriendelijk... dat heel veel dingen omvat. Ja. En dat er voor elk wat wils is.
2: En inspirerend.
1: Dank je wel voor jouw tijd.
2: Dank.
0: Dat was hem weer, onze duurzame draai. De volgende uitzending is live tijdens de Klimaatweek. Best wat spannend, denk ik. We zijn er zaterdagochtend 7 november bij de Weggeefwinkel in de Laanstraat in Baren.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet. Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

Taking you back in time to the 70s.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
0: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
2: Sensatie. Sensatie zoeken.
3: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
2: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
0: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Hartelijk welkom.
6: Kees Veerling met de Baarnse Naald. Eemland
7: 1. In deze aflevering van de Baarnse Naald hebben we een interview met Hanneke Struik-Kramer. Zij is de fractievoorzitter van D66. Ook fractievoorzitter van de PvdA. Valentijn Brinkman-Kopal komt aan de microfoon. En we spreken met wethouder Simon Brummer. En we kijken ook nog even hoe het weer er de komende dagen uitziet. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst naar muziek.

0: Terug in de tijd met een fantastisch mooi nummer. Nummer 1 notering in de Nederlandse top 40 was deze van Roger Grover. Het nummer Love is All. Afgelopen week was de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baren. Twee belangrijke onderwerpen stonden eigenlijk op de rol, terwijl de agenda helemaal niet zo lang was. Maar we hadden aan het eind toch nog zeker 4 moties vreemd aan de agenda. En wat stond er eigenlijk op de rol? Nou, het ging eigenlijk over het meander en de vervolgstappen die daar gezet moesten gaan worden. En het ging ook over Fonosmash. En dan hebben we het over de tennisvereniging. De eigenaar van de grond daar zo wil de huur opzeggen en woningen daar gaan plannen. Zijn we het daarmee eens of niet? Moet de gemeenteraad daar iets mee? Nou, we horen het onder andere in deze uitzending. Maar als eerste gaan we naar het interview wat ik had met de fractievoorzitter van D66, Hanneke Struik-Kramer. Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis aangeschoven, Hanneke Struik-Kramer van D66. Een bewogen vergadering. De burgemeester die refereerde er al aan bij zijn slotwoord. Het meander. Doorgaan, niet doorgaan, motie wel, motie niet. Wat vond je ervan?
1: Ja, het was uiteindelijk een lijkt het wel een hele technische vergadering, hè, waarin we allerlei technische manieren van zijn we er nou wel van, zijn we er niet van als raad, gaan we niet op de stoel van het college zitten, kan er nou wel of geen toezegging, nou, enfin, het was heel complex en ik denk dat het voor de kijkers thuis, als die er zijn, dat die gedacht hebben, wat gebeurt hier?
0: Ja.
1: Daar zijn we niet trots op, denk ik, als gemeenteraad en als college. Dus dat moet beter.
0: Als we kijken naar het meander.
1: Ja.
0: Waren er eigenlijk 2 meningen.
1: Ja.
0: Of alles opnieuw op een rijtje gaan zetten. Wat mogelijk behoorlijk wat vertraging op zou leveren. Of de uitgangspunten die eerder zijn vastgesteld om daarmee door te gaan.
1: Ja.
0: Wat is er nou uitgekomen vanavond?
1: Nou, wat dat betreft is er een goede uitkomst volgens mij. Dat we inderdaad nu doorgaan met het snel ontwikkelen van het meandergebouw, zeg maar even. Wat er nu staat. Tot woonzorg. En daar is enorm veel behoefte aan in Baren. Daar is eerder onderzoek naar gedaan. Dus dat gaat nu met gezwinde spoed wordt dat ingezet, die tender. En er is ook wat gerepareerd. Want wat bleek nu de afgelopen week toen we ons in de materie verder aan het verdiepen waren. Dat de...

0: de uitvraag, zeg maar, die er zoals die nu was, ja. was dat er voor het ziekenhuis een plek gevonden moest worden waar ze nog konden zitten als meandergebouw verbouwd zou worden. Nou, en dat is nu opgelost. Hè? De zusterlocatie noemen we dat voor het gemak maar even. Dat is nu goed benoemd dat wij daar dan wel eventueel een bredere woningbouw in willen in dat stuk.
1: Ja, dus die zusterhuislocatie waar het steeds over gesproken wordt, dat stukje grond wat ooit bestemd was dus voor dat zusterhuis, dat mag ook, dat wordt ook opnieuw ontwikkeld om te bebouwen.
0: Ja, wat ons betreft wel. Kijk, en dat heeft nu niet de bestemming wonen. Hè, dus dat heeft een andere bestemming. Dus daar moet je sowieso een omgevingsplanwijziging voor doorvoeren. Voor Meander niet. Daarom kunnen we bij Meander zo snel door.
1: Ja.
0: En dat was ook elke keer de inzet. We willen door, we willen voortgang boeken. En we willen niet vertragen. Nou, en op deze manier hebben we dat bereikt. Maar kunnen we wellicht met enige vertraging, maar dat is een deel van het project, ook nog meer bouwen.
1: Oké. Dat over het Meander. Maar er was de afgelopen week dus behoorlijk wat misverstand over wat er nou wel en niet precies in eventuele moties.
0: Vreselijk complex. Echt. Ja. Ik weet niet hoeveel telefoontjes ik hier aan gewijd heb, maar poeh.
1: Maar dan nu uiteindelijk dus wel tevreden met de uitkomst.
0: Zeker. Ja, ja. Zeer.
1: En dan kreeg eigenlijk die vergadering nog een staartje met ook een motie vreemd aan de agenda. En die ging over meerdere zelfs, ja. Maar vooral over Phonosmash. Dat eigenlijk de vraag aan de gemeenteraad van kunnen jullie ervoor zorgen dat wij hier kunnen blijven zitten?
0: Ja, dus de inspraak 2 weken geleden was heel helder. Hè? En ik denk dat was ook duidelijk. Hè? In de raad was er een unaniem gevoel van ja, nee, we willen graag dat ze daar kunnen blijven. Alleen dan weer, ja, hoe organiseer je dat? Hè?
1: Ja.
0: Kijk, we vinden wel meer met z'n allen. We vinden ook dat iedereen gelukkig moet zijn. Maar ja, ook dat kunnen we niet regelen allemaal. Dus wat kunnen wij nu als raad of als gemeente, wat kunnen we regelen? Waar zijn we van en hoe doen we dat? Welke processen moeten we dan bewandelen? En daarom zei ik, het werd wat technisch. Er is een college die een bepaalde bevoegdheid heeft. Ja, en die zijn hiervan.
1: Ja.
0: Dus wat we eigenlijk moeten doen en wat er nu ook uiteindelijk gebeurt, is dat we als raad unaniem zeggen, wij willen dit heel graag. En dan moeten we verder het college aan zet laten zijn om dat ook op die manier, op de goede manier uit te voeren. En ja, dat is denk ik nu uiteindelijk gelukt.
1: Ja.
0: Al eerder was er een soort van toezegging gedaan, maar nu is er dan ook een echte toezegging gedaan. En dat is fijn, want dan heeft iedereen wat meer comfort.
1: Ja, je gaf het al aan. De vergadering was al een hele aparte vergadering eigenlijk. Is dit nu iets wat je zegt dat zou in het presidium, de fractievoorzitters,
0: zeker,
1: met elkaar eens even besproken moeten worden,
0: ja,
1: hoe we hier in het gevolg mee om moeten gaan?
0: Nou, dat doen we eigenlijk altijd. Hè? Dus in het presidium wordt altijd teruggekeken op de voorgaande vergaderingen, want vaak zijn het er een aantal. Dus dat doen we sowieso. Maar dit zal zeker besproken worden. Ik denk dat we, nou ja, dat is ook onze taak, hè, dat we als politiek zo helder en transparant mogelijk zijn in onze besluitvorming. Ja. En waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat proberen we ook. Maar soms is dat gewoon best moeilijk. En vanavond was zo'n avond dat het best moeilijk was. En dat er dus heel veel geschorst werd en weer overlegd enzovoort. Ja, dat verdient niet de schoonheidsprijs.
1: Schorsen, als je nou aangeeft die schorsingen, want soms zitten mensen er tegenaan te kijken en denken van, ja, waarom wordt er nu eigenlijk geschorst? Wat is het doel daar nou eigenlijk van?
0: Ja, eigenlijk wil je dan even ruggespraak houden met elkaar. Hè? Dus kijk, in de raad ga je het hebben over waarom je iets vindt. Hè? Dan ga je met elkaar in debat over inhoud.
1: Hmm.
0: Maar soms heb je vooraflopend aan de raad, zeg je, nou, we gaan samen een motie indienen. Hè?
1: Ja.
0: Want we zijn het daarover eens, we staan op hetzelfde punt. Maar gedurende zo'n bespreking in de raad kan het wel gebeuren dat je denkt, ja, wacht even, ik heb nu nieuwe informatie en dan weet ik het eigenlijk even niet meer zo goed.
1: Nee.
0: En dan wil je even ruggespraak houden met de partijen waar je eerder mee afgestemd had.
1: Ja.
0: En dat kan niet in de raad. Of tenminste, dat kan niet altijd in de raad.
1: Nee, dus vandaar dus ook
0: dat
1: eigenlijk die ruggespraak vindt al een groot gedeelte van tevoren plaats eigenlijk.
0: Ja.
1: Voor de voorafgaand aan de vergadering. Maar soms moet je gewoon tijdens die vergadering ook nog even aan de slag.
0: Soms wel.
1: Helemaal duidelijk. Dankjewel voor dit moment.
0: Graag gedaan. Jij bedankt.

0: Fergal Sharkey, een prachtig nummer van jaren geleden. A Good Heart. We waren bezig met de gemeenteraad van Baren. De vergadering van afgelopen woensdag. En dat was de besluitvergadering, oftewel de echte raadsvergadering. En we spraken ook Valentijn Brinkmark-Koppel. Hij is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid.
1: Bij de microfoon in de gang van het gemeentehuis. De Partij van de Arbeid, Valentijn Brinkmark-Koppel. Welkom bij de microfoon.
2: Ja, dank u wel.
1: Een bewogen vergadering vanavond. We hadden het er al eerder over. De burgemeester refereerde er zelfs naar. Als we kijken naar het meander, wat daar nu over afgesproken is. Tevreden mee, want er waren twee moties waarvan er dus één uiteindelijk teruggetrokken is.
2: Ja.
1: En beide moties hadden jullie ondertekend, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat hebben we heel bewust gedaan, omdat de eerste motie die wij hebben mede ingediend met Voorbaren en met GroenLinks, dat was een motie op basis van informatie die wij hebben gekregen van het college. En vervolgens is er een tweede motie gekomen met een andere strekking. En die is gekozen op basis van de informatie die het college heeft gegeven aan de VVD.
1: Hmm.
2: Dus we zijn met elkaar in gesprek geweest over van, joh, luister, we willen volgens mij allebei hetzelfde. De insteek van tevoren was al waarschijnlijk van, nou, als de motie van de VVD haalbaarder is, dan zullen wij die gaan steunen.
1: Ja.
2: Als die van ons niet haalbaar is. Dus wij allebei voor deze moties. Alleen, ja, als er twee verschillende verhalen worden verteld, dan ga je dus ook twee verschillende moties krijgen. Dus het is meer als een statement. Uiteindelijk wisten we wel dat we ons doel gingen halen. Mm. Dus dat was de reden daarachter.
1: Maar de afgelopen week was er dus heel veel misverstand en onduidelijk over hoe het nou precies in elkaar zat.
2: Ja, nou, misverstand wil ik het niet noemen. Want wij hebben gewerkt op basis van de informatie die wij hebben gekregen.
1: Ja.
2: Maar er was wel heel erg veel onduidelijkheid. Hè? Dus als er achteraf verteld wordt van, nou ja, het zit eigenlijk zo in elkaar, dan hadden we die informatie graag willen hebben. Want dan hadden we niet dan had je niet twee moties moeten maken, maar dan had je gewoon met de hele gemeenteraad bij elkaar kunnen zitten en een hartstikke gezamenlijke motie kunnen bouwen.
1: Ja.
2: Nou, dat is helaas niet gelukt. En uiteindelijk is het wel goed gekomen, omdat we niet aan dank van het college, maar aan dank van de initiatiefnemers, zowel oppositie als coalitie, dat die koppen bij elkaar hebben gestoken.
1: Ja. Als je nou kijkt wat eruit is gekomen, waar ben je het meest blij mee?
2: Nou, ik ben het meest blij dat de woningbouw gerealiseerd gaat worden. Destijds heeft onze vorige wethouder Mark Eibaard gerealiseerd dat er zorgwonen gerealiseerd kon worden op het Meanderterrein. Nou, en nu hebben we een zusterterrein erbij. En we zien dus nu dat we daar kunnen bouwen, ook voor de sociale tak. En ouderen en jongeren en alles wat ertussenin zit. Dus daar zijn we heel tevreden over.
1: En de verplaatsing van Zandvoorden als geheel, zeg maar, naar het terrein van het Meander.
2: Ja.
1: Dat is denk ik een hele goede optie. Hè?
2: Dat is een hele goede optie. Het gevaar daar is wel in dat Zandvoorden Silverijn eigenaar is van die grond. Hmm. Dus die kan daarmee doen wat ze willen. Daar moeten we ook mee goed overleggen met elkaar. Maar wat ons betreft komt Silverijn ook op het Meanderterrein.
1: Ja, een prachtige locatie speel je vrij voor een behoorlijke contingent woningbouw wat daar zou kunnen komen.
2: Ja, het gevaar is wel dat je op die woningbouwlocatie niet in handen hebt wat je wil. De Silverijnen mag zelf bepalen wat er gaat komen.
1: Ja. Is dat niet Woonzorg Nederland?
2: Dat durf ik niet zeggen. Ja. Daar zou ik even in moeten kijken. Maar wij weten wel dat die grond niet van ons is in ieder geval.
1: Ja. Ja. Dan het staartje van de vergadering.
2: Ja.
1: Fonosmash,
2: ja.
1: Dat ging ook alle kanten op, zou ik willen zeggen. Met heel veel schorsingen.
2: Ja, nou ja, dan heb je eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Hè? Je maakt een motie op basis van informatie die je verstrekt krijgt. En als je een toezegging hebt, tenminste een akkoord van de wethouder hebt om daarin vooruit te gaan. Ja, dan moet je dus dan ga je hem indienen. Dan ga je met elkaar in gesprek en dan ga je op basis daarvan ga je zo'n motie in elkaar zetten. En als dan achteraf blijkt dat de wethouder daarop terug moet komen, ja, dat is dan fijn, maar niet om 22:45 s'avonds.
1: Nee, snap ik. Dus dat was best lastig.
2: Ja, dat is gewoon vervelend. Ook voor de mensen van Fonosmash en ook voor de uren en het gesprekken die je met elkaar voert om zoiets voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar uiteindelijk wel tevreden met
2: zoals
1: nu.
2: Tuurlijk, lang verhaal kort. We hebben alles binnen wat we binnen willen hebben. Dus dat is fijn.
1: Ja. Maar dat is een mooi moment om mee af te sluiten.
2: Ja, dat lijkt mij ook.
1: Dankjewel voor
2: hartstikke bedankt.
1: Jouw bijdrage hier op dit moment.
2: Top, dank je.

0: Heerlijke muziek van Emmylou Harris, oftewel het nummer C'est la vie, oftewel You Never Can Tell. Het was in Nederland volgens mij ook een aardig succes in de tijd. We gaan eens even kijken, want we hebben nog een interview voor je. En dat is het interview wat we aan het eind van de vergadering van afgelopen woensdag, de raadsvergadering van de gemeente Baren, hebben gehouden met wethouder Bremmer.
1: Wethouder Bremmer, een hoofdrol vanavond in de vergadering zou ik bijna zeggen, als ik het heb over het meanderterrein. Er was in de eerste instantie wat misverstand over wat nu wel en wat nu niet. Bent u tevreden met wat er vanavond over besproken is?
2: Nou, ik ben in ieder geval wel tevreden dat er een uitkomst ligt waarbij er een duidelijke opdracht ligt vanuit de raad waar we mee verder kunnen gaan om de locatie te tenderen. Ja. Voor zowel de zusterlocatie, wat dan een woningbouwlocatie wordt, als het huidige ziekenhuis, wat binnen de huidige zorgbestemming wordt ontwikkeld. Dus ik kan in ieder geval goed mee aan de slag. Misschien de manier waarop is een beetje. Nou, er was natuurlijk ook veel mogelijk wat discussie onderling, ook wel vrevel tussen partijen. Dus nou, dat verdient denk ik niet helemaal de schoonheidsprijs. Maar het resultaat kan ik heel goed mee aan de slag.
1: Ja. Ja. Er waren eventueel twee mogelijkheden. Hè? Of alles weer eens een keer opnieuw nog gaan bekijken. Of doorgaan met de plannen of de uitgangspunten zoals het er eigenlijk al lagen. Hè? Waardoor er eigenlijk geen achterstand zou ontstaan. Hè?
2: Ja, en daar nog allerlei. Je kan een heleboel varianten bedenken. Maar je zag wel een beetje. Nou, toch de twee kampen in de raad. Een kamp die zegt van nou laten we even de tijd nemen om alle scenario's op een rij te zetten. Of we in de doorgezette weg willen doorgaan. En fracties in de raad die zegt van ja, we willen gewoon door. We moeten even aangeven wat we met de zusterlocatie doen als de meander vertrekt. Maar dat weten we. Hier is de motie en gas. En dan kunnen we dingen uitvoeren. Dus ja, voor beide kampen valt natuurlijk wat te zeggen. En het is goed dat er nu een uitspraak ligt.
1: Kijk, er wordt ook gesproken over Zandvoorden in zijn geheel. Dus verplaatsen naar het meanderziekenhuis, het oude meanderziekenhuis moet ik zeggen. Is dat iets wat helemaal in deze plannen meegenomen wordt? Of is dat iets wat nader onderzocht moet worden?
2: Nou, met betrekking tot Zandvoorde gaat het vooral over de verpleeguitfunctie van Zilverijn. Ja. Die huurt van Woonzorg Nederland op Zandvoorde. En Zilverijn heeft aangegeven, nou wij willen eigenlijk. We hadden herontwikkelingsplannen samen met Woonzorg Nederland. We komen daar niet goed uit. Niet goed uit met elkaar. En we zouden wel graag naar een andere locatie hier willen. Dat zou heel goed de ziekenhuislocatie locatie kunnen zijn. Maar aanbestedingstechnisch kunnen we dat niet garanderen dat ook kan. Dus dat maakt het een beetje ingewikkeld. Je ziet een hele logische combinatie. Hmm. Maar juridisch werkt het zo niet. Ik denk dat de kans vrij groot is dat Zilverijn zou kunnen landen met verpleeghuiszorg op de ziekenhuislocatie. Ja. Helemaal nu de raad heeft gezegd, ja, we vinden die bestemming zorg gewoon hartstikke goed. Maar of het daadwerkelijk zo uitpakt, ja, dat blijft toch altijd een klein beetje onzekerheid die ik ook vanuit de gemeente niet kan wegnemen.
1: Dat lijkt me, is ook lastig om. Je moet de partijen maar bij elkaar zien te krijgen om met alle mogelijkheden die er zijn. Of dat dan ook echt gaat passen daar zo.
2: Ja, nee,
1: dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
2: Zilverijn zal zich moeten aansluiten bij de ontwikkelaar. En dan kan je natuurlijk ook als gemeente niet zeggen, jullie moeten met z'n tweeën eruit komen. Nee, dat is natuurlijk ook een gesprek tussen twee partijen. Ik denk dat Zilverijn een hele interessante partij is voor een ontwikkelaar. Ja. Dus ik heb een goede hoop op dat goed komt. Maar ja, ik kan geen garanties geven.
1: Nee, duidelijk. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Want dan heb je ook meteen een flink terrein wat je vrij speelt voor woningbouw in Baren.
2: Dan zou in ieder geval op termijn op Zandvoorde herontwikkeld te worden. Op zich, het bezit is van Woonzorg Nederland. Ja. Dus de verwachting is wel dat zij dan voor hun eigen doelgroep wonen en zorg daar zullen ontwikkelen. Maar dat zal dan waarschijnlijk geen verpleeghuiszorg zijn, maar wonen met wel met haar zorgondersteuning.
1: Ja. Kortom, voor senioren. Dus dan zou dat ook een stukje mooie doorstroming betekenen.
2: Ervan uitgaande dat woonzorg die locatie gewoon wil behouden, is dat logisch dat en dat past ook in het bestemming, dat een zorglocatie blijft.
1: En dan word je als college in feite gevraagd om voor Phonospress de beslissing te nemen om dat gebied niet een andere bestemming te geven. Dat is een hele lastige, denk ik, hè, voor het college.
2: Ja, dat was inderdaad een wat lastige. Want de insteek, en zo hebben we dat uiteindelijk ook toegezegd, de insteek van de motie volgen wij helemaal. Alleen procedureel vinden we hem wel ingewikkeld. Omdat het ook door de raad is gezegd van nou, over deze is een hele lijst geweest met zaken waar we zelf over gaan.
1: Ja.
2: En de bevoegdheid ook bij het college ligt. En is het dan logisch dat je nu daar een uitzondering op maakt? En zitten we dan over volgende maand weer met een bepaalde locatie? Oh, een uitzondering. Ja, waarom hebben we dan die afspraken met de raad gemaakt dat wij erover gaan? Dus het was een beetje, voor de kijker zal dat een hele technische en een beetje vreemde discussie zijn. De uitkomst is in ieder geval dat wij ons inzetten om Phonospress te behouden op de huidige locatie.
1: Ja.
2: En of dat lukt, wij gaan over de bestemming. Maar wij gaan niet over het contract tussen de vereniging en de ontwikkelaar. Dus dat blijft wel lastig.
1: Er is dus nog geen, wat dat betreft, de uitslag hiervan is niet duidelijk op dit moment.
2: Nee, want het kan natuurlijk best zijn dat zij toch het contract opzeggen. Terwijl ze de kans op planontwikkeling, de plannen die ze hebben. De aanvraag moet nog bij ons binnenkomen. Ja. Is natuurlijk niet zo groot naar wat hier vanavond gebeurd is.
1: Ja. We gaan het blijven volgen.
2: Ja, dank u wel.
1: Dank je wel voor dit moment aan het eind van de raadsvergadering.
2: Yes, dank je wel.
1: En dat was hem, wethouder Simon Brenner, die uitleg gaf over wat zijn rol was in de raadsvergadering van afgelopen week, oftewel de raadsvergadering van de maand september.

0: U luistert naar Eemland 1 met Kees Veerling.
1: We built this city on rock and roll. En dan hebben we het over de groep Starship. En je luistert inderdaad nog steeds naar het programma De Waardse Naald bij Eemland 1. Hebben we nog meer muziek? Jazeker, we luisteren heel graag naar de radio. En dat doen we met The Corrs.

0: een live uitvoering van het nummer van de chorus. Het nummer Listen to the Radio. Oftewel, kortweg gewoon radio. Eens even kijken, wat hebben we dan meer voor je?
1: Ja. Het weerbericht van...

rond de 20 graden. Dus een hele aardige start van de week. En als we naar het weekend kijken, dan blijft dat ongeveer, lijkt het op dit moment er ongeveer hetzelfde uit te zien. Nou, mooier kan het toch gewoon niet? Tijd voor muziek.

heerlijke muziek. Er zat aardig wat hits achter elkaar eigenlijk in die tijd. En dit was er eentje van. Ook zo'n nummer wat echt hoog in de top 40 stond. Het nummer Denise. Blondie, ja, prachtig. En dit dan, nou, Lou Rawls. Dat is ook een artiest. Die heeft een fantastisch mooie stem. En prachtige nummers ook. Lady Love.

Als je dit beluistert, dan hoor je gewoon iemand die zingt. En het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan. Of het ook echt zo is, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar het klinkt werkelijk fantastisch. Tenminste, dat vind ik. Dit is Lou Rawls en nummer Lady Love.

0: Kees Veerling.
1: Het zit er weer op. Het programma De Baas en Alt. Je hoort het hier bij Eemland 1. Het zit weer helemaal vol. De interviews die we hadden met Hanneke Struik-Kramer van D66. Valentijn Brinkman-Koopal van de Partij van de Arbeid. En met wethouder Simon Bremmer. Je kunt het terugvinden op de website van Eemland 1. Dan kun je nog eens rustig terugluisteren wat zij gezegd hebben aan het eind van de raadsvergadering van de maand september van de gemeente Baarn. En volgende week dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Baarnse Naald. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
1: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
0: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
1: Je veux donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
0: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Thank you.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: I forgot, how am I supposed to send this shit out?
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.